0: de A2, waar de maximumsnelheid 100 km per uur is. De Mercedes-rijder kreeg een stopteken, maar negeerde dat. Uiteindelijk vonden agenten de Mercedes in Houten, zonder de bestuurder. De verdachte is later opgepakt in een ander voertuig. Het rijbewijs is ingenomen. Het weer, het is helder en zo'n 12 graden. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is de meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

spirit abide. And don't be afraid of the dark.

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenreactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag vuurde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57%. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord sluiten met Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. En de originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Ze eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.
2: Boom. It is my

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept en er zijn geen berichten over gewonden. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Dat gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die beving had een kracht van 7,0, al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er meerdere naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen. En hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie. Terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord sluiten met Azerbeidzjan. De politie heeft een bestuurder opgepakt die bijna 240 km per uur reed. Een Mercedes-rijder werd betrapt op de A2. De automobilist kreeg een stopteken, maar reed door en slalomde door het verkeer heen. De bestuurder werd later gezien in een ander voertuig en aangehouden. En ook is het rijbewijs ingenomen. Het weer, het is droog bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

maandag 8 juni. En op deze vroege ochtend zal ik maar meteen met de deur in huis vallen. Ik ga vreemd. Wist je namelijk dat het zeggen van goedemorgen het nieuwe vreemdgaan is? Ik zal het even aan je uitleggen. Op de school van mijn zoon heb ik nu tot 2 keer toe een praatje gemaakt met een vader van een klasgenootje van mijn zoon. En dat is gewoon gezellig. En nu begroet ik hem dus vriendelijk als we elkaar tegenkomen in de gang op school. Maar soms loopt zijn vrouw ernaast. En als ik dan goedemorgen zeg, dan kijkt ze me aan met een blik van: blijf van mijn man af, jij vieze, vuile, dievensteef. Althans, dat is mijn interpretatie ervan. Want ik kan je zeggen, om deze blik te vertalen, daar hoef je geen Einstein voor te zijn. Maar echt, als dit al vreemdgaan is, dan wil ik niet weten wat er gebeurt als ik een keer vraag hoe zijn weekend was. Dan hang ik denk ik met een foto op een A4'tje op school met eronder de tekst: vermijd deze vrouw, want ze pakt je man af.

0: Culture Club. Karma Chameleon en welkom hier ook bij de club van Dagnacht. Daarvoor had ik nog Crying van Aerosmith. En Crying, nou dat is het zeker wat betreft dit onderwerp. Ik krijg een berichtje van Herman via NPO Luister. Die zegt, goedemorgen Annelie. Als goedemorgen zeggen vreemdgaan is, dan ben ik polyamoreus als ik zo meteen de kranten ga bezorgen. Want mensen die ik tegenkom, die zeg ik gedag, hondenbezitters en zo. Ja, kijk maar uit Herman. Voor je het weet heb je straks de pop aan het dansen. Wacht even, Jarno, dit is toch ongelooflijk. Ik zeg gewoon gedag tegen een vader van een klasgenoot. En zijn vrouw die maakt me gewoon eigenlijk dood met haar blik.
1: Het is heel bijzonder, inderdaad. Het is een beetje alsof ze heel erg jaloers is.
0: Ja, ik denk dan meteen ook inderdaad, die relatie die klopt van geen kanten. Als je zo... Eerst kwam hij ook altijd het kind naar school brengen. En nu loopt zij er ook altijd bij als een soort waakhond.
1: Wauw.
0: Die indruk krijg ik.
1: Heftig.
0: Maar het is toch voor mij ook, ik weet niet hoe dat voor jou zit als luisteraar, maar voor mij is het heel normaal dat je elkaar begroet als je elkaar gewoon kent. Je weet van elkaar wie je bent, je treft elkaar in de gang, dan is het ook niet gek om gewoon even...
1: Maar ook als je elkaar niet kent, toch?
0: Ja, nou, wij komen uit een dorp,
1: ja.
0: Uit een Brabants dorp, en daar is het volgens mij ook heel normaal dat je mensen die je niet kent, als je elkaar gewoon treft...
1: En elkaar aankijkt.
0: Dat je gewoon even hallo,
1: ja. Zegt, ja.
0: Ja, maar volgens mij is dat... Misschien zitten wij in een niche met onze dorpen. Maar laat weten hoe dat voor jou is. Heb je wel eens zoiets meegemaakt dat je dacht... ik heb het hier echt even aan de stok met iemand. Terwijl wij eigenlijk iets doen wat voor ons gevoel heel normaal is.
2: De dag nachtplaat.
0: Maar ik kijk wel echt heel erg uit naar het moment zometeen. Want ik ga straks, als ik hier klaar ben met de show, gewoon mijn zoon weer naar school brengen. En nu hoop ik, ik zit al in mijn handen te wrijven, dat ik haar straks weer tegen ga komen. En dan misschien moet ik ook gewoon maar recht in haar gezicht gedag zeggen. Stel, ze is alleen vandaag. Dat is ook leuk. Dan ga ik het gewoon dan zeggen. Goedemorgen. En kijken of ze me dan negeert. Als dat is, dan heb ik denk ik zeker de pop aan het dansen. Goed, de dag.

0: is toch een heerlijk liedje voor onderweg. ZZ Top en LaGrange. Ja, het zit allemaal in de set, Jarno. Je hebt deze muziek mee uitgekozen. Jij dacht, Annelies slaapt slecht altijd op maandag.
1: Ja, dacht ik.
0: Ik doe liedjes met de Z erin. ZZ Top. En dit is namelijk Fisher Z.

BPM minder om een beetje te chillen op deze maandagochtend. Wat moet het worden? ZZ Top, Lagrange of Fisher Z? So Long. En dan moet je via NPO Luister bij me aanmelden. Heel makkelijk, dag of nacht. Via de app. Spreek je zo.

0: Like a Rolling Stone. Bob Dylan hier op NPO Radio 2. Ik heb veel stemmen voor de dag-nachtplaat. En wie heb ik aan de lijn? Goedemorgen.
1: Goedemorgen, met Carlo.
0: Hey, Carlo?
1: Ja.
0: Hey Carlo, vind jij dat ik over de scheef ga met het goedemorgen zeggen tegen...
1: Ik vind het echt onzin.
0: Ja?
1: Echt onzin, ja. Je moet gewoon normaal goedemorgen tegen iemand kunnen zeggen. Dat ben ik gek.
0: Ja, ik vind dat ook heel erg, maar... Ik heb het zelfs ook met collega's hier in het pand of collega's bij mij op school waar ik werk. Ik vind het gewoon gek als je elkaar treft en gewoon geen gedag zegt. Dit is gewoon...

0: zit toch in het basispakket van je normen en waarden, zou je zeggen?
1: Ja, natuurlijk. Het is gewoon een stukje vriendelijkheid. Dan weet je dat niet van iemand. Dus,
0: ja.
1: Ja, maar, ik zou er gewoon lekker mee doorgaan.
0: Ja?
1: En gewoon kijken tot hoe ver ik kan gaan.
0: En, maar hoe zou ik het nou nog een beetje next level kunnen doen? Als ik zo meteen op school kom en ik kom haar en hem tegen. Hoe zou ik het nog kunnen ja.
1: Ik zou gaan vissen naar iets wat hij gaat vertellen. En dan als hij erbij staat, zou ik daar weer naar gaan vragen. Ja. Je moet ons wel de hoogte houden dan.
0: Nou, absoluut.
1: Wel leuk,
0: nee, maar nu ben ik ook een beetje op oorlogspad, merk je het?
1: Ja.
0: Ja, fijn dat jullie even meedenken. Dat, ja, en ergens is nu ook een beetje olie op het vuur. En ik vind het ook grappig, nu ik het dus doorheb. Ik ben haar laatst dus ook in haar eentje tegengekomen. Toen kruisten onze blikken ook echt. En ik was van plan om hallo te zeggen. Maar ze keek zo ontzettend vies, dat ik gewoon maar weer wegkeek. Ja, dat is eigenlijk wel heel erg, toch? Nou, goed.
1: Eigenlijk geniet je ervan, omdat iemand anders zo tegen je doet.
0: Ja. Dit is toch eigenlijk wel genieten, ja. Ja, ik neem jouw advies ter harte. Ik ga dit zo meteen straks op school proberen. Dan laat ik zeker even weten hoe dit afloopt. Stel je voor dat zij dit luistert. En dat zij straks mijn socials bekijkt als ik het erop pleur. Dat zij dan denkt, oh, dit gaat over mij. Nou, ik weet trouwens wel, ik heb wel een probleem. Want de juf van mijn zoon, die volgt mij ook.
2: De dag. Ja. Nachtplaat.
0: En zij is best wel een beetje nieuwsgierig. Dus zij komt straks, gaat het om die? Dus daar goed, dat hou maar dan tussen ons, hè Carlo?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: De dagplaat en de nachtplaat. Ja, alles met een letter Z. Ik heb ZZ Top, ik heb Fisher Z. Allemaal omdat ik meestal slecht slaap op deze zondag. Ik heb Jorrit, ik heb... Ja, die zegt ik vind allebei lekker. François, William, Cher, Carlo, jij dus. Judith, Christian. Voor de dagplaat, ik heb ook nog een audio-app. Oh, wacht, dat lees ik al voor. Nelis wil ook graag de dagplaat. Dan heb ik nog Marco, Lika, Rob, Matthijs en Esther voor de nacht. En jij zegt, doe mij maar lekker die dagplaat. Waarom vind je deze zo fijn?
1: Nou, ik had wel een beetje zin in mijn pit. Want ik heb ook heel slecht geslapen en een heel zwaar weekend gehad. Dus weet je, laten we lekker voor gaan. We gaan voor de dagplaat vandaag.
0: Oké, nou, dat lijkt me een heel duidelijk verhaal. Hey, bedankt Carlo voor het meedenken ook, hè?
1: Veel plezier zo meteen op het schoolplein.
0: Dankjewel.
3: Rumors spread around. United takes its time. About to check outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

Een man die van zijn team het meest krankzinnige cadeau ooit kreeg. Ed Sheeran samen met Martin Garrix en Repeat It. Edje, onze Ed Sheeran, die stond in 2019 op zijn eigen verjaardag te spelen in Porto Alegre. Dat is een stad in het zuiden van Brazilië. Zijn team vroeg aan hem, Ed, wat wil je voor verjaardagscadeau hebben? En bescheiden als Ed is, vroeg hij, nou, het kan er misschien geregeld worden dat ik met mijn team tegen een ex proefvoetballersteam van het Braziliaanse, nou kom hier eens mooi, van het Braziliaanse elftal mag spelen. En dat team bevatte onder andere de Braziliaanse Ronaldo. Dat is crazy. En het is gewoon gelukt. Maar daar stopt het niet, want Ronaldo die nodigde Ed Sheeran bij hem thuis uit om zijn gitaar te signeren die hij had gekregen van Bono nadat hij wereldkampioen werd met zijn eigen land. Het is toch het meest krankzinnige verhaal dat je vandaag op deze maandag gaat horen. Ed Sheeran in het huis van Ronaldo. Die gitaar van U2 signeert uit 1994. Waar alleen een handtekening van Bono op staat met gefeliciteerd met het winnen van de wereldbeker. Mind blowing. Even bijkomen hoor met Talk Talk. Nu op NPO Radio 2.

Alice Baxter, Murder on the Dance Floor. En zij staat ook op Concert at Sea. Dan kun je haar gewoon gaan zien. En dan zal ze deze zeker doen. Ja, laten we de week gewoon lekker openen met even de hersens kraken door een puzzeltje te leggen.

0: Alice Baxter, Murder on the Dance Floor. En zij staat ook op Concert at Sea. Daar kun je haar gewoon gaan zien. En dan zal ze deze zeker doen.
1: Pim-pam-plaats.
0: Ja, laten we de week gewoon lekker openen met even de hersens kraken door een puzzeltje te leggen. We gaan een pim-pam-plaats spelen. Dat betekent ik ga twee keer aan het wieltje draaien. En er komen twee letters uit. De eerste is voor de artiest en de tweede is voor de titel. Super simpel, maar hey, vind daar maar eens even een track bij die aan die eisen voldoet. Ik ben altijd op het moment dat ik heb gedraaid compleet blanco. Maar gelukkig is daar mijn lieftallige producer Jarno, de chef-kok van de show, die heeft altijd advies paraat. Nou, ik gooi de galm open, we gaan draaien. De P. Oké, artiest met de P. Nou,
2: Paul McCartney.
0: Paul McCartney. Nou, gut, hij heeft net een nieuw album. Leuk als we daar wat van kunnen draaien.
3: Heel leuk.
0: Ja, we gaan dan draaien voor de titel. De N. En. Ja?
3: Oh, Nottini, New Shoes.
0: Ja, dat is een goeie zeg. Paolo Nottini, New Shoes. Nou, in die categorie, P en een N. Laat het weten via NPO Luister wat we kunnen gaan draaien voor je. Heb ik eerst even nieuwe muziek van iemand. Ja, ik vind dat ze zo'n chille vibe heeft. Haar stem is mooi laag, daar hou ik van. En bij dit liedje denk ik, ach, lekker, lekker even ontspannen. Het is de nieuwe Roxanne Hazes met Tranen in de Giftshop, hier op 2.

0: Wat een classic uit de 90's, zeg. No Scrubs van TLC hier op 2. Pim pam plaat. Een hele goede morgen, Ruud.
1: Een hele goede morgen.
0: Zo, jij klinkt ook lekker opgewekt. Ben jij een ochtendmens?
1: Jazeker.
0: Ja, en ook in het weekend?
1: Ja, en ook wel, ja.
0: Hoe laat sta je dan op?
1: Nou, zondag slaap ik wel iets uit tot nu of 9, maar zaterdag ben ik gewoon om 5-6 uur wakker.
0: Wij kunnen elkaar de hand schudden. Ik ben ook een ochtendmens. Maar hoe laat 's avonds sta jij dan af, weet je wel? Hoe laat vallen bij jou de luiken dicht?
1: Ja, nou, ik moet wel zeggen, nou, ik iets ouder word en ik s'avonds een filmpje of zo kijk, dan vallen de oren wel rond een uurtje of 10 dicht.
0: Ja, ik heb het ook als ik met mijn man samen een serie wil kijken op de dag dat ik uitzending heb gehad. Ja, dan lig ik denk ik na een half uurtje lig ik gewoon op de bank te slapen. Dat is helemaal niet leuk eigenlijk, hè?
1: Ach, nou, ik... Slapen, dus nee, ik vind
0: het
1: niet erg.
0: Oké, vind je niet erg. Nou, gelukkig. Dus als ik bij jou op de bank een filmpje zou kijken en ik van slaap, dan denk je, oké, laat maar slapen.
1: Ja, nee, daar heb ik geen moeite mee.
0: Oh, gelukkig. Nou, goed om te weten. Hé, Pim Pam Plaat, we hebben gepuzzeld. De P en de N. André en Jasper kwamen met een mooie Pim Pam zou Pearl Jam met Nothing Man zijn. Gunther kwam met Pet Shop Boys, New York City Boy. Jacco kwam met Paul Hardcastle en 19. We hebben nog Paul Simon, Patermoes Kroen, Phil Collins. En jij en ook Arno, die hadden een hele mooie. En jij zegt daarbij, dit is eigenlijk de allermooiste versie. Is dat zo?
1: Ja,
0: ik wel. Ja? Oké, gaan we die doen. Je mag zeggen, wat heb ik nu voor je ingestart en voor iedereen die hem wil horen?
1: Dit is Prince met Nothing Compares to You.

Medusa hier op NPO Radio 2. En daarvoor hadden we dus Prince met Nothing Compares to You. En André stuurt de mooiste uitvoering. De uitvoering van Sinead O'Connor is minstens zo mooi. Daar ben ik met je eens. Avicii en Robert.

0: NPO Radio 2.
1: 5 uur, Lars Melitzen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Het zou gaan om een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij voerde Iran meerdere raketten af op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept en er zijn geen berichten over gewonden. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen en heeft de overwinning inmiddels geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil die een vredesakkoord sluiten met Azerbeidzjan. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Het gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0. Al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er nog naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. In de Filipijnen kwam zeker 1 inwoner om het leven ook. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. In een Japanse stad blijven alle 94 scholen dicht vanwege een beer. Die is zaterdag voor het eerst gezien in een woonwijk. Later dook het dier op vlakbij een middelbare school. In Japan zijn de laatste jaren steeds vaker incidenten met beren. Vorige week raakten in Fukushima nog 4 mensen gewond bij een berenaanval. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Me. Nou, dat zullen we dan ook niet doen hoor, Rag & Bone Man. Een hele goede morgen. Welkom bij NPO Radio 2 op deze maandag 8 juni. Het weekend, jongens, ligt weer helemaal achter ons. En ja, ik kan me ook geen andere reden bedenken dat je nu luistert, omdat je waarschijnlijk ook gewoon aan je werkweek begint. Is het niet? Nou, hopelijk heb je ook een beetje kunnen genieten van je weekend. En is je hoofd weer helemaal leeg? Kun je gewoon weer helemaal met frisse tegenzin naar je werk. Ja, of je hebt heel leuk werk, net als ik. Dan heb je nooit tegenzin. Het wordt een mooie dag vandaag. En niet qua weer, maar voor muziekliefhebbers vandaag. Want vandaag worden de BUMA Awards uitgereikt. Een van de grootste muziekprijzen van ons land. En onder andere een award wordt uitgereikt voor het meest gedraaide en verkochte song. Klein gokje. Terug in de tijd van Yves Berensen. Die maakt wel een hele grote kans. Verder in de muziekland. Ja, vandaag treedt Ye, oftewel Kanye West, vandaag voor de tweede keer op in de Gelredome. Er is nog wat gedoe om geweest hoor, de laatste tijd. Maar hij staat er echt. En voor vandaag, we hebben net even gekeken op Ticketmaster. Ja, er zijn nog zoveel kaarten beschikbaar. Misschien nog wel meer dan van de 10 shows van Harry Styles afgelopen weken bij elkaar. En tot slot. Vandaag speelt het Nederlands elftal 2 wedstrijden in de voorbereiding op het WK. In New York neemt het Nederlands elftal het op tegen Oezbekistan. En daarna in de tweede wedstrijd nemen ze het op tegen Oezbekistan. De eerste wedstrijd is om 20:15 te zien op NPO 1. Dan spelen beide A-selecties tegen elkaar. En in de tweede wedstrijd spelen alle wisselspelers tegen elkaar achter gesloten deuren. Dus als Koeman vandaag verliest, heeft hij geen goed excuus meer. En kunnen we alle oranje vlaggetjes inruilen voor blauwe, gaan we juichen voor Curaçao.

0: Akta en de Munnik. Morgen wordt fantastisch. En ik wilde eigenlijk gewoon die plaat even opnieuw starten. Wacht, kom jij eens even weg. Het is ook gewoon een maandag voor mij, hè? Zo moet je het ook gewoon maar zien. Gewoon even lekker erin komen. Hier, die, weg, klik, had ik idee. Wat heeft het systeem? Het is ook gewoon maandag voor het systeem. Goed. Ik heb een muziek voor je uit het jaar dat we erachter kwamen dat de planeet Uranus ringen had. En dat de sportclub Heerenveen werd opgericht. En het jaar 77 is volgens Chinezen het jaar van de slang. Alleen volgens El Stewart was het jaar van de kat. El Stewart op je radio met The Year of the Cat. Goedemorgen hoor.
1: Sorry.

die de openingsceremonie van het WK in Los Angeles voor haar rekening mag nemen, samen met rapper Future. Katy Perry met Roar. Vanaf aankomend weekend, dan gaat het echt beginnen, jongens. Het festival hoogseizoen. Met opeenvolgend Best Kept Secret, Pinkpop, Concert at Sea, daar gaat Radio 2 ook staan, Down the Rabbit Hole, Bospop en Zwarte Cross. Ja, de grootste artiesten, jongens, die komen gewoon over de hele wereld naar ons landje om te laten zien wat ze kunnen. Ik noem even wat headliners. The Cure, Moby, Foo Fighters, Counting Crows, Nick Cave, The XX, Kaiser Chiefs. En dat allemaal op grote festivals. Maar ons land kent ook wat festivals van net een maatje kleiner. En die zijn vaak net zo leuk of zelfs leuker. En daar ga je deze man tegenkomen. Change is coming around the band. Dit is Jet Rebel op NPO Radio 2.

0: Boogie Collective en de sleutel en het geheim. Tussen de regels. Oh jongens, spannende week deze week op mijn andere baan. Ik werk overdag als docent muziek op een middelbare school. En deze week, ja, is de week van de waarheid. Want ik ben een mentor van vierdejaars, dus ik mag donderdag de belletjes gaan plegen of ze geslaagd zijn of gezakt. Ik ben daar zelf gewoon heel zenuwachtig voor. Gewoon omdat ik nog weet, en iedereen weet dit als je middelbare school hebt gevolgd, is daar het moment dat je, ja... Trouwens, Jarno, was het bij jou zo dat je altijd gebeld werd? Of werd je... Bij mij was het, je werd niet gebeld, dan was je geslaagd. Als je wel werd gebeld, was je gezakt.
1: Je werd altijd gebeld.
0: Ah ja.
1: Eerst de mensen die niet geslaagd waren en daarna de mensen die wel geslaagd waren.
0: Ja, ik heb tien leerlingen waar ik mentor van ben. Ik denk dat het voor 2 à 3 echt wel spannend gaat zijn. Maar ik zit ook te denken, hoe ga ik dat nieuws nou brengen? Ja, ik moet er ook niet omheen draaien.
1: Ja, tegen mij zei hij gewoon van, ja, je hebt niet gehaald.
0: Je hebt een her gehad.
1: Ja.
0: En toen ben je geslaagd.
1: Tweede keer wel, ja.
0: Tweede keer wel, ja, spannend. Doortje die stuurt via NPO-luister een foto. Met dat ze, ja, inpakpapier. Ze zegt, waarschijnlijk is mijn zoon geslaagd. Dus ik probeer een cadeautje in te pakken. Maar ik sta al een tijd met inpakpapier uit elkaar te pulken. Lekker milieubewust. Oh, ze kunt beter met een plakbandje dicht doen dan met betonlijm. Ja, zo is het ook maar. Maar hey, hoe fijn is het als je een cadeautje kan pakken omdat je kind geslaagd gaat zijn. We weten het allemaal aanstaande donderdag. Dus dat. En daarom ook, ja, ik heb altijd even gewoon een spelletje. Liedjes raden. Omdat ik gewoon als docent muziek soms zo in de muzikale materie zit. In plaats van naar tekst luisteren. En daarom heb ik 3 solos voor je die je mag gaan raden. Van welk liedje is dit de solo? Kom maar door via NPO Luister. Dan krijg je er straks nog 2 van me. En mag jij kiezen welk liedje we helemaal gaan draaien. Bruno Mars staat voor je klaar met I Just Might. Maar eerst deze fijne. Let op die castagnettes. Oh, heerlijk. The Alan Parsons Project. And Don't Answer Me 2.

0: Goedemorgen Marco.
1: Goedemorgen Annelie.
0: Jij zit lekker aan een afbakbroodje.
1: Nee, gewoon brood.
0: Gewoon brood?
1: Geen afbakbroodje, wat ik in de oven moet doen. Dat niet, gewoon brood.
0: Oh, dat bewaar je voor het weekend natuurlijk.
1: Helemaal gewoon brood. Nee, helemaal geen afbakbroodjes.
0: Oké, je bent niet van afbakbroodjes. Hé, dat is maar gezonder ook, hè, want afbakbroodjes is ook alweer rommel af en toe. Goed zo, ja. Marco, jij bent een gezonde vent. Even terug naar jou.
1: Nou, dat wil ik niet zeggen.
0: Okay. Even terug naar jouw eindexamentijd. Werd jij gebeld toen jij geslaagd was? Of was het bij jou niet bellen is geslaagd?
1: Ja, volgens mij was het toch bellen.
0: Ja? Weet je daar nog iets van? Of is het helemaal een zwarte vlek?
1: Nee, helemaal een zwarte vlek. Dat is al zo lang geleden.
0: Je was wel geslaagd uiteindelijk. Of weet je dat ook niet meer?
1: Ja, wel geslaagd, ja.
0: Ja, spannende tijd, zeg. Ja, dus deze week staat het te gebeuren op school. En Sanne stuurt ook even een appje dat zowel haar zoon als dochter het donderdag gaat horen. En dat ze dus dubbel in spanning zitten. Dus Marco,
1: het is
0: een spannende week. Maar voor jou is het een rustige week komende week?
1: Werken gewoon, hè. Ja.
0: Werken gewoon. Kijk.
1: Vrijdag veel weekend.
0: Nou, en daar werken we naartoe. Het is nog maar maandag. Goed, we gaan muziekjes raden en dit is de eerste solo.
1: Echt prima, ja.

0: dan mag je deze ook nog even doen.
1: Ja, dat is Ilu met zijn Blue Sky.
0: Ja. Afbakbroodje of niet?
1: Nee. Ja, zeker. Ja.
0: Je zit er gewoon muzikaal in ieder geval helemaal lekker in op deze maandagochtend.
1: En dat voor de maandag.
0: Nou, hey, dan is het toch zo vrijdag op deze manier.
1: Ja.
0: Wat zou jij willen horen, Marco? Ik heb dus Doobie Brothers, Elton John en Kiki Dee of Electric Light Orchestra. Welke zou je willen?
1: Doe maar Ilu.
0: Ja, vind je die lekkers? Nou, gaan we in ieder geval lekker draaien.
1: Joh, die lekker.
0: Hartstikke goed. En bedankt voor het meespelen weer, hè?
1: Ja, dankjewel, hè. Bedankt, hè.

0: Je mag het zeggen, Marco. Welke is het?
1: Dit zijn de Doobie Brothers met Long Train Running.
0: Ja, ik vind het
1: helemaal goed.
0: Het is ook maandagochtend voor jou. Komt-ie.
1: Ja, dat is goed.

Café. En dit was dus ook een vraag in het eindexamen muziek. Nou, donderdag is het zover, de eindexamen uitslagen. Daarom ben ik donderdagochtend niet hier. Want ik moet naar school om de belletjes van geslaagd en gezakt te gaan plegen. Maar daar kan ik je dan vrijdag alles over vertellen. Veel plezier met de ochtendshow. En een hele goede morgen. Now the seeds are on.

0: NPO Radio 2.
1: 6 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Die raketten zijn volgens het leger onderschept. Het is voor het eerst sinds het staakt het vuren dat de landen elkaar direct aanvallen. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen omgekomen na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8 en later waren er nog zeker 16 naschokken. Er zijn meerdere gebouwen ingestort. Inmiddels wordt er gewaarschuwd voor tsunami-golven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. En er zijn ook tsunami-waarschuwingen in Japan en Indonesië. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord sluiten met Azerbeidzjan. En de originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Ze eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer dan nog, het is droog, bij een graad of 12. Later vanochtend een mix van zon en wolken. En wat later op de dag is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Lars, dankjewel.
3: Dan de verkeersinformatie. Helene de Geest, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
5: Nee, Helene.
4: Hallo.
5: Hallo.
4: Ja, er is nog niet zo heel veel aan de hand op de weg, behalve dan een ongeluk op de N301 Barneveld-Almere. Bij de afrit Zwartebroek is die weg daardoor in beide richtingen dicht. En verder verwachten we eigenlijk niet een extreem drukke ochtendspits. Het blijft overal droog, dus dat is gunstig. Alleen wat meer vertraging waarschijnlijk vanochtend rond knooppunt Del vanwege werkzaamheden op de A15.
3: We spreken hier straks.
4: Joep.
3: Dankjewel.
6: Ster. Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op 1 plek terecht. Aanhuis.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einel accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM, je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
11: Hey, zag je die flitser? Tom wel, Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
10: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
11: Die flitsers met Tom bij TomTom.
12: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
13: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
14: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
16: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
17: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
16: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
18: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
19: Jan Willem start op.
20: Good morning, starshine. The Earth says hello.

dat de ochtendzon de boel in de fik zet. Figuurlijk gesproken. Is dit een... Of u een lekker begin van je dag als je mij vraagt. You're the pyro van Kings of Leon. Goedemorgen.

0: Nieuwe dag, een nieuwe week. Goedemorgen Jeroen.
1: Goedemorgen Jan.
0: Heb je een lekker weekend gehad?
1: Ik heb een heerlijk weekend gehad.
0: Beetje uit kunnen rusten?
1: Ja, ook dat nog. Nee, eigenlijk wonderbaarlijk goed geslapen. En zaterdag lekker naar de Pride geweest in Utrecht.
0: In Utrecht, dat was leuk.
1: Fantastisch was. Ja, het was heerlijk om weer... Gewoon lekker om weer buiten te zijn. Om weer een gezellig feestje te vieren met leuke, vrolijke mensen. Om iedereen weer tegen te komen. Al die mensen die je al 100 jaar niet gezien hebben en even gezellig praten.
0: Daar kom je nog heel bekenden tegen.
1: Dat is alleen maar, dat is gewoon een soort staande receptie van allemaal oude bekenden.
0: Je zegt lekker om weer buiten te zijn. Heb je zo lang binnen gezeten dan? Was het dan
1: ja, ik heb de afgelopen maanden...
0: Het was je coming out, zeg maar.
1: Eigenlijk wel, ja.
0: Oh, echt?
1: Een soort velletje. Nou, nee. Kijk, ik ga daar niet heel dramatisch over doen, want het is heel leuk geweest. Maar de afgelopen maanden heb ik eigenlijk alleen maar non-stop ben ik aan het werk geweest. En ja, dat je eigenlijk overal waar je was, moest je iets doen. Of ergens naartoe. Of binnen 10 minuten ergens wat te doen.
0: Ja, maar voor mij is dat altijd Koningsdag een beetje. Die coming-out, de eerste mooie zomerdag. Eigenlijk is het dan altijd mooi weer.
1: Nee, natuurlijk. Dat snap ik. Alleen het punt was dat we toen nog midden in zo'n periode zaten van allemaal dingen te moeten. En nu was dat niet meer. En het was heel fijn.
0: Ja, zaterdag mooi. Ik zet even een punt achter deze drukke periode.
1: Precies dat.
0: Ja, even de bloemetjes buiten
1: zetten. En dat was heel gezellig. Ja. Ja. Ja. En jij dan?
0: Was het nog lang al rustig in Utrecht?
1: Nou, dat viel wel mee eigenlijk. Want ik bedoel, de botenparade was echt heel erg leuk. Ik vind Utrecht sowieso een hele leuke stad. Het was heel... Weet je, Amsterdam is dan heel groot en Utrecht is dan heel soort van gezellig of zo. Want die boten kwamen langs en je kon de mensen op de boten gewoon high-fiven, zeg maar.
0: Ja, Utrecht is een beetje Amsterdam, maar dan een dorp.
1: Een mini. Ja, ja en, maar de straatfeestjes vond ik een beetje tegenvallen, want dan stond het heel plein vol met mensen en dan was er geen muziek of zo. Weet je, nou ja, goed, maakt niet uit. Het was een heel leuke dag. En jij had de verjaardag van je nichtje?
0: Ja, ik had een vrij zondagmiddag. Dus het was een vrij druk weekend. Maar wel heel gezellig.
1: Nou, wat goed.
0: Ja, ja. Fien was inderdaad jarig. Zaterdagmiddag gefeet.
1: Fien.
0: Zaterdagochtend naar Rotterdam geweest. Zoontje weggebracht. En gisterochtend mijn ouders op visite. Hartstikke leuk.
1: Nou, wat goed.
0: Dus ja, lekker weekend gehad.
1: Dat soort dingen.
0: Ja, en ik heb begrepen dat Harry Styles inmiddels weer uit Amsterdam is vertrokken.
1: Ja,
0: ik las dat in een advertentie in het Parool.
1: Ja.
0: Heb je dat gezien? Wel leuk,
1: nee,
0: hè? Achter op Parool heeft hij een advertentie geplaatst. Amsterdam, de eerste vergeet je nooit. Bedankt dat we hier mochten zijn.
1: Ach.
0: Ja, die krant was ook razendsnel uitverkocht. Hij wordt nu bijvoorbeeld op Marktplaats en vindt het aangeboden. Sommige mensen vragen wel 100 euro, joh.
1: Historisch exemplaar.
0: Ja, maar dat is het echt.
1: Ja. Dan is het, Lars vertelde het net ook al, hè, in het nieuws. Om 6 uur, Karen, Christel, Kathleen. Het ziet er nu echt op voor de K3 Originals. Ze hebben hun laatste concert gegeven in de Avals Dome in Antwerpen. Het laatste concert kon je trouwens ook via een livestream volgen op YouTube. Dat is fans niet ontgaan. Meer dan 100 mensen zaten klaar om daar nog één keer Hey Mama te horen. Ik moest er wel even zeggen, het waren er niet 100, maar het waren er 100.000.
0: Nou, dat blijft het belangrijk om te zeggen, inderdaad. Klein, ja, anders was het heel intiem. Wel een leuk intiem afscheidsconcert.
1: Dit is toch helemaal aan mij voorbij gegaan, die hele K3-hype. Maar ik denk dat dat ook een beetje een...
0: Aan jou voorbij gegaan, als in dat je er niet geweest bent.
1: Nee, ik ben er niet geweest.
0: Je kon er toch niet omheen? Overal en bij alles ging het toch hierover?
1: Dat heb ik meegekregen, natuurlijk. Maar dat zeg maar die hele... Wat daar dan zo fijn aan. Want dan hoor ik dit en denk ik, ja, oké, het zal wel.
0: Jeugdsentiment.
1: Ja, maar goed, toen was ik
0: ook
1: al
0: oud. Toen was je al boomer.
1: Goed, het was uiteindelijk natuurlijk één groot tranendal. Niemand hield het droog daar bij K3. En op het laatst hadden de dames ook nog een boodschap voor ons.
2: En alsjeblieft, vergeet nooit, ik ben Karen, ik ben Christel, ik ben Kathleen. Voor altijd jullie K3.
1: Ah.
0: Leuk.
1: Dat is heel mooi.
0: En de legendarische woorden, dat gaat niet, bestaat niet. Dat zijn ze ook altijd in films, dat gaat niet, bestaat niet.
1: Oh.
0: Ik kijk altijd met mijn kinderen naar de films van K3. Dus ik ben ook groot fan. Ja,
1: mooi.
0: Dat steek ik niet onder stoel of banken.
1: Nou goed, het is nu afgelopen.
0: Leuk. Ja. Nou, helemaal niet leuk, maar wel leuk. Ja, leuk dat ze het op deze manier doen en dat het zo succesvol was.
1: Mooi. Ja,
0: dat
1: precies.
0: Een mooi afscheid voor ze, beter kan je niet wensen.
1: Ja.
0: Er is ook veel gesport dit weekend. Het ging niet altijd even lekker. Max Verstappen die vloog er in de eerste ronde al uit op Monaco. En ook Robin van Persie is eruit gevlogen. Hij is niet langer de trainer van Feyenoord. Maar er is ook blij en positief nieuws, namelijk vriendin van de show Diede de Groot heeft voor de 6e keer Roland Garros gewonnen. Onder luid applaus, hè? Hey. Ja. Rolstoeltennissen, het is fantastisch gedaan.
1: Ja.
0: Later in de show praat Erik Dijkstra je natuurlijk helemaal bij over alle hoogte- en dieptepunten van afgelopen.
3: Jouw startnummer.
0: En als jij dieptepunten of hoogtepunten van afgelopen weekend met ons wilt delen, ben je uiteraard welkom. De app staat wagenwijd voor je open. Als je denkt, nou, ik wil eigenlijk beginnen met een muzikaal hoogtepunt deze week, dan lijkt mij dat een uitstekend idee, bijvoorbeeld in de vorm van een startnummer. Nou, weet je, als ik die op de radio hoor, dan wordt het sowieso al een mooie week. Misschien de topsong van deze week, 3-2-1 van Bente. Die is donderdag hier, hè? Wordt ook leuk.

0: geschiedenis niet uitwissen. Dat had zij liever gedaan, Madonna. Dan had ze deze niet opgenomen, of ze had hem anders genoemd. Nadat dit een grote hit werd, stond ze nog een beetje bekend in de volksmond als The Material Girl. Maar de mensen hebben dat helemaal niet goed gehoord. Want het is toch ironisch bedoeld uiteindelijk. Want uiteindelijk in de videoclip kiest ze ook niet voor de diamanten, maar voor de bosbloemen.
1: Hebben we allemaal onthouden dat ze...
0: Madonna, yeah, Material
2: I'm a
0: Girl.
2: Material Girl, yeah. Living in a Material World.
0: Ja, yeah, Diamonds are a girl's best friend, dat denk je dan. Maar niets is minder waar. Nee. Maar ja, uiteindelijk kun je ontkennen wat je wil. Maar als je eenmaal dat imago hebt, dan kom je er ook niet meer vanaf. Ik weet ook niet of het te slecht heeft gedaan trouwens, hoor. Als queen of pop, weet je wel, denken mensen, dat hoort er toch
2: dat
0: een beetje bij.
2: Dat hoort er een beetje bij, ja.
0: Hoe stond de weg?
2: Nou, dan niet zo heel druk, hoor. Wel een ongeluk gebeurde op de A50 van Os naar Eindhoven, richting het zuiden dus. Tussen Sint-Oederode en Sonnenbreugel kom je in de file, omdat er bij Sonnenbreugel een ongeluk is gebeurd. Je vertraging is daar nu een minuut of 10.

0: Ik zeg goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, met wie spreken wij?
1: Met Noah.
0: Hey Noah, wat kunnen we voor je betekenen?
1: Nou, ik had zaterdag had ik een feestje van een jubileum van een familie van een vriend van mij, van de autozaak.
0: Mm-hmm.
1: En daar hadden ze een Mental Tio ingehuurd.
0: Zo, zeg hij. Mocht wat kosten?
2: Ingehuurd zelfs.
0: Ja,
1: een klein geintje.
0: Wat grappig, maar hoeveel jaar bestond de zaak?
1: 60 jaar.
0: Oh ja, dan mag het ook wel, hè?
1: Ja,
0: dat is wel een feestje waard. Ja, je wordt langer, het is echt een familiebedrijf.
1: Ja, inderdaad. Grootvader opgericht, twee zoons hebben het nu overgenomen. En het bestaat nog steeds, dus het gaat nog goed.
0: Nou, mooi man, het floreert nog steeds. Ah, vandaar ook die Wonderful Days natuurlijk waar je aan zat te denken.
1: Zeker, ja.
0: Maar hoe komen ze dan op Charlie Lonoy's en Mental Tio?
1: Het was alleen Mental Tio, maar geen idee. Dan moet ik even bij hun specifiek gaan vragen.
0: Ja, precies. Dan gaan we
1: een flinke feestmakers.
0: Dat is het. Ze dachten waarschijnlijk, we moeten een feestje hebben. Waar gingen wij op los in onze jeugd? En dan kom je toch hierbij uit, hè?
1: Dat is natuurlijk wel zo. Dat is inderdaad een feestje van jong en oud. En iedereen deed ook mee. Dus dat is geweldig.
0: Maar komt Mental Tio nog een beetje?
1: Ja, zeker. Zeker. Het was even een uurtje. Maar in dat uurtje was het echt... alles en iedereen ging los. Dus echt prachtig.
0: Even lekker hits knallen. Denk je dat Nederland eraan toe is zo op maandagochtend op dit tijdstip?
1: Nou, ik hoop het voor hen. Ik wel tenminste.
0: Er is er maar één manier om erachter te komen.
2: Ja,
1: zeker.
0: Nou, dankjewel voor de aanvraag. Een mooie week.
1: Hey, hartstikke bedankt. Jullie ook.

0: Goedemorgen. De dag begint vandaag op de meeste plekken droog. Later kans op buien, af en toe zon. Temperatuur ligt rond de 21 graden. En de verkeersinformatie is van Helene Geest. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, er beginnen hier en daar wat files te ontstaan. De meeste zijn nog vrij kort. Er zijn een paar opvallende files bij. Zo gebeurde er een ongeluk op de A50 van Os naar Eindhoven bij Sonnenbreugel. Daar is nu de rechte rijstrook dicht. Kost je vanaf eerder 25 minuten. Ook een ongeluk in Noord-Holland op de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk voor de aansluiting met de 514. Ook daar sta je 25 minuten in de file. En vanochtend vroeg gebeurde er een ongeluk op de N301 Barneveld-Almere bij de afrit Zwartebroek. En die weg is daardoor in beide richtingen dicht.
0: Dankjewel, tot zo weer. Het nieuws van 6:30, Carmen is aangeschoven. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Er zijn over en weer beschietingen tussen Israël en Iran. Vannacht nam Israël militaire doelen in Iran onder vuur in het midden en westen van het land, zegt correspondent Daisy Moore.
3: Denk dan aan radarsystemen, luchtverdediging, dat soort zaken. Volgens het Israëlische leger zijn dat locaties in de hoofdstad Teheran, ook in Isfahan, Tabriz, Kermanshah en andere plekken in West-Iran. Nog geen berichten over slachtoffers. Maar we zullen echt even moeten afwachten of we de komende uren meer horen over de exacte doelen.
2: Israël noemde het een tegenreactie na Iraanse aanvallen gisteren. Toen werden raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Het is voor het eerst sinds het staakt het vuren dat er weer directe aanvallen zijn tussen Israël en Iran. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 km per uur over de A2 reed. De Mercedes-rijder kreeg een stopteken, maar negeerde dat. Uiteindelijk vonden agenten de auto in Houten, zonder de bestuurder. De verdachte is later opgepakt in een andere auto en zijn rijbewijs is ingenomen. In het centrum van Eindhoven is vannacht een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog uitgegraven en opgeruimd. De Britse 500-ponder werd in december ontdekt onder het stationsplein. Toch is hij nu pas ontmanteld omdat er dit weekend toch al geen treinen reden vanwege werkzaamheden. De explosieve opruimingsdienst heeft de bom de stad uitgebracht en daar tot ontploffing gebracht.
0: Dat is geen lege bom zoals laatst in, wat was dat? Breskens, geloof ik.
4: Breskens,
0: ja. Dat was dat.
2: Ja, dat was een heel ander verhaal.
0: Dat was een fopbom.
2: Ja, een fopbom. Hij heeft er even op moeten wachten, maar Alexander Zverev heeft dan toch zijn eerste Grand Slam gewonnen. In de finale van Roland Garros was

0: die gisteren te sterk voor de Italiaan Flavio Cobolli. Maar het was geen makkie, zegt commentator Marcelle Mesker.
1: Het is een nerveuze finale. Prachtige punten afgewisseld met veel fouten. Een wederopstanding van de Duitser Alexander Zverev. Een mentale uitputtingsslag is het voor hem. Het is zijn vierde Grand Slam finale, maar nu is het eindelijk raak. De heilige graal is een feit voor Alexander Zverev. Want hij verslaat Cobolli met 6-1 in de vijfde set.
2: Het is heel intensief luisteren. Dit is waarschijnlijk de samenvatting, of niet?
3: Want je
2: hoort dan al haar dat ze weten hoe het af gaat lopen, terwijl ze nog flink aan het tennissen zijn.
0: Ja, dat is waar. Nee, is inderdaad de samenvatting. Zverev is de eerste Duitse Grand Slam kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996.
4: Sure. Nou, de na 2000 collectie. Nu bij aflevering
2: 2006. Wat zei je allemaal, Jeroen?
5: Ik zeg goede Zverev.
2: Goeie, ja, is altijd leuk. Adje voor de Zverev. Zeg Jeroen.
5: Ja, hallo.
2: Weet je dit zeker?
5: Ik weet het heel zeker, ja, want we gaan naar 2006. Het jaar van Shakira, het jaar van James Blunt, het jaar van Boten Anna. Nou, dan denk ik dat ik al genoeg heb gezegd.
2: Nee, dat plaatst het wel een beetje in perspectief.
5: Dus ik ben die lijst doorgegaan. En
2: je ging
5: ik ben
2: voor de minst slechte.
5: Nog een keer doorgegaan en nog een keer doorgegaan. En toen kwam ik deze tegen en dacht, ja, dit was toch eigenlijk ook wel leuk. Het is grappig omdat Paris Hilton, want daar hebben we het over. Mm-hmm. Die natuurlijk allerlei talenten heeft. Maar ja, is dat dan muziek maken? Is dat er dan eentje van?
2: De vraag stellen is een beantwoording.
5: Nou ja, dat weet je niet. Want er zijn toch ook over het liedje zelf zijn critici het eigenlijk wel eens. Want het was eigenlijk best wel een heel leuk ding. En misschien het beste dat Paris Hilton zeg maar ons als wereldgemeenschap heeft gegeven. Het was helemaal geen slecht nummer.
2: Ook natuurlijk omdat ze Leentje Buur had gespeeld bij, was het UB40, Kingston Town?
5: Ja, het is een lekker tropisch vibeje dat ze erin stopte. Er zat ook een clip bij waarin ze dartelde over het strand in Malibu in een bikini met een meneer. Ja.
2: Maar goed, die clip krijgen we er nu niet bij.
5: Nee, en die clip dan weer, om dan toch maar eventjes, die is dan weer uitgeroepen als een van de slechtste clips die ooit gemaakt. Maar Paris zegt, nou, ik vond het heel leuk om het te maken. Ach, stars are blind. En hij heeft het nog best goed gedaan, hoor. In Nederland is hij volgens mij op nummer 12 of zo terechtgekomen in de top 40. Ja, 12.
2: Nou, toch horen.
5: Kijk eens even.
2: Ja, zomerse klanker. Ja, het is geen frisse morgen in Paris.
5: Nee, we moeten toch eventjes doorbijten met het slechte weer. Maar daarna breekt de zon door. En

0: kan ze acteren, hè?
1: Ik vind het een hele leuke flash from the past. Zo eventjes met Paris Hilton.
0: Ik kan hem zelfs uit 2006 niet herinneren, weet je?
1: Nee, maar goed, als de keuze tussen James Blunt of Shakira of Boto Anna, dan denk ik, nou, dan heb ik eigenlijk liever dit.
0: Dat is toch helemaal niet waar? We hadden Talk van Coldplay bijvoorbeeld.
1: Ja, dat weet ik ook, maar die hoor je elke dag al 10 keer op Radio 2. Dus dat is, vind ik, dan
0: die zijn wel echt
1: liever een keuze voor een plaat die je niet zo vaak hoort.
0: Sexy Back van Justin Timberlake.
1: Ja, die ken ik ook 2006. Ja, snap ik. Dat weet ik. Maar dit is leuk. Even gewoon even wat geks eventjes uit die tijd.
0: Tuurlijk, het moet ook gewoon kunnen. We leven in een vrij land.
1: En zo is het ook.
0: Paris Hilton, dames en heren. Goedemorgen.
1: Zie allemaal leuke apps. Mensen zijn heel enthousiast.
0: Wat denk je, Connie hem wel of Connie hem niet?
1: Wat bedoel je?
0: Het liedje.
1: Connie wel of Connie niet?
0: Nee, Connie kon hem niet, denk ik.
2: Ik ken hem helemaal niet.
0: Nee, Connie kon hem niet.
1: Connie kon hem niet.

0: kan ze acteren, hè?
1: Ik vind het een hele leuke flash from the past. Zo eventjes met Paris Hilton.
0: Ik kan hem zelfs uit 2006 niet herinneren, weet je?
1: Nee, maar goed, als de keuze tussen James Blunt of Shakira of Boto Anna, dan denk ik, nou, dan heb ik eigenlijk liever dit.
0: Dat is toch helemaal niet waar. We hadden Talk van Coldplay bijvoorbeeld.
1: Ja, dat weet ik ook, maar die hoor je elke dag al 10 keer op Radio 2. Dus dat vind ik niet...

0: kan ze acteren, hè?
1: Ik vind het een hele leuke flash from the past. Zo eventjes met Paris Hilton.
0: Ik kan hem zelfs uit 2006 niet herinneren, weet je dat?
1: Nee, maar goed, als de keuze tussen James Blunt of Shakira of Boto Anna, dan denk ik, nou, dan heb ik eigenlijk liever dit.
0: Dat is toch helemaal niet waar. We hadden Talk van Coldplay bijvoorbeeld.
1: Ja, dat weet ik ook, maar die hoor je elke dag al 10 keer op Radio 2. Dus dat is, vind ik, dan
0: die is wel echt
1: liever een keuze voor een plaat die je niet zo vaak hoort.
0: Sexy Back van Justin Timberlake.
1: Ja, die ken ik ook 2006. Ja, snap ik. Dat weet ik. Maar dit is leuk. Even gewoon even wat geks eventjes uit die tijd.
0: Tuurlijk, het moet ook gewoon kunnen. We leven in een vrij land.
1: En zo is het ook.
0: Paris Hilton, dames en heren. Goedemorgen.
1: Ik zie allemaal leuke apps. Mensen zijn heel
0: enthousiast, hè? Ja, maar wat denk je, Connie? Connie hem wel of Connie hem niet?
1: Wat bedoel je?
0: Het liedje.
1: Connie wel of Connie niet?
0: Nee, Connie kon hem niet, denk ik.
2: Ik ken het hele nummer niet.
0: Nee, Connie kon hem niet.

0: Die doen het leuk samen. Laatst natuurlijk nog met Let's Love. David Guetta en Sia met Flames. Hoe gaat het onderweg ondertussen, Jeroen?
1: Nou, het is nog niet heel erg druk. En ook nog even goed nieuws van de A50 van Os naar Eindhoven. Bij Zonne en Breugel was een ongeluk. De weg is daar weer vrij. De ongeluk is van de weg af. De file staat er nog wel vanaf Veghel. Nog steeds een kwartier extra onderweg.
2: Goedemorgen, Jan Willem.
0: Goedemorgen, Jantien.
2: Goedemorgen, Jeroen.
1: Hoi, Jeannette.
2: Is er nog nieuws?
0: Zeker. Goed nieuws als je van Lego houdt. Die komen namelijk met de grootste bouwset ooit.
1: Oh.
0: Het gaat om 12.060 steentjes. En als je dat op de goede manier in elkaar zet, dan krijg je de Sagrada Familia. Dat is toch wat? De kathedraal in Barcelona.
1: Wauw.
0: Dit is het 100ste sterfjaar van Antoni Gaudi, de architect. Je moet nog wel even geduld hebben, want de set komt in november uit. En dan krijg je waarschijnlijk steeds de aanvullingen. En ik denk dat die ook nooit afkomt. Dat zou natuurlijk...
1: Maar dan 12.160 steentjes, dat is op ware grootte?
0: 12.060 stukjes, nee, dan heb je hem. Maar je hebt hem wel, het is wel groot. Het is wel een groot bouwwerk.
1: Ja,
0: maar hij komt dus nooit af, denk ik.
1: Hij is toch bijna klaar, de Sagrada Familia.
0: Jawel, maar daar hebben ze er wel eventjes over gedaan.
1: En het is eigenlijk zonde dat hij bijna af is.
0: Het is ook wel leuk, weet je wel, als mensen een commentaar hebben van... joh, wanneer maak je dat ding af? Zeg je, nou, ik doe het allemaal in de geest van Gaudi. Nou ja, je hebt ook nog wel even tijd om te sparen. Hij komt dus pas in november en kost €750 ongeveer waarschijnlijk.
1: Dat is wel veel geld.
0: Dat is fors.
1: Dit weekend was het geen 2026, maar 1640 in Boertange, het mooie vestingstadje in Groningen. Zo'n 600 acteurs van over de hele wereld speelden daar dit weekend verschillende veldslagen uit de 80-jarige oorlog na. Dat deden ze helemaal in stijl. Outfits, wapens, taal, alles uit die tijd. Nou, kwamen zo'n 2000 mensen gezellig kijken. Onder andere deze kleine man en hij beschreef eventjes wat hij hoorde en zag.
3: Ja, zo. Giet heel hard.
4: Ja, was je niet bang?
3: Nee.
0: Schiet heel hard.
1: Nee, denk het niet. Dat was allemaal heel indrukwekkend, maar als de verslaggever dan vervolgens vraagt wat hij het leukste vond, dan komt hij toch met iets aanzetten dat ja, meer van deze tijd is, zeg maar.
3: Ik heb een ijsje gegeten. Toen was het lekker.
4: Ja? Wat was het voor smaak?
3: Met pikkels, met kleuren.
1: Ja, lekker ijsje met spikkels. Ja, daar kan geen veldslag tegenop natuurlijk.
3: Doeg.
1: Doei.
0: Een bijzondere verrassing voor Paul Edwards uit Engeland. Hij kreeg een tijdschrift op de mat over opvoeden. Superhandig met allemaal tips en tricks over opvoeden.
1: Superhandig.
0: Ja, dat kan hij natuurlijk goed gebruiken met een dochter van 18 maanden en een tweede kind op komst, zou je denken.
1: Mm-hmm.
0: Waren het niet dat hij behoorlijk lang moest wachten op het tijdschrift? Hij bestelde het namelijk in 2007.
1: Toen Paris Hilton nog een hit had.
0: Ja, oh ja. Oh, dat is leuk. Vertel er meer over. Die moeten we eens draaien, hè?
1: Toe maar.
0: Nee, niet?
1: Nee.
0: Oh, ik had hem zo weer ingestart voor je, hoor.
1: Oh ja, voor mij is ook goed. Maar even de soundtrack. 2007 tijdschrift besteld.
0: Ja, en die kwam dus pas na 19 jaar aan. Waar dat tijdschrift al die tijd heeft gelegen, is een raadsel. Uiteindelijk is het toch nog bij de post terechtgekomen. Het is allemaal goed gekomen. Hij heeft het gekregen met een briefje en excuses van het postbedrijf. Paul vindt het wel grappig. Alleen, ja, die kinderen zijn inmiddels het huis uit.
5: Ja. Jan Willem, start op.
0: En met die opvoeding is het goed gekomen, zei hij. Ja. Ik heb dat tijdschrift niet nodig.
5: De beste muziek.

0: Respect and Won't Fall. Wat was dat mooie vrijdag.
1: Geweldig, hè?
0: Ik vond het wel echt tof. Afgelopen vrijdag hadden we de laatste aflevering van Je Willem Ruijt op NPO 1. 9:55. Ja, die tijd heb je nu niks meer aan. Je kan gewoon kijken wanneer je zelf wil.
1: NPO start.
0: Hartstikke handig. Ja. Natuurlijk 6 afleveringen, omdat we de 2000ste aflevering op de radio vierden. Maar die finale, dat was echt te gek. Dat we gewoon direct hadden als afsluiten. Mooi kon niet.
2: Ah, feestje was het echt.
0: Ja.
2: Maar wat een band ook. Ongelooflijk.
0: Ja, maar als je dan denkt aan een finale. We hadden een mini-festival, mocht je het gemist hebben aan het eind. Met 3 optredens, waarvan direct de headline.
1: Armin stond in het publiek.
2: Ja, ik stond te gillen met mijn bekertje.
0: Marcel! Ja.
2: Zeker.
0: Won't Fall was het. Hier is Carmen. Met een razzel. Nog een handtekening gekregen?
2: Dat dan weer niet, hè? Dat durf ik trouwens
0: niet. Durf je niet te vragen?
2: Nee, dat moet
0: een keer voor je
2: nooit
0: fixen, ja. Goedemorgen, Carmen. Zometeen het nieuws van 7 uur.
2: Ja. Jullie mogen raden waar dit over gaat.
3: Ben jij dan de nieuwe Joekel van Boekel?
4: Nou, ik ga het wel proberen dan.
1: De Joekel van Boekel.
0: Joekel van Boekel. Kijk, wat is er in Boekel?
1: Ik wilde zeggen een heel leuk, heel groot worstenbroodje.
2: Een heel groot worstenbroodje.
0: Het is natuurlijk Brabant, hè? Noord-Brabant?
2: Ja,
1: volgens mij
2: Boekel
1: wel, ja.
0: Ja, het is de Joekel van Boekel. Zou inderdaad best wel eens een worstenbroodje kunnen zijn, ja.
2: Nee, maar het smaakt wel goed bij de koffie.
0: De grootste frikandel?
2: Nee, smaakt
1: wel goed bij de koffie.
0: Smaakt het grootste taartje?
2: Smaakt ook goed bij de koffie.
0: Nou goed.
5: Weet
1: je wat ik doe?
2: Nou,
1: ik ga gewoon lekker even koffie voor je halen,
2: Carmen. Met een bossenbol.
1: Met een bossenbol?
0: Gaat het om de grootste bossenbol? De Joekel van Boekel.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
8: Huh? Mart, wat ga je doen?
9: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
10: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
12: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
15: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
16: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
17: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
18: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
19: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
20: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
19: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
5: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
21: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
5: Bewonder het Rozenfestijn. Van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
21: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
0: Het is bijna 7 uur op maandagochtend met het NPO Radio 2 en het journaal gelezen door Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
22: Goedemorgen. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit kwam waarschijnlijk van crimineel Jos L., oftewel Bolle Jos. Dat zeggen internationale onderzoekers. Op een schip werd vorige maand 30 ton aan cocaïne gevonden. Jos L. zit waarschijnlijk in Sierra Leone en daar neemt de onrust toe door alle schepen vol drugs, zegt correspondent Maurice Leden.
23: Opvallend was na de drugsvangst aan boord van de Arconian dat een bekende politicus een open brief stuurde aan de president, waarin hij zijn diepe bezorgdheid uitte en aangaf dat deze gang van zaken schadelijk kan zijn voor niet alleen de interne veiligheid, maar ook voor de imago van Sierra Leone als land.
22: In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen omgekomen bij een aardbeving. Die had een kracht van 7,8. Later waren er zeker 16 naschokken. Er zijn gebouwen ingestort en er wordt gewaarschuwd voor tsunamigolven. Ook in Japan en Indonesië. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. De Chinese leider Xi begint vandaag aan een 2-daags staatsbezoek aan Noord-Korea. Sinds de uitbraak van corona, toen Noord-Korea op slot ging, is Xi niet meer in het land geweest. China is een van de weinige bondgenoten van Noord-Korea. En soms kunnen carrières snel gaan. Zo heeft de 30-jarige Jimmy Donkers uit Boekel in Brabant pas meegedaan aan 4 wedstrijden. En nu al is die wereldkampioen bij het bankdrukken.
24: Ik ben toevallig in de sportschool gezien, zeg maar, door iemand opgevallen. Hij zei, je moet wel echt een keer een wedstrijd gaan doen eigenlijk, powerliften. Nou, dat heb ik een keer geprobeerd en we zijn wereldkampioen bankdrukken geworden. Nee, ja, mensen zeggen van, het is echt niet normaal wat je doet eigenlijk. 245, 205 kilo bankdrukken, dat is, doen heel weinig mensen.
3: Vroeger had je de Joekel van Boekelen, was Leontien van Moorsel.
24: Die naam zegt me niet heel veel, maar...
3: Ben jij dan de nieuwe Joekel van Boekel?
24: Nou, ik ga het wel proberen dan.
22: Ja, Jimmy drukte 245 kilo en het wereldrecord staat op 251
1: kilo. Holy crap. En hoe vaak moet hij dat dan omhoog duwen?
22: Ik denk gewoon 1 keer.
1: 1 keer?
22: Ja, oh. Ik denk dat dat al genoeg is.
0: Op de wielrenfiets. Nee, dat had Leontien van Moorsel al gekend.
22: Ja, inderdaad, ja.
1: Ik loop wel als een soort Hulk Hogan door de sportschool als het met 10 keer 60 kilo lukt.
22: Moet je nagaan.
0: Ja, ook
22: al
0: knap, hoor.
22: Een lange weg te gaan, Jeroen.
1: Ja, precies.
22: Het weer eerst droog met geregeld zon. Er staat weinig wind, wordt een graadje of 21. In de loop van de dag meer bewolking en buien vanuit het westen.
0: En de verkeersinformatie komt van Helene de Geest. Goedemorgen.
25: Goedemorgen. Er staat zo'n 90 kilometer file, valt dus heel erg mee voor dit tijdstip. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht is bij Veenendaal nu wel de linkerrijstrook dicht door bergingswerkzaamheden. Vanaf Wageningen is de vertraging 20 minuten. Verder een wat langere file in Noord-Holland. Op de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk bij Markenbinnen sta je ook 20 minuten in de file door een eerder ongeluk. En het ging mis vanochtend vroeg op de N301 Barneveld Almere bij de afrit Zwartebroek. Die weg is nog altijd in beide richtingen dicht.
3: Dankjewel. En zometeen gaat hij rollen.
26: Een dobbelsteen.
0: Met plek voor 6 verzoekjes en die van jou mag erbij. Sterker nog, je moet erbij. Waarom niet? Stuur maar even door via de app. Wat zou je graag willen horen? Plek voor 6 nummers dus. Als je denkt, nou ja, ik wil wel appen, maar ik heb geen flauw idee. Doe maar even een rondje ter inspiratie.
22: Nou, bijvoorbeeld And Love Goes On van Earth, Wind and Fire.
0: Dat is een lekkere.
22: Ja.
0: Stukje kwaliteitsmuziek. Komt.
22: Dat bedoel ik. Wat Jeroen genoeg gaat zeggen.
1: Down to Earth, Curiosity Killed the Cat.
26: Oh, leuk. De dobbelsteen.
0: Jij mag het zeggen, plek voor 6 liedjes dus op de dobbelsteen. Tot zo.
26: Ster.
14: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
15: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
27: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
28: Met deze week in de bonus...
2: Alle AH pakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
4: Lekker hoor.
2: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
4: Boeie.
2: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
4: Zoé.
2: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
4: Yes.
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Amster.
6: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
7: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
8: Begon jouw dag met ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
27: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
28: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
29: Jij bent mijn kampioen.
30: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
31: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
32: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
31: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
32: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
33: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
34: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
33: Zonnebrandcreme?
34: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.

kwaliteit en voor de duurste videoclips. Wat kost het natuurlijk als je op het plafond moet dansen. Dancing on the ceiling, goedemorgen. Wat een lekker begin van je dag. De dag begint trouwens op de meeste plekken droog. Later kans op wat buitjes. En af en toe dan piekt de zon er doorheen, zeggen we al.

0: sportieve hoogte- en dieptepunten van dit weekend weer even met je doornemen. Voor Max Verstappen was het een korte race. Zeg jij Monaco of zeg je Monaco?
1: Ik zeg Monaco, maar het viel mij op dat steeds meer mensen Monaco.
0: Monaco.
1: Ik word gekkig op zijn Frans.
0: Monaco.
1: Monaco.
0: Ja. Ja, ik zeg ook gewoon Monaco. Ik ga ook niet een weekendje naar Parijs met mijn vrouw. Gewoon Parijs, toch? Monaco. Nou ja, naar de start ging het al gelijk mis. Andere dingen die daar gebeurden. Dit is wel grappig om te vermelden. Christian Alberts, de verslaggever van Viaplay, die had een leuke dag. Want voordat de race begon, liep hij over dat circuit. En toen liep hij Kim Kardashian tegen het lijf. Nou ja, die liep aan hem voorbij. Ze deed op dit moment met Lewis Hamilton van Ferrari. En Christian, die kon zijn enthousiasme maar moeilijk onder controle houden. Hè, live op televisie.
2: Die komt al. Oh, ze komt er weer aan, joh. Ja. Hallo. Kijk, zie je, hey. Ja, die heb ik in de. Hey, die heb ik even in de tas zitten. Die is zo in mijn zak.
0: Hoppatee. Ja, die was lekker aan het fanboyen.
1: Nou, wat heel leuk. Ik zou dat ook doen als ik heb. Want als je daar toch bent, is ze komen zo wel voorbij schuifelen.
0: Dan is even de vraag: wat doet Kim Kardashian, hè? Hoe reageert zij op dit enthousiasme?
1: Ja.
0: Wat denk je? Zwaait ze? Zegt ze hoi? Of knipoogt ze een keertje? Wat doet ze?
1: Ze maakt een buiging en dan knipoogt ze.
0: Nee, ze deed een duckface en een peace teken.
1: Een duckface en een peace teken?
0: Ja.
1: Dat is wel als een soort soft ijsje met disco-dip, zeg maar, wat je dan krijgt.
0: Daar was hij ook zo blij waarschijnlijk.
1: En van Kim Kardashian is het eigenlijk maar een hele kleine stap naar Kanye West. Afgelopen zaterdag was zijn eerste optreden in Nederland. En toen hij opkwam, toen werd er zo'n halve aardbol opgeblazen.
0: Kijk even naar de beelden.
1: Ja, het zijn hele spectaculaire beelden.
3: The time is now.
0: Maar hoe was het? Het is natuurlijk een omstreden concert, maar was het wat?
1: Ik heb toch wel gehoord mensen die erbij waren die het helemaal fantastisch vonden. De Volkskrant gaf het 4 sterren. Hij had weinig contact met het publiek, alsof hij in zijn eigen wereld was.
0: Zou je helemaal niet denken bij J, hè? Dat hij in zijn eigen wereldje zit.
1: Vanavond zat hij weer in de Het Gelredome. Zijn tweede en laatste concert in Arnhem.
0: Zeg je dan wel de Gelderdoom?
1: Nou, dat was gisteren bij Boulevard de discussie. Want je zegt de Ziggo Dome, maar het is blijkbaar het Gelderdoom.
0: Ik zeg altijd de Gelderdoom.
1: Ja, ik ook, maar de redacteur was het daar niet mee eens.
0: Nou, ik ben blij dat hij niet in Monaco staat, want dan had je een dubbele discussie. De BUMA Awards worden uitgereikt vandaag.
1: Ja.
0: In het Internationaal Theater Amsterdam. Ja. Dat zijn natuurlijk de muziekprijzen voor Nederlandse componisten, tekstschrijvers en artiesten.
1: Ja.
0: Het gaat om de meest gedraaide liedjes van het afgelopen jaar. Die worden dan gelauwerd.
1: Hoe echt? De meest verkochte, meest gedraaide.
0: Dat wordt allemaal bijgehouden. En maar goed ook, hè, want dan krijgen ze gewoon geld voor. Als wij een artiest draaien, krijgen ze daarvoor betaald.
1: Ja, tuurlijk. Ja,
0: en dat is belangrijk, want ze moeten ergens van eten. Deze is een kans hebben. Alfred van de Weetjes, die is er even ingedoken, toch?
1: Ja.
0: Ja, die heeft even onderzoek gedaan, onder de motorkap gekeken. Dit wordt heel veel gedraaid.
1: Bert.
0: In 2025. Ja. Ik denk zelf dat deze veel kans maakt.
1: Zing maar alsof je deze
0: is ook
1: fijn.
0: Ja, Zoe Leva is sneller. Maar goed, Alfred van de Weetjes, de man die alles weet, zolang hij het maar kan opzoeken, heeft het opgezocht. En volgens hem is dit dus geen kans hebben.
1: Waarom niet?
4: Ja, geen kans hebben. Ik denk dat Cloud gaat winnen, omdat hij in het lijstje hoger staat.
0: Maar hoe heb jij het lijstje al dan?
4: Ik heb alle radiozenders teruggeluisterd. En alles wordt bijgehouden. Mm-hmm. Ja. En ik denk dat, want jij vertelde dat zij bij de Sena Awards wel een award hadden gekregen. Maar die kijkt volgens mij ook naar wat in kroegen gedraaid
0: wordt. Ja.
4: En wat in... Nou, overal zeg maar gebruikt wordt.
0: Oh, dus dan zou...
4: is vooral zeg maar radio en.
1: Ah ja, dus zo'n festival effect dan, hè?
0: Wat dan?
1: Nou, Cloud, Selavie was zijn songfestival inzending vorig jaar.
0: Ah, vandaar. Oh joh, dat is. Ja, dat lijkt alweer zo lang geleden, man.
1: Ja.
0: Maar goed, we weten het vanavond, dus dat is het mooie. Dan zullen we er wat opzetten, Elvis van de Weetjes?
4: Nee, want jij kent allemaal mensen.
0: Oh. Ik ken allemaal mensen.
4: Ja, jij bent toch...
0: Nee, maar dit gaat toch om de administratie. Ik bedoel, het is wat het is. Wat het meest gedraaid is vorig jaar. Wint gewoon die BUMA Award. Daar kun je weinig meer
1: aan suggereren dat jij het eigenlijk al weet.
0: Nou, inderdaad. Nee, ik weet het echt niet. Nee.
1: Afgelopen weekend was de libellentelling. Met pen en papier in de aanslag kon je weer op je visstoeltje gaan zitten. En dan bij vijver gaan zitten kijken hoe vaak er een libel voorbij kwam. Nou, de uitslagen zijn hier. Ik zal heel even kijken. De meest getelde was de azuurwaterjuffer. Die kwam 1443 keer voorbij. Op 2 staat het lantaarntje. Die is 836 keer gezien. En een derde plek is voor de vuurjuffer. Die is 361 keer gespot.
0: Respect ook voor de mensen die libelles uit elkaar houden.
1: Het lijkt me heel mindful bezig. Om gewoon met een schrijfblokje langs de vijver te gaan zitten en gaan we maar kijken.
0: Maar zou je het verschil zien tussen de azuurwaterjuffer en het lantaarntje?
1: Nee, zo ver ben ik nog niet in mijn natuurkunde.
0: Die lijken ook wel een beetje op elkaar. Ik heb ze even gegoogeld. Die vuurjuffer die is dan bruin en die andere is een beetje blauwig. Weet je wel, dat glimmende blauw, ze zijn zo mooi, die libelles.
1: Ja, klopt, ja.
0: En vandaag, dat is wel even belangrijk, start de Nationale Suiker Challenge. Een week lang eten en drinken zonder toegevoegde suikers. Dus geen snoep, frisdrank of koek.
1: Nou, succes ermee.
0: Ruim 100.000 mensen doen daar mee. We eten gemiddeld per week zo'n 86 suikerklontjes. Aan toegevoegde suikers.
1: Zo veel.
0: Ja, dan moet je je voorstellen, dat is 4 gram hè, per suikerklontje.
1: Jeetje, ik had niet zo dat het zoveel was.
0: Ja. Kijk, en het punt is, het geeft je heel even een energieboost, maar een uur later dan moet je op de blaren zitten. Kak je helemaal in.
1: Ja.
0: Het is echt lekker hoor. Ik heb het vaker verteld dat ik alle toegevoegde suikers een beetje uit mijn dagelijkse dieet heb verbannen. En ik ben er wel echt van opgeknapt.
1: Ja. Dus is je leven niet heel saai geworden? Dat vragen mensen altijd als ik zeg dat ik geen alcohol drink.
0: Nee, maar
5: het is heel saai.
0: Nee, het is niet dat ik geen. Ik nooit meer snoep of nooit een gebakje eet. Oh. Maar het zit heel snel gewoon in je dagelijkse routine. Dus
1: zoals wat dan?
0: Nou, bijvoorbeeld een ontbijtkoek. Ik had er iedere ochtend om 4 uur. Dacht van, vroeg heb ik nog geen zin om uitgebreid te ontbijten.
1: Klontje boter.
0: Maar een dubbele espresso met inderdaad een ontbijtkoekje en een klontje boter. Maar ja, dan begin je dag al met heel veel suiker. Met als gevolg dat je een uurtje later in elkaar sodemietert.
1: Ja.
0: Een boterhammetje met hagelslag, lekker makkelijk. Weet je wel, iedere ochtend.
1: Ja, zie ik wel aankomen dat daar suiker in zit. Maar bij zo'n ontbijtkoek zou ik er niet eens aan denken. Dat
0: er zit heel veel suiker in. Ja. Nou, heel veel succes als je meedoet aan de challenge. Hoe stond de weg?
1: Ongeluk gebeurt op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij Veenendaal West. Oh jee, 2 rijstroken zijn daar dicht. Vanaf Oosterbeek sta je in de file en je vertraging is op dit moment 1 minuut of 20. Ja.

0: drie dagen feest. Ja. Uitgeteld zijn er door Lipa. In het huwelijksbootje gestapt, hè? Voor de tweede keer toch, met dezelfde man?
1: De tweede keer, ze was in Sicilië, in Palermo. En daar was groot feest en de hele stad stond op zijn kop. En iedereen was helemaal holadier. Maar de buren die waren niet zo blij. Die zeiden van, onze stad is niet te koop, Dua Lipa.
0: Openbare ruimte wordt gegijzeld, zoiets toch? Zodat ze de hele stad plat legden.
2: De dobbelsteen.
1: Wat Dua Lipa zei? Sorry hoor. Nou, zoiets, daar kwam het eigenlijk uit.
0: Don't start now. Was het op NPO Radio 2. Sting en Fields of Gold ervoor. Als je denkt, jongens, ik weet ook nog wel een leuke. Laat het ons even weten. 0800-1122 om een lekker liedje aan te vragen. Lianne die heeft plekje 1 vandaag binnengekomen via de app. Hoi mannen, hier Lianne voor op de dobbelsteen Parijs van Kenny B. Manlief staat op de beurs in Parijs. Nederlandse kaas aan de man te brengen. En ik weet dat hij luistert. Dus Lianne, voor haar man, bij deze.
1: Hoi man. 2 is Bart. Goedemorgen Jeroen, Jan-Willem en Carmen. Ik zou heel graag Beautiful Day van U2 op de dobbelsteen zien. Groeten van Bart.
0: Op 3 Margot. Goedemorgen Olivia Dien met Dive. Wat een prachtig nummer. Fijne dag. Groetjes van Margot.
1: 4 Sabine Cry van Godly and Cream.
0: We gaan naar plekje 5. Goedemorgen.
3: Goedemorgen met Kim.
0: Hey Kim, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe is het met je?
3: Ja, uitstekend.
0: Leuk dat je belt.
1: Uitstekend zelfs. Dat klinkt heel goed.
3: Ja, zeker.
1: Ja, wat is het verschil tussen goed en uitstekend?
3: Nou, gewoon. Ik heb een heerlijk weekend gehad. En dat heeft me alle energie gegeven om de week weer lekker te beginnen.
0: Nou, dat is toch mooi. Mooi om te horen. En wat mag er op 5 voor je?
3: Nou, mijn weekend was een feestje en dat kwam mede door de uitzending van afgelopen vrijdag bij jullie. Daar was ik aanwezig om mee te doen met de dobbelsteen. Oh. En ik vroeg daar Glamour D-Ross met Nothing Gonna Change My Love
1: van jullie aan. Ben jij het?
0: Dacht al even, Kim. Ik denk, volgens mij ken ik je stem ergens van.
3: Nou, dat vind ik knap dat je dat op je netvlies hebt staan. Maar ik dacht, de kans dat Caro afgelopen vrijdag mijn nummer zou zingen, die is voorbij gegaan. Ik dacht, nou, dan gaan we deze heerlijke week maar eens proberen om te beginnen met het liedje van Glamour D-Ross zelf.
0: Ja, nou ja, Foute Vrijdag was afgelopen vrijdag het thema in onze tv-show. En daar gaat het tussen 2 liedjes. Je maakt nu wel iets minder kans.
3: Nou, maar alsnog kans, dus laten we maar eens kijken hoe ver het komt.
0: Nou Kim, we gaan het gewoon weer proberen. Dankjewel voor het bellen.
3: Ja, graag gedaan.
0: Doeg.
3: Fijne uitzending.
0: Hoi, hoi. We gaan naar plekje 6. Goedemorgen.
4: Goedemorgen met Marijke Meijer.
0: Hé hey, Marijke, goedemorgen.
4: Hallo, goeiedag. Ja, ik wilde ook graag een liedje aanvragen. Om een minder gezellige reden, want vandaag is het precies 1 jaar geleden dat mijn man is overleden. En ik wil graag Rollercoaster van Danny Vera horen als eerbetoon aan hem.
0: Ach, ja, en want hoe oud is je man geworden?
4: 46.
0: Ja, veel te jong overleden.
4: Ja, dat is veel te jong. Dat mag ook nooit zo zijn. Maar we hebben vanaf dat hij het hoorde tot dat hij stierf 9 maanden nog samen mogen hebben. Maar toen was het klaar en is vandaag 1 jaar geleden. En ik vind het een heel mooi moment om hem dan te eren daarmee.
0: Ja, zeker, zeker. Maar Marijke, weet je wat het is? Ik kan natuurlijk niet gaan gooien en dat het dan geen 6 wordt. Dus ik heb hem opgezocht.
4: Nee,
0: maar
4: dat geeft niet. Dat is het niet, hè?
0: Dus, maar hij draait al, Marijke. Dus ik ga hem draaien voor je man. Hoe heet je man?
4: Dennis Meijer.
0: Dennis Meijer. Dennis, we richten een monument voor je op. Je wordt gemist. En Marijke, wat ontzettend lief en dapper dat jij dan belt en dit nummer voor me aanvraagt.
4: Dankjewel.
0: Deze is speciaal voor jullie.
4: Dank jullie wel.
0: Hou je aan.
4: Fijne uitzending nog. Dankjewel.

0: Danny Vera, Rollercoaster. Voor Dennis. Aangevraagd door Marijke. Dankjewel, lieve Marijke. En hou je haaks vandaag. Ik had natuurlijk mijn wildcard al ingezet.
1: Die heb je gelijk dus al verspeeld.
0: Dat had ik al gedaan. Dus die had ik niet eens meer. Dus
1: ontsteeg even de wildcard.
0: Ja, dat vond ik dus ook. Nou, ja. Fijn dat jullie het ermee eens zijn.
1: En anders was het mijn wildcard geweest.
2: Ja, of de mijne.
1: Of die van Carmen.
0: Nou, jullie houden hem gewoon lekker, toch?
1: We hebben nog een lange maand te gaan.
0: Juni is nog jong. Ik ga zo meteen nog gooien voor die andere vijf. Die maken uiteraard nog kans om gedraaid te worden. Eerst even het weerbericht. De dag begint op de meeste plekken droog. Later meer kans op buien en af en toe zon. Temperatuur ligt rond de 21 graden. En waar het vast staat, hoor je van Helene Geest. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, vooral in Gelderland en Brabant staan lange files. Op de A1 eentje bijvoorbeeld, van Apeldoorn naar Amersfoort, tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk, daar is de vertraging 20 minuten. Op de A12 heb je nu de meeste vertraging, van Arnhem naar Utrecht, tussen Oosterbeek en Veenendaal-West, namelijk een uur. Er is een ongeluk gebeurd, er zijn twee rijstroken dicht. Ook een ongeluk in het zuiden, op de A59, knooppunt Zonzeel-Den Bosch bij Engelen. Daar is de vertraging vanaf Waalwijk een half uur. En door het ongeluk op de A12 is het vastgelopen op de N224 Arnhem-Zeist. Bij Veenendaal ook een kwartier extra reistijd.
0: Dankjewel. Het nieuws van 19:30. Carmen is aangeschoven. Praat je bij.
4: Iran en Israël hebben weer directe aanvallen op elkaar uitgevoerd. En dat is voor het eerst sinds er in april een bestand werd afgesproken. Iran vuurde gisteravond raketten af op Israël. En Israël beantwoordde die vanochtend met aanvallen op Iraanse steden. Ondanks een oproep van de Amerikaanse president Trump om dat niet te doen. En nu lijkt Iran daar ook weer op te reageren, merkt correspondent Lennart Zwolfs in Tel Aviv.
5: Het is nu even rustiger. Hier een klein uurtje geleden was er nog wel een aanval vanuit Iran op het zuiden.

0: van Israël. Zover we nu weten zijn daar geen slachtoffers bij gevallen. En eerder deze ochtend ging hier in Tel Aviv ook het luchtalarm af. Een raket werd afgevuurd vanuit Jemen door de Houthis. Nou, een belangrijke bondgenoot is dat van Iran. Die raket is onderschept, zegt het leger. Dus ook daar geen schade.
1: Na de verloren uitzwaaiwedstrijd wil bondscoach Ronald Koeman vanavond laten zien wat het Nederlands elftal echt kan. Er wordt gespeeld tegen Oezbekistan. Dit keer wordt het geen groot wisselfestijn zoals tegen Algerije, zegt Koeman.
2: We hebben natuurlijk ook nog een aantal spelers die die minuten nodig hebben om 100% te zijn. Dus en dat gaan we benutten in beide wedstrijden. Maar logischerwijs spelen we zo goed als met het team wat waarschijnlijk ook tegen Japan gaat spelen.
1: De spelers die nog niet in actie zijn gekomen, komen later in actie in een tweede oefenwedstrijd met de Oezbeken. En die wedstrijd is achter gesloten deuren en duurt 2 keer 35 minuten. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door de huidige premier Pashinyan. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie in Armenië juist sterkere banden wil met Rusland. De originele zangeressen van K3 hebben nu echt voor de laatste keer samen opgetreden. Gisteravond was het laatste reunieconcert in Antwerpen van Karen, Christel en Kathleen.
3: Het is moeilijk uit te leggen hoe het voelt om hier te staan. Maar het was een hele eer om na al die jaren dat je nog twee liedjes voor u te mogen zingen.
4: Het was wel leuk geweest voor ze als het publiek wat enthousiaster was, vind je niet?
5: Ja, een beetje tam.
4: Nou.
5: Ik zou wel een beetje schreeuwen of zo, maar dat doen ze toch
6: ja, maar
5: niet.
6: Dit zijn ook wel een beetje Belgisch publiek.
4: Ze waren juist heel enthousiast. Dat was
6: ja, precies. Ja,
1: ja. Ja, ze gaven toch maar even sinds het najaar 48 shows, hè, zowel in Nederland als in België. En ze eindigden met het nummer Hey Ja Mama, hun eerste hit.
6: Ja, leuk.

0: Oké, die zag ik even niet aankomen.
1: Belgisch publiek, hè? Jeroen heeft de Antwerpen gewoon kunnen horen. Super enthousiast.
0: Nou, dit gaat over het WK, denk ik.
2: Ja, daar heeft het wel mee te maken.
0: Want dat is deels in Mexico.
2: Klopt.
0: Dus, zijn ze daar straks heel enthousiast op de tribune aan het schreeuwen?
2: Ik denk het ook.
3: De Wave is ooit ontstaan in Mexico tijdens het WK voetbal in 1986. Maar Mexico-stad was het afgelopen weekend dan ook de plek voor de poging om het record van langste wave ooit te verbreken. Duizenden Mexicanen zetten een wave in van maar liefst 2 kilometer lang. Het evenement was georganiseerd om inderdaad het WK, waarbij Mexico een van de 3 gastlanden is, in te luiden. De Mexicaanse cultuurautoriteiten maakten bekend dat het record inderdaad gebroken is. Moet nog wel even worden bevestigd door Guinness World Records. Het vorige record werd gevestigd in Lissabon, toen ruim 8000 mensen een wave deden.
1: Doe jij dat mee met de wave?
3: Sorry?
1: Doe jij mee met de wave? Als je bij Taylor Swift in het vak zit en dan.
3: Tuurlijk. Ja, hallo, dan gaan we gewoon. Hey!
1: Jij ook, Carmen, of niet?
0: Ja, ik doe ook mee, hoor. Ja.
1: Heb je dan ook een limiet? Zeg maar maximaal aantal keer dat je. Want op een gegeven moment denk je bij zo'n wave wel. Ja, jongens, nu is het al een keertje klaar.
0: Ja, zeker als we al beginnen te zingen en je wil het concert weer volgen of wat dan over de wedstrijd.
3: Zegt Carmen, hou op!
1: Dit is wel een keer leuk geweest. We hebben nog een dobbelsteen te gooien. Daniel die app. Jongens, er is nu al een nummer vrij. Zullen jullie geen wildcard inzetten? Dan was natuurlijk nummer 6 officieel geen dobbelsteennotering. Die rollercoaster. Dus zet daar Shotgun maar op van George Ezra. Die staat dan bij deze op 6.
3: Nou,
1: die andere nummers moet ik ze nog even noemen. Voor degene die net inschakelde. We hadden op 1 Parijs van Kenny B. We hadden op 2 U2 en Beautiful Day. We hadden op 3 Olivia Dean en Dive. A Cry van Gosley en Cream op 4. En Nothing's Gonna Change My Love For You van Glenn Medeiros op 5. Ja. En de Shotgun van George Ezra op nummer 6.
3: Ja.
1: Wat is het geworden?
3: Ja, dat weet ik. Kan het niet zo goed zien. Het ligt bij Carmen.
0: Oeh, ik ga even om het hoekje kijken. Het is geworden nummer 2.
3: Nummer 2?
0: Ja, nummer 2 is het geworden, hoor.
1: Ah, die is van Bart en dat mag.
3: Hier nummer 2.

0: Wauw. NPO Radio 2, Breaking Me.
1: Zeg je? Met een hapje.
0: Ja, ik zag het, ja. Ik had ook net een hapje genomen. Ik zat eerlijk zeggen, het overviel mij ook een beetje. Gek is dat, hè?
1: Nou, verder zijn we super professioneel.
0: Ja, maar dat is serieus waar, dat je dan denkt, hé, dit nummer duurt toch eigenlijk veel langer.
2: Nieuwe muziek op Robbeens.
1: Maar duurt hij dan eigenlijk te lang of is hij dan eigenlijk te kort?
0: Nee, ik denk het laatste. Daar wil ik dan wel even voor gaan.
1: Ik zat er helemaal van te genieten.
0: Ja, hij was echt lekker. Ja. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Maandagochtend. Vrijdag waren ze bij ons in de show op NPO 1. Oh. Oh, kijk er terug, mocht je het gemist hebben. Het was zo mooi en zo zuiver, ja. Zo fantastisch. Recht uit het hart gezongen door Raccoon en Fela. De nieuwste Daffodils.

0: Pereira.
1: 18 jaar. Dat is toch niet normaal? Als je al zo goed bent als je 18 bent. Ik snap ook wel dat Bart van Raccoon gelijk viel voor die uitvoering van dit nummer. door haar, op haar Instagram.
2: Ja, mooi hè.
1: En nou ja, nu hebben ze dit samen gedaan.
2: Ja.
1: Daar gaan we nog veel plezier van
2: hebben. Ja, dat denk ik ook.
1: Vela plezier.
0: Ja? Jan Willem, start op. Intro rally.
1: Dat was Daffodils. We gaan de intro rally spelen met Joas. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Joas Wiesema.
3: Dat klopt.
1: Ja.
3: Dat ben ik.
1: Ja, ook radiomaker.
3: Ook radiomaker, zeker. Ja, in Hattem, bij de lokale omroep.
1: En welke omroep is dat?
3: RTV Hattem.
1: Je presenteert het programma of werk je achter de schermen?
3: Ik doe op donderdag techniek en presentatie. En op vrijdag doe ik presentatie.
1: Leuk man. En wat voor soort programma's presenteer je dan?
3: Het is een muziekprogramma. Misschien ook wel een beetje vergelijkbaar met Radio 2. Veel klassiekers, 70s, 80s, 90s, zeros, dance. Heel breed.
1: Kijk, vandaar dat je jezelf uitdaagt met de categorie van vandaag.
3: Ja, dat is zo, ja.
1: Graag verschillende genres en dan in de periode jaren 80 tot en met de jaren 10.
3: Ja.
1: Dus ja, in principe kun je gewoon zeggen, alle soorten muziek van 40 jaar.
3: Ja, dat kan je wel stellen,
4: Wat
3: ja.
4: Een eclectische grabbelton.
3: Nou, dat kan ik wel zeggen.
4: Ja. Ook een leuke titel voor het programma.
1: De eclectische
4: grabbelton.
1: Radio Hattem.
4: Ja, met Joas.
1: Joas, ik heb er 5 voor je. De eerste is 10 seconden. Ze worden steeds 2 seconden korter. In ronde 5 hebben we nog 2 seconden over. Ieder goed antwoord is een prijs waard. En als je denkt, nou jongens, ik vind het wel leuk geweest na 2 intro's, dan kan je gewoon stoppen, dan heb je de prijzen. Maar niet de mok, want die kun je alleen winnen als je alle 5 de intro's goed weet. En het gaat om de titels.
3: Nou, dan ga ik voor de mok.
1: Succes, hè?
4: Ja, maar mok.
3: Oh. Yes.
1: Ja, dit is de eerste van 10 seconden.
3: Go for me.
1: Sorry.
4: Joas, die
1: zat er bovenop, hè? Ja. Wat zei je precies?
3: Close to me.
1: Close to me. Ja, dat is het goede antwoord.
0: Ronde 2.
1: Speel je erover 8 seconden?
3: Ja, zeker.
1: Komt ie aan. Ja, het mooie is, Joas, ik heb je even uitgezet, zodat niemand je kon horen.
3: Oh.
1: Maar ik zag dat je antwoord gaf. Wat is het?
3: Ja. Girl Crazy van Hot Chocolate.
1: Ja, dat is helemaal goed.
0: Ronde 3.
1: Je bent razendsnel. Zoveel is duidelijk. Nog 3 te gaan. De volgende is 6 seconden op jouw teken.
3: Ja.
1: Komt ie aan.
3: Return of the Mac, Mark Morrison.
1: Ja, dat is hem.
0: Ronde 4.
4: Jongen, wat doe je dat goed.
1: Ja. We hebben de jaren 90 gehad. Dan gaan we nu richting de zeros, denk ik.
3: Kijk. Leuk.
1: 4 seconden.
3: Take me out, Frans Ferdinand.
0: Ronde 5.
1: Voor iemand van 26 weet je een hoop van muziek, jongen.
4: Ik vind het ook heel knap.
1: Ja, echt.
4: Ja,
1: je gaat als een malle. Oké, we gaan naar het volgende decennium, de jaren 10. Het laatste intro, 2 seconden.
3: Oké. Rather Be, Clean Bandit en Get Free.

0: is geur Mogra. Dat is ideaal voor het creëren van een erotische en paradijselijke stemming. Ik heb de Radio 2 geurhanger met de geur van Carolien Borgers. Dat is een combinatie van luxe wafels, spiritus, fresh watermelon waves. Ik krijg het boek Stop met alcohol voor jongeren door Nico van der Lely. En omdat je het zo goed hebt gedaan, is je bij jou reacties. Je hebt wel begrepen. Jouw weer op de start.
1: Joas, van harte gefeliciteerd.
2: Dank jullie wel.
1: Dit heb je waanzinnig gedaan. Ik heb geprobeerd om extra op te letten bij welk nummer je heel hard aanging. Maar ik heb het niet echt kunnen horen.
0: Nee,
1: Joas
0: is gewoon professioneel. Die vindt gewoon alles
1: mooi. Je vindt alles mooi. Ja, dus waar ga je voor? Voor welke van deze vijf?
2: Van deze vind ik The Cure wel het leukst.
1: Ja, en Close to Me?
2: Close to Me, ja.
1: Ja, dan gaan we die draaien. Mag je hem zelf aankondigen?
2: Nou, dit is The Cure bij Radio 2 en Close to Me.
1: Ja, zo makkelijk.

0: Klaas, dankjewel voor het aanvragen.
1: Geweldig gedaan.
2: Ja.
1: Hier is Carmen met een raadsel.
0: Zo knap, bij B26 gaat gewoon in 1 seconde genoeg bij alle fragmenten. Zonder twijfel.
2: Ja.
0: Lekker om zo de week te beginnen. Een mooie Grand Slam vandaag. Close to you van, of Close to me van de Cure. Dat had ik gewoon echt vaker.
2: Zie je, close to me?
0: Ja, dan zou ik gewoon. Weet je, eerste ronde van de intro. Dan zou ik er gewoon uitknallen.
2: Hm? Dat je eigenlijk wou dat het de Carpenters waren.
0: Oh, dat is wel echt een van mijn favoriete nummers. Ja, dat klopt.
2: Ja. Okay.
0: Over Carpenters gesproken.
3: Ja, hier ben ik.
0: Eerst dezelfde letters aan het begin.
3: Ja, dat is waar.
0: Ja, de eerste 3 letters van Carmen.
3: Even kijken of jullie het ook net zo goed doen als de kandidaat net. Waar gaat dit over?
4: Ja, het is ik zei net, hij is een beetje smal, maar ja, verder. Hij ligt wel comfortabel.
0: Deze vrouw die is op date. Wilde eigenlijk een brede man. Hij viel toch wat smaller uit, maar hij ligt heerlijk, dus ze houdt hem.
3: Ze houdt hem. Dus ze ligt bovenop een man, zeg je eigenlijk.
0: Dat denk ik, ja.
4: Nee.
2: Het is een campertje.
3: Een campertje?
2: Ja, ze heeft een campertje en ze zijn al een beetje aan het kijken voor de vakantie. Wat kunnen we toch eens even doen? En ze zegt, nou, het is licht, een beetje smal, maar het is prima.
3: Nou, misschien kan dat campertje. Ja.
5: Dit is NPO Radio 2.
0: Je viel een beetje weg.
3: Camper moet naar de koffie.
0: Oh, de camper moet. Is het een bed? Of
2: was het niet goed?
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
9: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
10: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
11: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
12: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
13: In Blauw volgen we 8 agenten en een arrestatieteam. Steeds vaker geconfronteerd met geweld, vuurwapens en verdachten die steeds jonger zijn. Een enorme uitdaging voor de politie. Hoe is het om aan die frontlinie van de samenleving te staan? Blauw, vanavond om 8:30 bij Avro Tros op NPO 1.
14: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
15: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
16: Hey. Dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
17: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
0: Goedemorgen, het is 8 uur op maandagochtend met het NPO Radio 2 en het NOS-journaal. Ik Carmen Verheul.
3: Goedemorgen. Na weken van betrekkelijke rust dreigt de oorlog in het Midden-Oosten weer opnieuw op te laaien. Iran en Israël vuren over en weer raketten op elkaar af. Iran begon gisteren met aanvallen op Israël en die werden vanochtend beantwoord. En daarna reageerde Iran weer, zegt correspondent Desi Moore.
16: Het is dus niet bij die eerste ronde over en weer gebleven. En dat leidt tot veel zorgen natuurlijk. Blijft het hierbij of gaan ze hier nu weer op reageren? En zal dit dan leiden tot een verdere escalatie, waarbij mogelijk ook andere landen betrokken zullen raken? Een spannende ochtend dus hier. Hier in de regio zit iedereen in ieder geval op het puntje van zijn stoel.
3: Het gaat goed met de Deense voetbal Christian Eriksen. Dat heeft de arts van het Deense elftal gezegd. Eriksen zakte gisteravond in elkaar tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft zijn pacemaker met ingebouwde defibrillator, een ICD, zijn werk gedaan. De voetballer was snel weer bij bewustzijn en liep zelf van het veld. Vandaag begint er een grote NAVO-luchtmachtoefening. Er wordt vooral geoefend in Noord- en Zuid-Europa, in Finland en Spanje, maar niet in Nederland. Er doen meer dan 150 gevechtsvliegtuigen, transporttoestellen en tankers mee. In de Filipijnen zijn zeker 8 mensen omgekomen bij een aardbeving met een kracht van 7,8. Meer dan 200 mensen raakten gewond. Op een van de eilanden is er veel schade en zijn gebouwen ingestort. Er waren ook 16 naschokken. Het gevaar voor een tsunami is inmiddels geweken. De dood blijft voor veel mensen iets fascinerends. Een uitvaartorganisatie in Breda speelde in op die gevoelens en liet mensen gisteren een kijkje nemen op allerlei plekken waar je normaal tijdens een uitvaart niet komt, zoals de crematieovens. En ook konden bezoekers proef liggen in een kist die al in een graf lag.
18: Ja, ik lig eigenlijk best wel aangenaam nu. Maar het is natuurlijk nu in een hele andere setting met mooie ruis tussen de bomen.
19: Ja, rustig.
18: Ja, dus, ik zei net, hij is een beetje smal, maar verder, hij ligt wel comfortabel. Het is niet onaangenaam.
20: Ook niet te lekker.
19: Nee, dat niet. Nee, ik raak niet aan gewend, hoor.
20: Nou, nee, ik ga wel liggen als ik kopen.
18: Het is wel heel vreemd. Ja, ja. Absoluut.
0: Ja, ik zit in het team van die man die bijna aan het eind zat.
3: Ja, jij zou dat niet even
0: uitproberen. Nee, ik zou het niet uit willen proberen. Nee.
3: Jij, Jeroen?
2: Ik zou wel nieuwsgierig zijn eigenlijk. Zit er dan ook een soort matrasje in, dat je dan zachtjes...
3: Ja, het ligt heel zachtjes. De kist gaat niet dicht trouwens, dus hij blijft wel open. Dus je kunt gewoon naar de lucht blijven staren. Maar volgens de grafdelver was er bij de open dag geen grafstemming, zei hij nog. En zelden heeft hij ook zoveel grappen gehoord bij de grafkuil.
0: Ja.
3: Dus iedereen maakte er wel een lolletje van.
0: Oké, goed dat wij er niet waren.
3: Je lachte, je dood
0: ja,
3: daar.
0: Ja, inderdaad, ja. Laat je niet kisten.
3: Het weer. Eerst droog met geregeld zon. Er staat weinig wind. Wordt dan een graadje of 21. In de loop van de dag meer bewolking en buien vanuit het westen.
2: Krijgt hij ook heel veel likes?
0: Duimpje omhoog. Helene de Geest, goedemorgen.
21: Goedemorgen. Ja, de meeste dagelijkse files zijn niet langer dan normaal vanochtend. De meeste vertraging heeft het verkeer in het midden van het land. Onder andere door een vrachtwagen met een lekke band op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort bij Kootwijk. De rechterrijstrook is daar dicht. Vanaf Apeldoorn is de vertraging 20 minuten. Opvallend veel vertraging ook op de A6 van Emmeloord naar Muiden bij Lelystad Airport. Vanaf Lelystad Noord is de vertraging 25 minuten. En bij Rotterdam een lange file door een ongeluk op de A16 van Breda naar Rotterdam. Bij knooppunt Terbrechtseplein is de rechterrijstrook dicht en dat kost je vanaf knooppunt Ridderkerk een half uur.
0: Dankjewel.
22: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
23: Dat gaan we vieren.
22: Aldi.
24: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
22: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
23: Dat gaan we vieren!
22: Aldi.
25: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
26: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv. Op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
27: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Dan ben je even niet bezig met je vermogen. Dat doen wij voor je. Van Landschot Kempen Private Banking.
28: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
28: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.

0: Zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekortingen slechts €99 aanbetaling.
3: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
4: Kan het ook sneller?
3: Ondernemers pakken meteen door.
4: Ik voel dat doorpakken niet.
3: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
4: Sneller!
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Jan Willem start.

0: Dan doe ik het ook in een Lenny Kravitz tunneltje, Jeroen.
1: Hoe kwam je daar terecht dan?
0: Via Prince. En toen kwam ik uiteindelijk via Prince uit. Bij Lenny Kravitz en Prince, die samen tijdens een Millennium Concert dit nummer deden.
1: Ach, jongen. Fantastisch.
0: Zet aan meneer, vriend, in de hoek.
1: Baf.
0: Bam. Goedemorgen. Wisselvallig dagje vandaag.
1: Ja, ik wilde zeggen, het is sociaal nodig vandaag.
0: Ja, ik denk het wel hoor. Al blijft het op de meeste plaatsen droog deze ochtend. Later kans op buien, af en toe zon, temperatuur rond de 21 graden. Kan altijd zijn reuze sjaal om, toch? Goedemorgen en welkom op maandag 8 juni. Goedemorgen.
1: Ja,
2: goedemorgen.
0: Laten we even beginnen met een mooie prestatie voor rolstoeltennisser Diede de Groot. Kijk, straks hebben we het sportoverzicht, maar dit was ons hoogtepunt. En ze verdient wel echt een plekje aan de opening van het laatste uur van onze show. Ze is natuurlijk vriendin van dit radioprogramma, Diede de Groot. We hadden haar laatst aan de lijn. Toen was ze onze mystery guest. En toen wisten we vrij snel te raden wie het was. Want Diede de Groot, kom op zeg. Maar ze vertelde ook dat ze een moeilijke periode achter de rug heeft.
3: Ik ben geopereerd ook in die tijd. Dus ik heb een complete nieuwe heup gekregen. Dus dat was ook wel echt een intense revalidatie. Dus eigenlijk nu in januari heb ik in de finale van Ashen Open weer gestaan. En dat voelde echt weer fantastisch om toch weer een beetje die bevestiging te krijgen. Dat ik er echt wel weer een beetje ben.
0: Ja, ik zei dus mooie prestatie. Misschien denk je van, wat heeft ze dan gedaan? Nou, ze heeft dit weekend voor de 6e keer Roland Garros gewonnen. Dat is fantastisch, toch? Ze heeft sinds 2024 geen grote prijzen meer gewonnen. Ze lag er lange tijd uit. Maar nu heeft ze hem te pakken en ze is daar natuurlijk super blij mee.
4: It's a little bit like therapy, being here and feeling like I am good. And I am here to win matches and I'm here to stay.
0: Diede, het is je van harte gegund en van harte gefeliciteerd. En een dikke knuffel van ons.
1: Ja, dit zijn ze. De drie van vandaag.
0: Meer hoogte, maar ook dieptepunten van het afgelopen sportweekend. Over een minuutje of 10 met Erik.
1: Nummer 3.
0: Eerst even 3 andere dingen waar het om gaat. Karen, Christel en Kathleen. Die stonden gisteren voor de maar dan ook echt de allerlaatste
5: echt
0: keer.
5: Allerlaatste
0: op het podium.
5: Keer.
0: Ja, ze sloten af in de Avalsdom in Antwerpen. Niet normaal, hè? Eén groot feest. Maar ja, dan is op een gegeven moment dat concert afgelopen. Dan valt het doek. En dan is het één groot tranendal. Niemand hield het droog bij de laatste woorden.
6: Alsjeblieft. Vergeet nooit. Ik ben Karen. Ik ben Christel. Ik ben Kathleen. Voor altijd jullie K3.
0: Zullen we het nooit vergeten?
1: Nog even een keer.
0: Eén laatste rondje voor K3.
1: Nummer 2.
7: Op 2 vandaag de BUMA Awards. Die worden vanavond uitgereikt in het Internationaal Theater Amsterdam. Dat zijn de prijzen die gaan naar Nederlandse componisten, tekstschrijvers en artiesten. En de prijs voor de meest gedraaide single van 2025 wordt uitgereikt vanavond. Vorige uur gooide jij eigenlijk al C'est la vie op van Cloud. En ik zing van Zoe Levi en Snelle.
0: Mm-hmm. Maar ik voel hem maar aankomen, met alle respect.
7: Met alle respect. Wie ben ik om me hier mee te bemoeien? Ik wil me verder nergens mee bemoeien, hoor.
0: Ik wil niet veel zeggen, maar ja.
7: Wat dacht je van deze? Bente, kan je me zien?
0: Bente. Ja. Maar goed, die heeft natuurlijk wel als nadeel dat hij vrij aan het einde van vorig jaar werd uitgebracht. Rondom Serious Request.
7: Maar dan heb je dus eigenlijk als artiest alleen maar kans als je in januari een liedje uitbrengt dat het goed doet en dan dus de hele tijd op de radio
0: het
7: gedraaid
0: hele jaar
7: wordt.
0: Meegaat, ja.
7: Dat is eigenlijk een beetje een hele oneerlijke competitie.
0: Nou ja, deze gaat dan natuurlijk wel weer door in 2026.
7: Dus nou, en dan mis je weer een heel stuk weer een van 25.
0: Ja, dus tactisch gezien voor de BUMA Award moet je vroeg in het jaar een liedje uitbrengen.
7: Ik
0: dat dan het hele jaar gedraaid wordt.
7: Allemaal hartjes naar Bente.
1: Dit zijn de 3 van vandaag met op nummer 1.
7: En Cloud trouwens ook, hoor.
0: Ja, je kan het natuurlijk tegen haar zelf zeggen, want ze is hier donderdag. Komt ze aan die beschilderd.
7: Ook zo.
0: Plekje 1 is voor Ronald Koeman. De bondscoach kan vanavond voor de laatste keer de puntjes op de i zetten. Nou, dat kan je natuurlijk voortdurend blijven doen. Maar in een soort van oefensituatie. Oranje speelt namelijk de laatste oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. De wedstrijd is vanavond om 9:15 op NPO 3. En de ondersteuning vanaf de Nederlandse huiskamer kunnen ze in New York goed gebruiken. Want de wedstrijd wordt gespeeld zonder publiek. Dus heel hard naar je televisie sturen.
7: Al die lichten.
0: Ja, en die. Deze pot is ook het einde van het trainingskamp. Want morgen vliegen de spelers dan naar Kansas City. Dat is de stad die de thuisbasis gaat worden voor Oranje tijdens het WK. En zondag spelen we dan de eerste echte wedstrijd.

0: Nou, de kansen stijgen voor jouw liedje. Want Tim die appt. Jij bedoelt deze Jan-Willem, Hoogtevrees van Bente. Die komt natuurlijk uit rond Serious Request.
1: En kan Serious Request 25.
0: Ja. En Bente, en kan je me zien, dat was rond Beste Zangers. Dus die maakte veel meer kansen dan ik net dacht. Dus goed. Ja. Goed, Tim. Goed gedaan.
1: We nemen het mee voor de wetkantoren.
0: Ja.

0: hard waar hij ook naartoe brengt. Maar rij veilig. Drive safe, Miles Smith en Niall Horan. Voor Doe Maar en Smoor verliezen.
1: Is het donderdag? Ja!
2: Het Sportweekend met Erik Dijkstra.
0: Erik, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen.
3: Hallo.
0: Ik zag gisteren weer iets voorbij komen op televisie. Is dat een nieuw programma wat je gaat doen over die boeken? Of is dat een vervolg?
3: Nee, het is een nieuw programma. Een nieuw programma. Verhaal heet dat, waarin iedere aflevering staan er twee non-fictieboeken centraal. Geen romans, alleen maar non-fictie. En dan interview ik de schrijver van die boeken. En dan gaan we naar plekken die belangrijk zijn geweest voor het. Dus vanavond bijvoorbeeld met Auke Kok, die een mooie biografie heeft geschreven over Anton Mussert, de leider van de NSB. En dan gaan we mee naar plekken die belangrijk zijn in het boek.
0: Ja, ik vind dat heel mooi, want je ziet natuurlijk op televisie heel vaak promo's van programma's voorbij komen. En bij deze dag even, dat is interessant, dat wil ik zien.
3: Ja, ik hou zelf erg van boeken, maar in boekenprogramma's, dat is vaak in de studio, dat je met twee stoelen zit te lullen met elkaar. Maar ja. Dit is echt een reportageprogramma, dus we gaan erop uit.
0: Ja, mooi man. Nog één keer de titel.
3: Goed verhaal heet het.
0: Goed verhaal. Nieuwe programma van Erik Dijkstra. Het afgelopen sportweekend er is genoeg gebeurd. Hè. Beginnen we met Verstappen?
3: Ja, laten we beginnen met Verstappen. Want daar zijn we ook snel vanaf. En dat gold ook voor de race van Max Verstappen. Het was in Monaco. En het was eigenlijk na afloop. Dat vind ik dan ook wel weer interessant om te horen. Het is en blijft toch een technische sport. En het was gewoon na één ronde gewoon klaar. En Max Verstappen die zei ook na afloop, hij zei ja, in de opwarmronde, en dan denk je toch Formule 1, dat is de meest chique technische sport ter wereld, maar uiteindelijk is het ook gewoon een auto die gewoon soms heel slecht loopt.
4: Hij liep al niet in de formatieronde, dus ja. Daarna de start, zeg maar, als je dan je pre-start zeg maar, neemt, daar werkt al iets niet. Dan bleef hij heel inconsistent, zeg maar, toeren draaien. En daarna laat je de koppeling los en nul vermogen, hij viel eigenlijk uit. En daarna, toen ik eindelijk vermogen had, was volgens mij iedereen al in de tweede sector. Dat is kloten.
0: Ja, ongelooflijk. Ik vind de rust en kalmte waarmee je dit soort dingen zegt tegenwoordig vind ik heel bijzonder in ieder geval.
5: Ja, dat is gewoon bij een hele nieuwe Max of zo.
3: Ik heb een beetje aan gewerkt. Ja. Ik moest wel weer ontzettend lachen, want de Grand Prix van Monaco is een van de mooiste op de kalender. Maar gewoon na één ronde was het gewoon klaar. En die is toen ook meteen naar huis gegaan. Maar die woont daar gewoon. Ja, ik woon hier gewoon 500 meter vandaan. Ja. Gewoon meteen naar huis gegaan.
5: Dat Monaco, dat kan je toch ook verder eigenlijk helemaal niks. Dat is toch helemaal niet gek dat het na één ronde klaar. Want je kan toch nog niet inhalen eigenlijk gewoon niks. Dus wie voorop start.
3: Nee, je kunt
5: gewoon
3: niet inhalen niks. Dus dan is het eigenlijk kansloos. Ja, het is eigenlijk, als je heel eerlijk bent, eigenlijk een hele achterlijke Grand Prix.
5: Vind ik ook hoor.
3: Nelson Piquet, drievoudige wereldkampioen. Nelson Piquet die zei ooit, het is alsof je met de Formule 1 auto probeert, of alsof je probeert auto te rijden in je eigen woonkamer. Ja, dat vond ik wel een mooie vondst eigenlijk. Maar goed, dan het allermooiste van dit weekend. Jongens, dat was de Giro-overwinning van Demi Vollering. Dat was echt fantastisch. Demi Vollering, daar ben ik fan van. Dat vind ik een geweldige wielrenster. Die versloeg uiteindelijk Anna van der Breggen, een andere Nederlandse, ook een geweldige coureur. Maar de manier waarop, dat was echt iets voor de eeuwigheid. Ze lag achter, een heel stuk achter, en ze ging echt all in. En wat zo mooi was, dat ze uiteindelijk ook beloond werd. Ze gaf alles wat ze had. Ze fietste een enorm gat dicht. En uiteindelijk won ze. En zo zei ze zelf ook na afloop, ik won omdat ik durfde te verliezen. En ik hou van Demi Vollering. En je ziet dit jaar een andere Demi Vollering. Want ze voelt alle vertrouwen van die ploeg. En die hebben 's ochtends tegen haar gezegd, oké, je staat iets van 50 seconden achter. Maar we gaan alle kaarten op tafel leggen. En daar kreeg ze ook vertrouwen van.
6: Hoe iedereen zo klaar was om te vechten, dat toen had ik zelf ook zoiets van, we gaan er gewoon voor. Ik was vanmorgen ook helemaal niet nerveus of zo. Ik was gewoon van, oké, vandaag is het gewoon all in en dan zien we wel. Heel trots dat dat gelukt is en dan is de pijn het zeker waard.
0: Kijk, je kunt pas winnen als je bereid bent te verliezen. Die
5: dat
0: nemen
5: vind
0: we mee
5: ik heel
0: de dag
5: mooi.
0: In.
5: Ja.
3: Ja, maar dat is wel waarom vaak grote sportmensen een wedstrijd winnen. Omdat je ook moet durven op een gegeven moment om alle kaarten op tafel te leggen. En ook durven te verliezen, dus in dit geval. Ik vond het heel mooi dat ze daar iets over zei. En als je het hebt over verliezen, die weet wat verliezen is. Dat is Alexander Zverev, Duitse tennisser. En die won gisteren Roland Garros. En Zverev die staat toch in die tenniswereld toch een beetje bekend als een loser. Die heeft drie hele grote finales verloren. Op Moment Supreme ging het vaak mis. En gisteren won hij op Roland Garros, waar hij een paar jaar geleden ooit eens een keer, dat zie je niet zo vaak, tennis. Toen ging hij onderuit en toen raakte hij heel zwaar geblesseerd aan zijn enkel. Ik geloof dat hij zelfs zijn enkel brak. Ja, tennis is geen contactsport, dat gebeurt niet zo vaak. En nu won hij gisteren eindelijk zijn Grand Slam toernooi, waar hij al zo lang op wacht. En toen zei hij ook, dat vond ik wel mooi, dat hij zei, ik heb op deze baan hier, heb ik geweldige momenten, maar ook echt verschrikkelijke momenten meegemaakt.
7: I've had the best moments of my life on this court. I had the worst moment of my life on these courts. So I was laying in that corner over there 4 years ago with 7 broken ligaments and 2 fractured bones. I lost a Grand Slam final here 2 years ago. But now, finally, it's a happy end. And thank you very much to the crowd.
0: Ja, en uniek, weer een Duitse kampioen, hè?
3: Ja, ja, dat is voor het eerst sinds Boris Becker volgens mij.
0: Klopt.
3: Maar ik zat nog te zoeken vanochtend. Dat is Boris Becker, dat is 30 jaar geleden, jongens.
0: Ja, moet je nagaan.
3: Had je Boris Becker, die is inmiddels al een paar jaar in de gevangenis gezeten.
5: Ja.
0: Erik, dankjewel. Mooie week.
3: Kan verkeren. Hoi. Tot later.
5: Doeg.

0: Ja, bij onze Veenendaal zeggen we altijd, bij hart moet hij hard. Dat lukt meestal wel, hè? Lekker, of het nou een ballet is of een knallen van hart. Heerlijk.
1: Zo is het, ja.
0: Niemand om je heen, behalve Helene de Geest. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Met steeds minder files, want het gaat de goede kant op de weg. Op de A6 nog wel een lange file van Emmeloord naar Muiden, tussen Lelystad Noord en Lelystad Airport, een half uur verdraging. Er is daar een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht. Verder stond er even een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. Die is inmiddels weg, maar er staat nog wel file van Breda naar Rotterdam op de A16. Tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht Centrum 20 minuten verdraging. En dan zijn er ook nog twee wegen dicht. Het gaat om de N301 Barneveld-Almere. Die is in beide richtingen dicht bij Zwartebroek door een ongeluk. Dat gaat waarschijnlijk nog een half uur duren. En ook de N371 Meppel-Assen is in beide richtingen dicht bij Diever. Daar is ook een ongeluk gebeurd en dat gaat tot 12 uur duren.
0: Helene, dankjewel. En dan heb ik ook nog twee.
3: Hi.
0: Het weerbericht voor je, dat is ook wel even belangrijk om te melden. De dag begint op de meeste plekken droog, later meer kans op buien, af en toe zon. Maximum temperatuur ligt rond de 21 graden. En het nieuws van 8:30 is met Carmen. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Steeds meer kinderen wereldwijd zijn bijziend. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Volgens oogartsen spelen ze minder buiten, terwijl daglicht en in de verte kijken juist heel belangrijk is.
5: Steeds meer kinderen zijn ook hoger opgeleid. Dus steeds meer kinderen doen meer huiswerk en dergelijke. Maar ook de schermen en de iPads en de smartphones bieden een alternatief voor spelen dat veel binnen gebeurt en wat veel dicht bij het oog gebeurt.
4: Oogartsen zouden graag willen dat scholen vaker meer de kinderen naar buiten laten gaan. Nu zijn de pauzes vaak niet lang genoeg om echt even weg te zijn uit dat klaslokaal. Het conflict tussen Iran en Israël is opnieuw opgeleid. Gisteren vuurde Iran weer raketten af op Israël en vannacht reageerde het Israëlische leger met aanvallen op onder meer de hoofdstad Teheran. En ook vanochtend waren er aanvallen over en weer. President Trump had Israël juist opgeroepen om niets terug te doen, maar daar heeft premier Netanyahu niet naar geluisterd. Vanaf vandaag mag je op een fietspad in Houten nog maar 20 km per uur. Dat wordt gedaan om vooral langzamere fietsers tegemoet te komen, want die kunnen veel last hebben van voorbijrazende fatbikes en elektrische fietsen. En dat is voor sommige fietsers nog even wennen.
6: Ja, ik vind het eigenlijk wel sloom voor dit fietspad hier. Maar als het voor mensenveiligheid is, dan vind ik het ook wel handig.
4: En dierentuin Artus in Amsterdam is klaar met een renovatie die 5 jaar duurde en 50 miljoen heeft gekost. De verbouwing van het aquarium was hard nodig, want na bijna 140 jaar was het pand door zoutwater aangetast. Het is een monumentaal gebouw, dus de buitenkant moest hetzelfde blijven.
7: Wat we hebben aangepast is voornamelijk het museale gedeelte en het verhaal wat we vertellen. Dus het gaat veel meer over water aan zich, het aquatisch leven wat erin zit en hoe de mens zich daarmee bemoeit of niet bemoeit. De zaal zelf is het monumentale aanzicht, dus aan de ramen daar konden we niet zoveel doen. Maar de aquaria daarachter die konden we verdiepen en aan elkaar verlengen, waardoor de dieren meer ruimte hebben.
4: Ja, vandaag mag de pers kijken en zaterdag is de officiële heropening.
0: Ze vertellen niet wat ze gaan doen, maar neem je zwembroek mee.
3: Ja.
0: Dat mag waarschijnlijk niet.

0: First time Damiano David. Nou, het is niet de eerste en zeker niet de laatste keer dat we hem ontmoeten in deze ochtendshow. Daarvoor Derek en de Domino's en Leila. Goedemorgen, het is maandagochtend 8 juni 2026. Heel fijn dat je erbij bent. En mooi dat je erbij bent, want je bent precies op tijd voor het 10 voor 9 journaal. Dat is al over een paar minuten.
1: Kun je me dat meenemen dan zo?
0: De grote vraag is, wat zit erin?
2: Oh. Ja, er komt hier net heet nieuws binnen over de bruiloft van Taylor Swift.
0: En dat ga je straks melden?
2: En dat gaan we zo meteen melden. Maar als je denkt, ik wil het nog niet weten, dan moet je nu de radio uitzetten.
0: Ben je alsnog uitgenodigd?
2: Dat kan ik helaas...

0: Gaat het eruit met een knal of met een laffe fade-out? Wat denk jij?
1: Nou, ik heb mijn antwoord al.
0: Ja, inderdaad. Als je lang genoeg wacht, krijg je vanzelf het antwoord. Push the feeling al van de Nightcrawlers.
2: Het is 9:10. Tijd voor het 9:10 journaal.
0: Mag de sfeer niet drukken? We laten even de boel de boel.
1: Ja, lekker even. Krantje erbij. Niet die van vandaag, hoor, maar van afgelopen weekend met de handgeschreven boodschap van Harry Styles erin. En een dubbele espresso om helemaal scherp aan de werkweek te beginnen. Het belangrijkste nieuwsstuk van deze maandagochtend. Het nieuwe 7e seizoen, en daarbij ook het allerlaatste seizoen, de serie Dertigers, is vanaf vandaag te zien. Van maandag tot en met donderdag om 8:00 een nieuwe aflevering bij NPO 3. Dan zijn er duizenden mensen die de radio hebben aangezet, want die hoorden nieuws over Taylor Swift.
0: Ja, behalve Judith, want die heeft net, ik zou graag iets over Nona willen horen. Heb je ook nieuws over Nona, in plaats van over Taylor? Want zij is, Taylor Moes wil graag iets over Nona.
3: Hebben we nieuws over Nona?
0: Ik heb wel nieuws over Nona.
1: Wat nieuws over Nona.
0: Ja. Nona heeft een nieuwe single.
1: Oh. Nou, eerst maar even Taylor Swift dan, want dat vind ik toch even leuk om te vertellen. Want ze gaat natuurlijk trouwen met Travis Kelce, haar liefje. En dat er nou, allemaal geruchten omheen. We dachten eerst dat ze op 13 juni zou gaan trouwen, want 13 is de geluksgetal. Maar nu zijn er toch nieuwe geruchten. Het wordt waarschijnlijk volgende maand pas. En dat doen ze dan niet in een intiem zaaltje ergens. Nee, ze hebben, tenminste zo gaan de geruchten, heel Madison Square Garden in New York afgehuurd. Dat is een beetje een soort Ahoy-achtige afmetingen. Er zijn 1200 mensen op de gastenlijst staan, on the way. Selena Gomez, Ed Sheeran en Benson Boone.
0: Maar heftig voor al die mensen die dus niet op de gastenlijst staan. Want hoe groter de plek waar ze zo'n feest houdt, des te heftiger het wordt dat je niet wordt uitgenodigd natuurlijk.
1: Eigenlijk wel, ja.
0: Ja.
1: 1200 van haar allerbeste vrienden mogen komen. Verder weten we nog helemaal niks. Maar we houden het natuurlijk in de gaten.
0: Speciaal voor Judith even een stukje van de nieuwe single van Nona.
4: I don't wanna lose you, but you're in and you're out and you're gone. Never thought you'd do this.
0: Die heet What a Way to Die. Morgen draai ik hem helemaal. Hij staat toevallig ook op de radar, dus dat komt goed uit.
1: Is het een James Bond film?
0: Daar lijkt het op, hè? Eigenlijk is alles wat ze maakt James Bond.
1: Ed Sheeran die gaf afgelopen weekend weer eens een pop-up concert. Dat doet hij wel vaker. Dan staat hij in de McDonald's, gaat hij ineens een liedje zingen. Maar dit keer was het ergens anders. Luister, heel zo klonk het.
0: Weet je het zeker?
1: Ja, ik weet het

0: Dit was in Ipswich. Dat is in Engeland. Dat is in de buurt eigenlijk waar hij is opgegroeid. Gewoon met de gitaar op straat om liedjes te zingen. Er was een fan bij, 9 jaar is hij. Felix, die heeft nog een extra aandenken aan het optreden gekregen. Hij mocht namelijk de versterker hebben die Ed gebruikte.
1: And it was given to you by a certain Ed Sheeran. I understand that you're on your way to the dentist, is that correct?
2: Yes.
3: Onderweg naar de tandarts krijg je een versterker van Ed Sheeran.
0: Nou, wat een verhaal. Hopelijk had hij geen gaatje. Einde.
4: NPO Radio 2 Topsong.

0: Bart, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hi. Lekker weekend gehad?
1: Ja, zeker.
0: Heb je het rustig aangedaan?
1: Ik heb het heel rustig aangedaan.
0: Geen wild weekend?
1: Nee.
0: Oh, je kijkt er wel lachend bij.
1: Ja, maar dat is, ik weet dat we het er vrijdag over hadden.
0: Ja.
1: En dat ik echt iets had van, inderdaad, gewoon ervan houden. Dus echt gewoon.
0: En dat is gelukt.
1: Echt, dus, gelukt, ja.
0: En wat is de leukste film die je hebt gezien van het weekend?
1: Ja, dat was een of andere kinderfilm met de kids erbij.
0: Oh.
1: Ik weet niet hoe die heet.
0: Voor de gezelligheid.
1: Zo voor basketballende geit of zoiets.
0: Ja.
1: Goat heette die. Ja,
0: oh,
1: Goat.
0: Grappig. Ja. Goat. En dan maakt het eigenlijk niet uit welke film je kijkt. Nee, joh. Maar gezellig met die kids op de bank zitten.
1: Dat is leuk.
0: Zometeen aan de slag natuurlijk met die onvermijdelijke eerste plaat.
1: Ja, dat is deze.

0: dat doet het hem, dat eindje.
1: Ja, dat akkoord, hè? Ja, als hij dat gedaan, dan hadden we het niet geweten. Nee, als jij het denkt te weten, hij moet te doen zijn, ja. Denk ik. Maar ja, ik heb makkelijk praten, want ik zag hier het antwoord al staan. Ik zag je playlist namelijk rondvliegen.
2: Oh, dus, sorry,
0: ja,
2: sorry,
0: het is mooi, sorry. Ja, je had hem op de verkeerde printer uit.
1: Misschien dat ik hem zelf even ga inzingen zometeen. Zing het in, spreek het in, schreeuw het in, fluister het in, laat jezelf horen.
3: Oh, zou je dat willen doen? Zou jij mijn kids willen inzingen?
1: Oh, dat wil ik wel doen.
3: Ben heel benieuwd,
1: ja, geen enkel probleem.
3: Okay.
1: En dan mag je misschien straks de show van Bart aftrappen, als hij tenminste nog tijd heeft, want die van mij wordt heel lang. Bart, fijne show.
3: Ja, dankjewel.
1: Dit was inmiddels het op voor maandag 8 juni. Heel fijn dat je erbij was.
0: Ja, maak een heel

0: NPO Radio 2.
1: We staan hier dubbel geparkeerd.
2: Dat is die nieuwe planten besteld.
3: Oh, is dat? In Blauw volgen we 8 agenten en een arrestatieteam. Steeds vaker geconfronteerd met geweld, vuurwapens en verdachten die steeds jonger zijn. Een enorme uitdaging voor de politie. Hoe is het om aan die frontlinie van de samenleving te staan? Blauw, vanavond om 8:30 bij Avro Tros op NPO 1.
4: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
5: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
6: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
5: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
6: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
7: Tijd voor gesponsorde vacatures.
4: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
8: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
10: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen, live your dreams.
11: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
10: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
12: Omdat je mijn favoriete papa bent.
13: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
14: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
15: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
14: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
16: In het voetbal zijn er momenten.
17: Bergkamp 2-1!
16: Die impact maken.
18: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
17: En de bal gaat erin! Wout Weghorst!
16: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
17: Malen, ja, ja! Ho, ho, ho.
18: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
19: En toen was het maandag, dames en heren. Er is geen andere weg. Je moet gewoon lekker aan de slag. Maar we maken het wat prettiger door hele fijne muziek te draaien in dit radioprogramma zometeen. Dat doen we allemaal na het nieuws van 9 uur. Carmen, goedemorgen.
20: Goedemorgen. De Houthis in Jemen zeggen dat ze de Rode Zee willen sluiten voor Israëlische schepen. Het is een reactie op de aanvallen van Israël op Iran. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. De Rode Zee is een belangrijke doorgangsroute tussen Azië, Afrika en Europa. En zo'n blokkade zou kunnen leiden tot een nog grotere verstoring van de internationale scheepvaart, die ook al last heeft van de afsluiting.

0: de straat van Hormuz bij Iran. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door de huidige premier Pashinyan. Hij heeft de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie in Armenië juist sterkere banden wil met Rusland. Maar van echt onderdeel worden van Europa is nog lang geen sprake, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp.
1: Wat Armenië nu zal willen bereiken op korte termijn is visumvrij reizen naar Europa. Maar daarna zullen er nog vele, vele jaren nodig zijn om zelfs maar toegang te krijgen tot het voorportaal, om een uitnodiging te krijgen om toe te treden tot de Europese Unie. En dan zijn we al zeker een jaar of 20 verder.
0: En Pashinyan wil ook een vredesakkoord met buurland Azerbeidzjan. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 km per uur over de A2 reed. De Mercedesrijder kreeg een stopteken, maar negeerde dat. Uiteindelijk vonden agenten de auto in Houten, maar zonder de bestuurder. Die is later opgepakt in een andere auto en het rijbewijs is ingenomen. De oorspronkelijke leden van K3 hebben gisteravond hun allerlaatste reunieconcert gegeven. Na 50 optredens in Nederland en België namen Karen, Christel en Kathleen afscheid in Antwerpen.
2: Vergeet nooit, ik ben Karen.
3: Ik ben Christel.
4: Ik ben Kathleen.
5: Voor altijd jullie K3.
0: Ja, en niemand hield het toen droog. Het weer, eerst droog, met geregeld zon. Er staat weinig wind, het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en buien vanuit het westen.
6: Dankjewel. En dan verkeersinformatie, Helene de Geest weet er alles van. Goedemorgen, Helene.
7: Goedemorgen. Ja, er staat nog 40 kilometer file. Dat betekent dat de meeste dagelijkse files nu wel zijn opgelost. Op de A6 van Emmeloord naar Muiden nog wel een kleine 10 minuten vertraging tussen Lelystad en Almere Oostvaarders. Daar gebeurde eerder vanochtend een ongeluk, maar alle rijstroken zijn vrij. Ook nog 10 minuten oponthoud op de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht. En er is ook nog een weg dicht. Dat gaat om de N371 Meppel-Assen. Die is in beide richtingen dicht bij Diever door een ongeluk met een vrachtwagen. En dat gaat waarschijnlijk tot een uur of 12 duren.
6: Nou, ik had zo gehoopt dat Jan-Willem een audiobericht zou insturen met het juiste antwoord, Invisible Touch, van Genesis. Maar ik kan er geen eentje vinden in de app. Maar ik heb wel hier een appje van Remco.
8: Dat is natuurlijk de onzichtbare aanraking van Genesis.
6: Kijk, en dat is het juiste antwoord. Geen zangt alleen, Jan-Willem.
9: Ik denk dat ik de verkeerde heb ingezongen.
6: Oh.
9: Ja, ik had wel de goede band, luister maar het verkeerde liedje, denk ik.
8: This is the world we live in. And these are the hands we're given.
9: Sorry, het was niet goed.
8: Nee. Use them and let's start.
6: Hoe lang ben je nou DJ, joh? Dat maakt ook niet uit.
9: Ik
6: ben ook
9: wel goed dat ik geen zanger ben geworden.
6: Dat denk ik ook. Dames en heren, het juiste antwoord is Invisible Touch. Genesis komt eraan zo.
10: Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
13: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
16: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de Nederlandsekluis.nl.
17: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
18: Mart, wat ga je doen?
19: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
20: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
21: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
20: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
21: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
22: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
23: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
22: Beren goed, thanks bo!
23: Social Deal, deals die je niet mag missen.
22: En actie, olifant!
24: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
23: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
25: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.

Shawn Mendes en Camila Cabello en Señorita. Ja, ik heb het nog even dubbel gecheckt, maar het is echt waar. Het is echt, je zou het bijna niet geloven. Maar ik ga de scene draaien met Iedereen is van de Wereld. En dat nummer was echt een gigantische flop bij de release in 1990. Commercieel gezien deed het helemaal niks. Het nummer bleef steken in de tippenraden van de top 40. En bereikte slechts een magere 62ste plek in de nationale top 100. Die andere hitlijst in die tijd. Pas jaren later, mede door legendarische live optredens op festivals zoals Parkpop, Pinkpop en alles, werd het een volkslied. En bij de eerste top 2000 stond het nummer nog rond de 1000. Let op, nummer 1000. 15 jaar later stond hij op 64. Ja.

0: En dan nu een nummer met klassieke schoonheid. Letterlijk. Freddie Mercury van Queen luisterde altijd graag naar de muziek van componist Chopin. En dat hoor je heel goed in het intro van het nu volgende stuk. Love of My Life in F majeur.
1: Radio 4 Klassiek.

0: Anouska is weer even terug in de arena afgelopen week. Zingen, springen en gillen met mijn twee dochters in de Square Pit. Herinneringen gemaakt voor het leven. En ook Liedek, jij hebt het uiteindelijk voor elkaar gekregen om kaarten te scoren.
1: Ja, het is gelukt. We hadden goede plekken. Alles gezien.
0: Waar zat je?
1: Helemaal bovenin.
0: Ja.
1: En daardoor was het goed te zien, maar vooral de fans die stonden te dansen waren goed te zien. Dat was zo leuk.
0: Is dat het? Ja. Wat was dat het hoogtepunt van?
1: Ja, de fans. Wat een liefde.
0: Wauw. Ja. Dus Harry Styles kan net zo goed gewoon een cd'tje opzetten.
1: Ja hoor.
0: Het is 2 minuutjes over 9:30. Het is tijd geworden voor de hoofdpunten van het nieuws. Carmen Verheul is zojuist aangeschoven. Carmen, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Na weken van betrekkelijke rust dreigt de oorlog in het Midden-Oosten weer opnieuw op te laaien. Iran en Israël vuren over en weer raketten op elkaar af. Iran begon gisteren met aanvallen op Israël en die werden vanochtend beantwoord. En sindsdien is het niet meer rustig geweest. In Eindhoven is vannacht een Britse 500 ponder uit de Tweede Wereldoorlog opgegraven en tot ontploffing gebracht. Die oude bom werd gevonden bij werkzaamheden onder het stationsplein. Vanwege het opgraven werd een deel van het centrum afgesloten. De Chinese leider Xi begint vandaag aan een 2-daags staatsbezoek aan Noord-Korea. Sinds de uitbraak van corona, toen Noord-Korea op slot ging, is Xi niet meer in het land geweest. China is een van de weinige bondgenoten van Noord-Korea. En in het Parool vinden we het geheim van veel influencers. In een opslagruimte in Amsterdam-Noord is het interieur van een privéjet nagebouwd. Daar worden heel wat TikTok- en Instagram-filmpjes opgenomen en ook videoclips. Het scheelt nogal met de inhuur van een echte jet, want die kost namelijk duizenden euro's per uur, terwijl je voor een uur in de studio €125 betaalt.
0: Dus er zijn influencers die dus doen, hey, ik ben onderweg naar Saint-Tropez en ik zit lekker in mijn privéjetje.
2: Met mijn champagne.
0: En dan zitten ze dus werkelijk gewoon met Transavia aan boord. En dan,
2: in een loods in Amsterdam-Noord zitten
0: ze dan. Deze video gepost. Oh, dat is überhaupt helemaal niet gaan ook natuurlijk. Dat kan nee. Ook. Nee. Wauw, waar kijken we eigenlijk naar? Nou, goed, ja, ja. Het weer nog.
2: Eerst droog met geregeld zon. Er staat weinig wind. Wordt een graadje of 21. In de loop van de dag meer bewolking en ook buien vanuit het westen.
0: Wij zitten ook helemaal niet in de studio eigenlijk.
2: Nee, gewoon aan de keukentafel.
0: Eens even kijken, verkeersinformatie. Waar staan de files?
3: Op één plek, op de A2 alleen van Utrecht naar Den Bosch. Daar sta je een kleine 10 minuten in de file tussen Geldermalsen en Zaltbommel. Er is nog wel een weg dicht door een ongeluk. Dat gaat om de N371 Meppel-Assen. Die is in beide richtingen dicht bij Diever.
0: Dankjewel, alleen.
4: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
5: Dit is Ilse de Lange met Something Good.

The Jacksons. En Can You Feel It op NPO Radio 2 voor Avrotros. Dit is Aan de Slag. Ja, normaal gesproken begint muziek die ik draai in het programma binnen een seconde of 15. Hè. Eerst een herkenbaar introotje en dan al heel snel de zang van het couplet. Binnen de recordtijd herken je dan een groot klassieker. Maar hoe snel herken je een nummer als ik het laagje voor laagje ga opbouwen? Eerst de drums, dan de bas, dan de strijkers, dan pas de gitaar, dan de piano en dan pas de zang. Dan ben ik heel benieuwd hoe snel...

Jackson's. En Can You Feel It op NPO Radio 2 voor Avrotros. Dit is Aan de Slag. Ja, normaal gesproken begint muziek die ik draai in het programma binnen een seconde of 15. Hè. Eerst een herkenbaar introotje en dan al heel snel de zang van het couplet. Binnen de recordtijd herken je dan een groot klassieker. Maar hoe snel herken je een nummer als ik het laagje voor laagje ga opbouwen? Eerst de drums, dan de bas, dan de strijkers, dan pas de gitaren, dan de piano en dan pas de zang. Dan ben ik heel benieuwd hoe snel...

15. Hè? Eerst een herkenbaar introotje en dan al heel snel de zang van het couplet. Binnen de recordtijd herken je dan een groot klassieker. Maar hoe snel herken je een nummer als ik het laagje voor laagje ga opbouwen? Eerst de drums, dan de bas, dan de strijkers, dan pas de gitaren, dan de piano en dan pas de zang. Daar ben ik heel

sloopkogel. De mannelijke sloopkogel wel te verstaan. Dames en heren, het is het radioprogramma aan de slag. Met zometeen het 60 seconden spel. Je kunt meespelen met het spel. En we hebben zojuist,

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: In Blauw volgen we 8 agenten en een arrestatieteam. Steeds vaker geconfronteerd met geweld, vuurwapens en verdachten die steeds jonger zijn. Een enorme uitdaging voor de politie. Hoe is het om aan die frontlinie van de samenleving te staan? Blauw, vanavond om 8:30 bij Avrotros op NPO 1.
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Dan ben je even niet bezig met je vermogen. Dat doen wij voor je. Van Landschot Kempen Private Banking.
6: Bespaar tijd en leer hoe je met minimale voorbereiding beter presenteert. Spreken in het openbaar leer je bij Spreek. Spreek.nl.
7: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
8: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Start je dag zonder barst.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
13: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5:00 op tv. Op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
14: Dit is het radioprogramma Aan de Slag. De lekkerste muziek van ontbijt tot lunch op Radio 2. Zometeen verder met die fijne playlist. Maar eerst het nieuws met Carmen Veel. Carmen, goedemorgen.
15: Goedemorgen. NAVO-vliegtuigen hebben boven Letland een Russische drone neergehaald. Dat zegt een woordvoerder van de Letse strijdkrachten. Mogelijk was de drone onderdeel van een Russische aanval op de Oekraïnse regio Zaporizhia vannacht. Volgens de gouverneur van de regio kwamen daarbij 5 mensen om het leven en raakten 14 mensen gewond. En ook in Rusland is schade ontstaan door aanvallen die volgens lokale bestuurders het werk waren van Oekraïne. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran dagen gaan duren. Iran slaat ook terug en zijn bondgenoot, de Houthis uit Jemen, hebben ook van zich laten horen. Zij verbieden Israëlische schepen op de Rode Zee, zegt Arabist Leo Quarten.
16: En daarmee nemen ze eigenlijk een voorschot op, wellicht ook een afsluiting van de Rode Zee, de doorgang tussen de Arabische Zee en de Rode Zee, door de Houthis, een soort Straat van Hormuz 2.0. En daar zit de wereld natuurlijk niet op te wachten. Dat verhoogt enorm de druk op iedereen en alles, en met name op de Verenigde Staten. En dat is waar het Iran om te doen is.
15: De verhoren van de coronacommissie zijn weer doorgegaan. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen komt aan het woord. Hij was tijdens de pandemie voorzitter van het Veiligheidsberaad van 25 veiligheidsregio's in Nederland. Die gingen onder meer over het uitvoeren en handhaven van de avondklok. Een bijzonder gezicht bij Lauwersoog in Friesland. Daar zijn twee dolfijnen gespot, vertelt deze man van SOS Dolfijn tegen RTL.
17: Het lijkt een moeder met kalf te zijn. We zien een wat groter dier en een wat kleiner dier. Dat is dan vaak een moeder-kalfpaar. En het bijzondere is nu dus dat ze maar rond zo'n boei blijven zwemmen. In eerste instantie een boei wat dichter bij de Noordzee. Toen een boei wat meer in het midden en nu een boei echt dicht bij Lauwersoog. Ik zie geen verwondingen op de beelden die ik tot nu toe heb gezien. Maar de plaats is gewoon zorgwekkend. Zo in de hoek van de Waddenzee.
15: Ja, de dolfijnen springen vrolijk rond, dus het lijkt goed met ze te gaan. Ze worden dus wel goed in de gaten gehouden, want dolfijnen horen helemaal niet rond te zwemmen in de Waddenzee. Het weer, eerst droog met geregeld zon, er staat weinig wind, wordt een graadje of 21. In de loop van de dag meer bewolking en buien vanuit het westen.
14: Dankjewel. Dan snel naar de ANWB verkeersinformatie. Daar zit Helene de Geest met een update. Goedemorgen, Helene.
18: Goedemorgen. Ja, het valt mee hoor op de weg. Op de A12 veel file van Arnhem naar de Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. Ook een file op de N7 Duitse grens richting Groningen bij Groningen Europa Park. Daar sta je ook ongeveer 10 minuten in de file. En op de N256 Goes-Zierikzee bij de Zeelandbrug ook 10 minuten extra reistijd.
14: Dankjewel. Ik draai zo meteen Roxette met How Do You Do. Uit welk land komt de band Roxette? Als je dat weet, laat het weten via de NPO Luister-app. Het is een selectievraag voor het 60 seconden spel, dus wil je graag meespelen, beantwoord hem goed. Uit welk land komt Roxette? App het via de NPO Luister-app dus.
19: Zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn-app.
20: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
21: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
20: Open nu gratis ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
21: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
22: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
23: Oh, nee hè.
24: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
23: Ja. Weer eens.
24: Nou, pof jij even?
23: Oh ja?
24: Ik heb net koffie gezet.
23: Lekker.
24: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
25: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt bestreekt.
26: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
28: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
29: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat...

0: 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
3: Je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
4: Hak je dag!
5: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
6: Kan het ook sneller?
5: Ondernemers pakken meteen door.
6: Ik voel dat doorpakken niet.
5: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
6: Sneller.
7: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld. Morgen juichen.
8: Aan de slag.

Sweet Home Alabama. Maakt het 17 minuten over 10. En ik had Bruno Mars gepland staan, Risk It All. En ik zag afgelopen weekend een live-opname die hij heeft gespeeld. De live-opname van Risk It All. Tijdens zijn romantic tour, waar hij op dit moment wereldwijd mee bezig is. En die live-versie, die is al heel vet hoor. Sowieso heeft deze man een waanzinnige live-reputatie. Als hij live zingt, is het vaak beter dan de opname. Is mijn ervaring. Dus ik dacht, weet je wat, ik pak die versie gewoon eventjes mee. Inmiddels hebben al 5,3 miljoen mensen het filmpje bekeken, dus dit moet je ook even horen. Risk It All, Bruno Mars, live.

0: met Gijk Arnoud en Zoutelanden.
1: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
0: Lekker veel gevoetbald, hè? Afgelopen weekend, Loek.
2: Ja, heerlijk.
0: Ja, met je zoontje?
2: Ja.
0: Een wedstrijd zat ertussen. En kan je dan heel makkelijk gewoon achterover leunen en denken... ach joh, het is maar een spelletje van een paar kinderen. Joh, maakt het uit wie er wint.
2: Nou ja, het toch wel een beetje fanatiek. In elk geval wel positief altijd.
0: Oké, je bent niet zo'n schreeuwer die echt doet alsof het gewoon de eredivisie is waar hij naar kijkt.
2: Nee, dat zijn kinderen.
0: Nee, zo is het ook inderdaad. Ja. Ik vind het wel grappig, want er zitten vragen over Roxette in het spel, Loek. En ik vind het wel grappig dat ik gewoon de Loek aan de telefoon heb ook.
2: Ja, dat was ook de reden dat ik denk, ik ga reageren.
0: Dat is wel heel toevallig inderdaad, ja. De vraag ging niet over het nummer de Loek, het ging over de band in zijn algemeen. Uit welk land komt Roxette?
2: Uit Zweden.
0: Zweden is juist. Ik start de tijd, hier komen de rest van de vragen. Wat voor apparaat is een kruimeldief?
2: Een stofzuiger.
0: Op welke datum valt bevrijdingsdag altijd?
2: 5 mei.
0: In welke meidengroep zat Angela Groothuizen jarenlang?
2: Total Touch.
0: Wat voor meester beheert het geld van een vereniging?
2: Penningmeester.
0: Reken uit. 130 plus 40.
2: 170.
0: Wat voor liefdeswedstrijd heeft de band Maneskin gewonnen?
2: Eurovisie Songfestival.
0: Welke Radio 2-collega maakt de podcast 30 minuten rauw?
2: Voor 4 uur smiddags. Pas.
0: Wat is de hoofdstad van het land Luxemburg?
2: Luxemburg.
0: En wie staat in de top 2000 met Beautiful Day en Sunday Bloody Sunday?
2: YouTube.
0: Hoe noem je het eten op een kleedje in de buitenlucht?
2: Picnic.
0: En maak het spreekwoord af. Schoenmaker, blijf bij je.
2: Leest.
0: In welk liedje zingt Guus Meeuwis over de pil, de kempen en de meierij?
2: Brabant.
0: En wat voor diersoort is een boomklever?
2: Een vogel.
0: En welk woord is een deel van een vogel, maar ook een piano?
2: Vleugel,
0: ja. Ik zie dat de jury een duim omhoog steekt. Ik heb ook versproken ergens, dus krijg je een klein beetje bonustijd erbij. Dat was dan vraag nummer 15 die je beantwoord hebt. Er zitten wel een paar fouten bij. Angela Groothuizen, die zat in Dolly Dots.
2: Oké.
0: Ja, Treintje Oosterhuis zat in Total Touch. En 30 minuten rauw, nou, je weet donders goed waar we het over hadden... maar ja, kom maar eens op de naam natuurlijk. Ja. Ruud de Wild, ja. Precies. Ja. Maar je hebt hem uiteindelijk moeten passen. De rest van de vragen waren wel foutloos. Je hebt er in totaal 15 kunnen beantwoorden. Er waren er 2 helaas niet goed. Dus je komt op een totaal van 13 goed beantwoorde vragen.
2: Top.
0: Het zou misschien een taart waard kunnen zijn. Het is vaker gebeurd dat met 13 goed beantwoorde vragen een taart wordt gewonnen. Maar het is wel spannend. Het blijft spannend tot het eind van de week.
2: Ja, zeker weten.
0: Houd het in de gaten, Loek.
2: Dank je. Doe het.
0: Ik wens je een fijne maandag.
2: Hetzelfde.
0: Connected Stereo MC.

0: Stereo MC's en Connected was dat. Het is 1 over half 11, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Carmen Verheul, goedemorgen.
1: Goedemorgen, er is gedoe bij werkgeversorganisatie VNO-NCW. Supermarkten en andere grote bedrijven hebben hun lidmaatschap opgezegd. Volgens de Telegraaf vinden ze de contributie te hoog en komt de organisatie niet genoeg op voor hun belangen. Israël en Iran bestoken elkaar. Volgens Israël is er onder meer in een stad in het zuidwesten van Iran een petrochemische fabriek geraakt. De Iraanse revolutionaire garde zegt op zijn beurt dat er Israëlische luchtmachtbasen zijn aangevallen. Israël werd ook bestookt vanuit Jemen, waar de Houthis zitten. In Frankrijk is Patrick Bruel gearresteerd. Hij wordt beschuldigd van verkrachting en seksuele mishandeling. Volgens Franse media zijn meerdere aangiftes tegen hem gedaan en Bruel wordt hierover nu verhoord. Steeds meer kinderen wereldwijd zijn bijziend. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Dat komt onder meer doordat kinderen veel op schermen zitten en minder buiten spelen, terwijl daglicht en in de verte kijken belangrijk is. Het weer, eerst zonnig met 20 tot 22 graden. Vanmiddag bewolking en dan trekken er ook buien over het land.
0: Dankjewel, Carmen. Helene de Geest bij de ANWB Verkeersinformatie. Hoeveel files staan er?
2: 2 files op dit moment. Eentje op de A4 van Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. De vertraging is daar 5 minuten. En door grenscontrole file op de A12 Arnhem-Duitse grens vanaf Zevenaar tot de grens 10 minuten extra reistijd.
0: Dankjewel.

0: lekker rammen met Evolution op Radio 2. Nou, ik heb het er eerder over gehad, vorige week al. Er staat een waanzinnig mooie documentaire over Kylie Minogue op Netflix. 3 delen, in totaal zo'n 5 uur. Moet je even een avondje vooruit trekken, maar ik was zwaar onder de indruk van hoe de docu gemaakt was, maar ook hoe van Kylie Minogue zelf, het verhaal. Even kort samengevat, ze brak groot door eind jaren 80 als zingende televisiester met een riks hele slimme hits, maar ze was in die tijd niet haarzelf en daar ook niet gelukkig mee. Ze deed dingen die anderen voor haar bedacht hadden of geschreven. En vanaf het moment dat ze zelf liedjes ging schrijven en zelf besloot welke kant ze op wilde, nam het succes af. En tientallen jaren heeft ze net niet liedjes uitgebracht en net niet hits gescoord en vroeg ze zich af of dat ooit goed ging komen. Kylie Minogue, dat weet je misschien wel, heeft jarenlang een relatie gehad met Michael Hutchence van INXS. En hij was de persoon die echt bleef hameren op wees jezelf, wees jezelf. Dan komt het goed. En in de documentaire zit echt een ontroerend stukje, waarbij ze op een gegeven moment vertelt over de dood van Michael Hutchence. En dan zegt ze dit.
1: He really didn't want me to be someone else for him at all. He was encouraging me to discover me.
0: En kijkt ze hier weg van de camera en beseft zich dat die man, die grote liefde van Michael Hutchence, dus overleden is en er niet meer is. Dan valt ze het heel mooi samen.
1: Fuck.
0: Uiteindelijk is die motivatie, wees jezelf, maak wat je het allerliefste wil, de motivatie geweest om dit nummer te schrijven. Ze wilde echt pure pop maken. En dat werd haar definitieve grote doorbraak. Can't get you out of my head.

0: dat. Ze brak groot door eind jaren 80 als zingende televisiester. Met een reeks hele slimme hits. Maar ze was in die tijd niet haarzelf en daar ook niet gelukkig mee. Ze deed dingen die anderen voor haar bedacht hadden of geschreven. En vanaf het moment dat ze zelf liedjes ging schrijven en zelf besloot welke kans ze op wilde, nam het succes af. En tientallen jaren heeft ze net niet liedjes uitgebracht en net niet hits gescoord. En vroeg ze zich af of dat ooit goed ging komen. Kylie Minogue, dat weet je misschien wel, heeft jarenlang een relatie gehad met Michael Hutchence van INXS. En hij was de persoon die echt bleef hameren op wees jezelf, wees jezelf. Dan komt het goed. En in de documentaire zit echt een ontroerend stukje, waarbij ze op een gegeven moment vertelt over de dood van Michael Hutchence. En dan zegt ze dit.
1: He really didn't want me to be someone else for him at all. He was encouraging me to discover me.
0: Kijkt ze hier weg van de camera en beseft ze zich dat die man, die grote liefde van haar, Michael Hutchence, dus overleden is en er niet meer is. Dan valt ze het heel mooi samen.
1: Fuck.
0: Uiteindelijk is die motivatie, wees jezelf, maak wat je het allerliefste wil, de motivatie geweest om dit nummer te schrijven. Ze wilde echt pure pop maken. En dat werd haar definitieve grote doorbraak. Can't get you out of my head.

0: dan komt het goed. En in de documentaire zit echt een ontroerend stukje, waarbij ze op een gegeven moment vertelt over de dood van Michael Hutchins. En dan zegt ze dit.
1: He really didn't want me to be someone else for him at all. He was encouraging me to discover me.
0: En kijkt ze hier weg van de camera en beseft ze zich dat die man, die grote liefde van de Michael Hutchins, dus overleden is en er niet meer is. Dan valt ze het heel mooi samen.
1: Fuck.
0: Uiteindelijk die motivatie. Wees jezelf, maak wat je het allerliefste wil. De motivatie geweest om dit nummer te schrijven. Ze wilde echt pure pop maken. En dat werd haar definitieve grote doorbraak. Can't get you out of my head.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team.nl.
4: Het is Bol 7-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Met alleen vandaag Samsung smartphones en tablets tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. Fijn voor als je vaak onbereikbaar bent. Dus deel hem ook even met je puberzoon. Score alle deals in de app.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
7: 18 plus, speelbewust.
8: Ja!
9: Echt serieus?
8: 777.
9: Oh, wat een geld!
10: 18.000. Godverdikkeme.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus, speelbewust.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
16: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
15: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
17: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
18: Dat gaan we vieren.
17: Aldi.
19: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
17: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
18: Dat gaan we vieren!
17: Aldi.
20: Ik zoek nog een hele leuke kandidaat voor de Top 2000 Shuffle die we over een minuutje of 12 gaan spelen. Wil je graag een keertje een liedje kiezen? Geef je op door je naam even te appen via de NPO Luister-app. Dit is het nieuws van 11 uur met Carmen.
21: Goedemorgen. Een kind dat zegt thuis niet veilig te zijn moet voortaan eerst door een deskundige worden gehoord voordat ouders worden geïnformeerd. Dat staat in een wetsvoorstel van D66. Het moet ervoor zorgen dat signalen van mishandeling of misbruik niet over het hoofd worden gezien. Het gaat nu wel eens mis, ondanks de goede bedoelingen van hulpinstanties, zegt een van de bedenkers van dit plan.
22: Er worden te veel kinderen
8: of helemaal niet gesproken, of heel veel gesproken, maar voelen ze zich niet gehoord en zijn ze ook te laat door deskundigen gesproken. Omdat we dan eigenlijk op zoek zijn naar hoe kunnen we helpen, maar zijn vergeten of hebben overgeslagen om eerst bij het kind heel goed te onderzoeken wat is er precies gebeurd.
21: Stroomnetbeheerder Tennet krijgt een nieuwe baas, het wordt Frans Everts. Hij was eerder directeur van Shell Nederland. Tennet staat voor grote uitdagingen. Het bedrijf moet snel het net versterken, zodat bedrijven niet zonder stroom komen te zitten. De Chinese leider Xi is aangekomen in Noord-Korea voor een staatsbezoek van 2 dagen. Hij is daar op uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim. Xi werd groots onthaald, zoals dat eigenlijk alleen kan bij communistische landen, zegt correspondent Laura van Meegen.
9: Denk dan aan marcherende militairen, saluutschoten, een fanfare. Stonden allemaal militairen op fonkelwitte schimmels, ook op het plein. Kim en zijn vrouw zijn ook naar het vliegveld gekomen om Xi Jinping persoonlijk te verwelkomen en te ontvangen. En op die pleinen in de stad in Pyongyang hingen ook gigantische portretfoto's van Kim en Xi naast elkaar. Ja, het is één grote propagandashow.
21: China wil de belangrijkste partner zijn van Noord-Korea, maar voelt de concurrentie van Rusland. Zondag begint voor Oranje het WK voetbal. En op de Marktweg in Den Haag zijn de bomen versierd met vlaggetjes en de stammen ingepakt met oranje plastic. De Partij voor de Dieren in de stad denkt dat dit niet goed is voor de bomen en wil dat de gemeente daar onderzoek naar gaat doen. Omroep West ging eens kijken.
10: Als ik er eventjes naartoe loop, dan hoor je ook wel het cel dat dus om de boom heen zit. Jullie zijn nog niet klaar, hè? Er komen meer vlaggetjes bij nog.
22: Ja, er komen er meer vlaggetjes bij. En we doen het al sinds 2002 hier. Ja. Dus, en ik bedoel, je ziet wat het mooi groen alles is. Dus ik snap heel die poali niet over. Ik vind het een beetje overtrokken allemaal.
21: Na het WK gaat het plastic er meteen weer af. En laten we alles netjes achter, zo zegt hij. Het weer eerst zonnig met 20 tot 22 graden. Vanmiddag bewolking en dan trekken er buien over het land.
23: Dankjewel. En dan weer een verkeersupdate met Helene de Geest. Goedemorgen, Helene.
24: Goedemorgen. Op de A2 staat nu een lange file van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Kelpen-Oler en Weert. Daar is de vertraging 20 minuten door een autobrand. De rechte rijstrook is dicht. En verder file op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens. Daar sta je een kwartier in de file door grenscontrole.
23: Dankjewel.
25: Zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
26: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
27: Hola, collega.
28: Hey.
27: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecuebuffet, verse vis.
28: Mark?
27: En die prijzen.
28: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
27: Oh, ja. Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
26: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
29: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
30: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
29: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl. We gaan.
31: Hey jij daar.
0: Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
0: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
1: Prijsvrij vakanties.
2: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
1: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
3: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Nu bij Dirk, Red Band Cola Twist. 89 cent, verdraait lekker.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: maar Hooikoorts zorgde voor deze bandnaam. De frontman van deze band was al weken met zwaar betraande ogen veelvuldig zijn neus aan het snuiten. En toen kwam zijn manager op het idee om dat letterlijk als bandnaam te gebruiken. Why don't we call the band Sniffing the Tears? Ja, funny joke. Doen we wel grappig. Maar dan scoor je vervolgens een wereldhit. En dat zat blijkbaar toch ook niet helemaal in de planning. Want later dachten ze, shit, nu zitten we voorgoed aan die eigenlijk best wel domme naam vast. Sniffing the Tears, Driver's Seat naar The Weeknd en Blinding Light.
1: Radio 2.
2: NPO Radio 2.

0: Blauw Toen. Promises of No Man's Land. Een top 2000, top 2000 klassiekertje. Olivia Dean ook gedraaid. So Easy to Fall in Love. Suzanne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is dit de enige echte Suzanne, 53 jaar, afkomstig uit het plaatsje Delft?
1: Zeker weten.
0: Kijk eens. En heb je zin in de shuffle?
1: Ja, ik vind het spannend.
0: Hoe vind je dat om die verantwoording op je schouders te nemen?
1: Nou, best wel heftig, maar ik zit vandaag alleen. Dus ja. Dat scheelt. Dus ja. Ik heb lekker met niemand wat te maken. En ik kan gewoon mijn eigen ding kiezen. Dus dat vind ik wel leuk.
0: En je hebt dus gewoon eventjes spreekwoordelijk scheid aan de rest van Luisteren Nederland. Het gaat gewoon om jouw smaak.
1: Nou, eigenlijk wel, ja. En daar ben ik niet zo goed in. Dus het is heel goed voor mij.
0: Oh, normaal gesproken heb je niet zo snel scheid aan mensen. Maar nu even wel.
1: Ja, wel, maar ik hou gewoon veel te veel rekening met andere mensen. Dus het is wel leuk om dan nu gewoon een keer je eigen ding te kunnen doen.
0: Zo is het. Hoe zit het met je muzieksmaken, Suzanne?
1: Ja, nou, dat zei ik net tegen je collega ook. Ik ben een beetje van links naar rechts, dus eigenlijk van alles. Dus ja. Een beetje een scheidterm natuurlijk, heel breed georiënteerd.
0: Ja, precies,
1: maar,
0: ja.
1: Ja, precies, dus dat hoor je natuurlijk dagelijks.
0: Ja.
1: Maar ja, ik hou van Anouk, maar ik vind Eminem ook fantastisch. En Guns N' Roses hou ik van, maar Gerard Joling op zijn tijd vind ik ook fijn. Dus nou, ja.
0: Dan ben ik heel benieuwd wat je gaat kiezen. Zullen we eens gaan testen?
1: Ja, is goed. Kom maar door.
2: 640. Remember when we used to sing sha la la la la la la la la
0: la. Ja, je kan hem meezingen, dus je kent hem?
1: Ja, ja.
0: Van Morrison, ga je hem aan of uitzetten?
1: Ja, ook al is die achternaam, mijn zoon heet Morrison, dus dat is wel een dingetje, maar ik ga hem wel uitzetten.
0: Ja, het is ook pas de eerste.
1: Ja, precies. Ja.
0: Nou, dan wordt dit de twee.
2: 740.

0: Nederlands en WhatsApp?
1: Ja, wel lekker om mee te blaren, maar voor nu even net niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oké.
2: Okay. 777.
1: Ja, lekker.
0: Ja, dit is een lekkere rammer, hè, dit.
1: Ja, dat is langs mee ook.
0: Maar is het voldoende om hem te kiezen?
1: Ja, doe maar.
0: Maar een lichte twijfel nog in je stem.
1: Ja, klopt. Ja. Klopt. Omdat hij natuurlijk ook zo vaak is gedraaid. Maar ik ben bang dat wat hierna komt, dat het dan net niet is. En nee. Deze is wel lekker om keihard aan te zetten.
0: Nou, verstandig. Zal ik die laatste optie nog even laten horen? Mag je dan niet meer kiezen?
1: Doe maar.
0: Dat zou deze geweest zijn dan.
2: 1632.
0: Bee Gees geweest. Nee, ik hoor je al nee zeggen, dus oké, volgende.
2: 1376.
0: Tom Odell, Grow Old With Me.
1: Ja, nee, ook niet, dus ik ben hartstikke blij.
0: Nou, je hebt een hele goede keuze gemaakt dan, want van de vijf heb ik je niet zo enthousiast gehoord als bij deze. 777 in de lijst, Can You Rain Down On Me. Radiootje hard, ga er lekker van genieten, Suzanne.
1: Ga ik zeker.

0: Wham! En I'm your man! Maakt het 11:30. Het is tijd voor de hoofdpunten van het nieuws.
1: Goedemorgen. NAVO-vliegtuigen hebben boven Letland een Russische drone neergehaald. Dat zegt een woordvoerder van de Letse strijdkrachten. Mogelijk was de drone onderdeel van een Russische aanval op de Oekraïnse regio Zaporizhia vannacht. In een Japanse stad blijven ruim 90 scholen dicht omdat er een beer is gezien. Eerst in een woonwijk en later bij een middelbare school. In Japan zijn steeds vaker aanvallen door beren. Zo raakten vorige week nog zeker 4 mensen gewond bij een berenaanval in de stad Fukushima. ING gaat kunstmatige intelligentie gebruiken bij hypotheekaanvragen. Dat schrijft het Financieel Dagblad. Huizenkopers moeten op deze manier sneller duidelijkheid krijgen. De beslissing of iemand wel of geen hypotheek krijgt blijft wel altijd bij een medewerker, zo zegt ING. En een van de laatste nog overgebleven koffiehuisjes van Den Haag gaat in de verkoop. De eigenaar van de koffieboot aan de Verheeskade doet na bijna 50 jaar vanwege zijn gezondheid afstand van zijn drijvende zaak. In Haagse koffiehuisjes vind je geen matcha lattes van 7 euro en hippe gebakjes, maar een ouderwets goedkoop bakkiepleur en een broodje bal. Vroeger waren er zo'n 60 in de stad en nu nog maar zo'n 15.
0: Maar je koopt er dus geen biodynamisch zeewier en kameelmelk latten, maar gewoon een kopje koffie?
1: Ja, gewoon.
0: Wat is dat, joh?
1: Een kopje koffie, niks mis, doe maar gewoon zoiets, weet je wel.
0: Wow.
1: Ja, mijn broodjes babbel waren daar ook heel erg beroemd, begreep ik.
0: Ik hou er wel van, mooi. Het weer nog.
1: Eerst zonnig met 20 tot 22 graden. Vanmiddag meer bewolking en dan trekken er ook buien over het land.
0: Dankjewel.
2: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
3: Dit is Ruben Hillen met 20 Seconds.

Love Like Blood. Het is inmiddels alweer een uurtje of, nou, ruim 2,5 dat je op de zaak bezig bent. Kaart aan het werken. Probeert het bruto nationaal product een beetje omhoog te krikken. Af en toe.

Killing Joke. And Love Like Blood. Het is inmiddels alweer een uurtje of, nou, ruim 2,5 dat je op de zaak bezig bent. Kaart aan het werken. Probeert het bruto nationaal product een beetje omhoog te krikken. Af en

Killing Joke. En Love Like Blood. Het is inmiddels alweer een uurtje of, nou, ruim 2,5 dat je op de zaak bezig bent. Kaart aan het werken. Probeert het bruto nationaal product een beetje omhoog te krikken.

heerlijk. Een nummer waar piano de hoofdrol speelt, is altijd welkom in mijn radioprogramma. The Bosa, Magnetic, met een solootje zelfs ergens. Ah, lekker. The Bangles ervoor en Manic Monday. Nou, ik vond van meeval eigenlijk voor een maandag. Ik heb aan de slag erop zitten. 3 uurtjes lekkere muziek gedraaid. Dat kan tip op het boek ook als de beste. Zometeen de lunchshow op NPO Radio 2. Graag tot morgen voor een splinternieuwe aan de slag.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
3: D&D Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment D&D. Ontdek alle voordelen op bnd.nl.
2: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
3: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
6: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
7: Autotaalglas zit echt overal.
8: Opgelost. Autotaalglas.
6: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
9: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
10: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
12: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
12: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
15: Hey, goedemiddag. Straks Annemiekes A-lunch met muziek van onder andere Pink, Duran Duran. Maar eerst het nieuws, dat hoor je van Yuri Stubinitsky. Yuri, goedemiddag.
16: Hey Tim, goedemiddag. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen zullen duren. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat Iran bijna 30 raketten heeft afgevuurd. In Zuidwest-Iran heeft Israël een plek aangevallen waar raketten werden gemaakt. Israël zegt klaar te zijn voor een strijd van enkele dagen tot zo lang als nodig is. De parlementaire enquêtecommissie Corona is bezig met het verhoren van de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls. Hij was tijdens de coronacrisis voorzitter van de 25 veiligheidsregio's. Volgens Bruls werd er geregeld gesproken over de aanpak van een mogelijke pandemie al voordat corona uitbrak.
17: Het was ook echt een van de erkende risico's, wat natuurlijk niet hetzelfde is, dat je daar al de voorbereiding op hebt zoals we dat gewend zijn, bijvoorbeeld met grote branden of zo. Het was niet zo dat we al hele uitgewerkt, althans als veiligheidsregio's, hele uitgewerkte crisisplannen hadden. We hadden wel crisisplannen, maar die waren soms wat algemeen.
16: Het stond vooral op de agenda vanwege eerdere virusuitbraken, zoals de Mexicaanse griep. In Frankrijk is veel kritiek op het rechtssysteem vanwege de dood van de 11-jarige Lihanna. De vader van een vriendinnetje van Lihanna is aangehouden als verdachte. Hij werd eerder al verdacht van verkrachting van een minderjarige, maar toen kwam het niet tot een veroordeling. De Franse minister van Justitie roept vandaag alle officieren bij elkaar. Hij vindt dat zaken over kindermisbruik prioriteit moeten krijgen, zegt correspondent Saskia Houtuin.
18: Hij wil dat alle klachten die nog liggen of lopen, die te maken hebben met seksueel misbruik of verkrachtingen van kinderen, dat die opnieuw tegen het licht worden gehouden om te kijken of alles goed is doorlopen.
16: Het zou gaan om 70.000 dossiers. En veel politie vanochtend op een middelbare school in Utrecht. Zwaar bewapende agenten zochten op het Gerrit Rietveld College naar een meisje met een vuurwapen, want daar was een melding over binnengekomen. Het wapen werd niet gevonden, want de melding bleek vals. Het minderjarige meisje dat de politie had gebeld is aangehouden.

0: Het weer, eind van de middag in het westen wat regen bij maximaal 22 graden. Vannacht nog wat buien. Morgen wordt het erg wisselvallig en ongeveer 17 graden.
1: Dankjewel, Jury. Tot over een half uurtje. Gaan we naar de ANWB. Daar zit Robert Vriezen. Waar staat het stil in Nederland, Robert?
2: Op de A12, Tim, vanuit Arnhem naar Duitsland. De gecreëerde file aan de grens door grenscontroles vanaf 7 naar 3 kilometer en een kwartiertje vertraging. En na een ongeluk zijn twee rijstroken dicht van de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam. Bij Rozenburg nu 4 kilometer file en ook daar een kwartier vertraging.
1: Dankjewel. Zometeen in de A-lunch dus muziek van Duran Duran. Soundtrack van een James Bond film. En die derde...
3: Ja, 3 is voor jou.
1: Die derde bepaal jij. En ook vandaag zoek ik weer een liedje in een bepaald thema. Het is Wereldoceanendag. En Artis houdt een persochtend voor het nieuwe aquarium.
4: Jazeker.
1: Dus we vissen naar leuke liedjes. Liedjes over... Zijn er liedjes over een aquarium?
4: Pas wel, een beetje omdenken.
1: Even omdenken.
4: Kom.
1: Kunnen we er eentje bedenken? Ja, het is, sorry. Jury is er nu al klaar mee, hè?
0: Ik log weer uit.
1: Ja, sorry.
0: Nee, leuk.
1: Het is maandag. Dus liedjes over vissen, aquarium. Nou, aquaria is het, hè? Ja, ja. Precies. Nou, laat het maar weten met de NPO luisteren. Dankjewel.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
5: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
7: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
6: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
8: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: last-minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
2: Huh? Mart, wat ga je doen?
3: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
4: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Scoor nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
6: Jij bent mijn kampioen.
4: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
8: Ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
7: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
12: Annemiekes Alen.

0: And what about us? Goedemiddag, welkom in de A-lunch. Dat allemaal op 8 juni. En dat is een bijzondere dag op meerdere vlakken. Want 8 juni 2026
1: is...
0: Hij is jarig, hè? Jee is jarig. Hij staat 2 keer in Gelgedoom.
1: Ja.
0: Vandaag ook weer, hè?
1: Ja, klopt. Het is een verjaardag.
0: Daar hoor je eigenlijk helemaal niets over. Hè? Dat wordt heel stilgehouden.
1: Van voorbij?
0: Ja, Kanye West hebben het over. En in Europa begint de grootschalige NAVO-oefening met verschillende muzikale, met een schitterende muzikale naam. Rammstein, namelijk. Ja, heel goed. Rammstein Flag, om precies te zijn. Buma Awards worden uitgereikt in het Internationaal Theater in Amsterdam. Er worden prijzen uitgereikt voor populaire Nederlandse platen, klassieke muziek, film, multimedia. En de dag dat we op zoek zijn naar een goed stel. Vind een link tussen 2 platen en win het A-lunchpeper en zoutstel. Verder natuurlijk heel veel muziek. Wat wil jij horen? Misschien wel die ene vergeten plaat die je al een hele tijd niet meer op de radio hebt gehoord. Laat het vooral eventjes weten met de NPO Luister-app. Maar wat we ook voor je hebben, dat is die 3e plaat natuurlijk. En het nieuws, maar die hoor je straks.
2: 3 is voor jou.
0: Kunnen we beter gewoon goed voorbereid zijn, toch?
1: Ja.
0: Ja. Even kijken. Robert, goedemiddag.
1: Nee, we hebben Jori aan de lijn.
0: Jezus Christus, Tim. Wat is er aan de hand met jou vandaag? Jori, hallo.
3: Hallo.
0: Nou, je hoorde hem al. Wat zou je graag willen horen op deze Wereldoceanendag?
3: Queens of Stone Age, I Said by the Ocean.
0: Oh, we gingen allemaal hier helemaal door het dak toen je ermee aankwam.
1: Niet echt een aquarium, maar goed.
0: Ja, het is eigenlijk aquarium, maar oceaan. Een beetje kan jou zeggen.
1: Heel groot aquarium.
0: Heel groot. En het is Queens of the Stone Age, weet je wel. Dan gaat het uiteindelijk om. Als we dat mogen draaien, doen we dat met heel veel liefde. Dankjewel, Jori.
3: Doei.
0: Heb een goede dag. Queens of the Stone Age en Annemieke's Alens. Alles komt goed. Verder.

een homewrecker. 20 jaar oud, hè? Oh, wat is hij jong. Wat is hij jong. En nu al een wereldster. Ja, ik vind hem mooi. Speelt ook op Pukkelpop dit jaar. Het geweldig festival in België. En bij Sommer moet ik altijd denken aan Simon Sommer. Ken je Simon Sommer? Nee. Was een typetje van André van Duin. Die opende namelijk destijds Radio 4, de klassieke zender. Met Simon Sommer. Het draait alleen maar zwaarmoedige muziek. Oh, ja, ik lach. Ja. Ik kan dat denken. Maar het is maandag, dus ik dacht... Ja, je kan zomaar verlangen naar het weekend, toch? Koppel deze af, lijkt me wel gepast. Van Huey Lewis en de Nieuws.

0: Tim op de Broek. Met straks nog muziek van Dua Lipa en Steely Dan ga ik voor je draaien.
1: Verkeer.
0: Gaan we even naar de ANWB. Daar zit Robert Vries. Hoe staat het op de Nederlandse wegen, Robert?
2: Nou, het is niet zo druk hoor, Tim. We files waar je ze verwacht. Op de A12 bijvoorbeeld, vanuit Arnhem naar Duitsland, door de grenscontroles vanaf 7 naar 3 kilometer en 10 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn nog dicht op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam. Want daar gebeurde een ongeluk bij de Thomassentunnel. Staat 3 kilometer file met een kwartier vertraging. En 10 minuten op onthoud bij Ulvenhout als je over de A58 vanuit Tilburg naar Breda rijdt.
0: Dankjewel, Robert.
3: Alsjeblieft.
4: Hoi toe weer.
0: Ja, even misschien uitleggen. Robert Vries, het kan heel goed buurman en buurman nadoen. Jij hebt het ontdekt, Juri.
5: Op Radio 1.
0: Ja, nou, Radio 1. Leuk. Misschien dat we zo meteen even kunnen uitzenden voor de volledigheid. Goed idee. Maar we gaan eerst even naar het nieuws. Dat hoor je van Juri Stubinitsky.
5: In de Filipijnen is het dodental door een zware aardbeving opgelopen tot zeker 32. Die beving was vannacht voor de kust in het zuiden en had een kracht van 7,8. Meer dan 200 mensen raakten gewond. In de Waddenzee bij Lauwersoog zwemmen al een week twee dolfijnen rond. Gewone dolfijnen horen in principe niet thuis in de Waddenzee, maar in diepe oceanen. SOS Dolfijn noemt de plek waar ze zwemmen zorgwekkend, maar vooralsnog lijken ze in goede gezondheid. Netbeheerder Tennet heeft een voormalig baas van Shell gestrikt als nieuwe directeur. Frans Everts is volgens de netbeheerder goed geschikt om het Nederlandse stroomnet de volgende fase in te leiden, zegt Tennet. En op de Oorschotse Heide hadden ze vanochtend vroeg de explosieve opruimingsdienst, een Britse 500 ponder en een countdown.
6: In 3, 2, 1.
5: Die vliegtuigbom werd opgegraven bij werkzaamheden onder het stationsplein in Eindhoven. Omdat die bom daar nu is weggehaald, kan de bouw van een paar woontorens weer verder.
0: Het is echt ongelooflijk dat die bommen nog steeds gewoon te vinden zijn. Dat ze nog steeds opduiken, vind je ook niet?
5: En dat ze nog gevaarlijk zijn.
0: En dat ze gevaarlijk zijn, ja precies.
1: Weer.
5: Het weer dan steeds meer wolken en aan het einde van de middag in het westen wat regen. Het wordt vanmiddag maximaal 22 graden. Morgen frisser en een stuk wisselvalliger met wolken, zon en buien.
0: Dankjewel, Juri.

Oké, stel je voor. In heel Nederland deel je een liedje dat je normaal niet zo vaak meer op de radio hoort. Is dat niet een geweldig idee? Je mag dat liedje doorgeven nu met de NPO Luisterapp. Dan hoor je het straks binnen nu en 10 minuten gewoon op de radio. Na Dua Lipa met Training Season en Steely Dan. Do it again.

0: Maar zij snapt het zo ontzettend goed. Hoe je een goed popliedje moet maken. Het gewoon de hele dag in je hoofd blijft zitten. En het leuke is, dat hoor ik nu pas. Er zit ook dat Dancing Queen pianootje in. Van ABBA. Ja, super slim.
1: Annemiekes, A-lunch, NPO, Radio 2. Tim op het broek.
0: Met Early Chat, je had een hele tijd niet meer op de radio hebt gehoord. En met je het hele land wil delen. René, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Wat dacht jij aan?
2: Ja, ik dacht aan Sheila E. met The Bell of St. Mark. Die heb ik al heel lang niet meer op de radio gehoord.
0: Nog een keer het nummer heet?
2: The Bell of St. Mark van Sheila E.
3: Weerenmark!
0: Weerenmark, ja. Hey, en waarom juist dat nummer? Wat vind je er zo fijn aan?
2: Nou, ik hoorde vanochtend Prins. En dan heb je toch een beetje de connectie met Sheila E. en al die andere muzikanten die er ooit een beetje rondomheen zwierven.
0: Ja.
2: Dus ik denk, nou, laat ik dit nummer eens aanvragen.
0: Maar het grappige is dat je helemaal niet hoort dat het uit de Prinsstal komt, hè? Dat,
4: meteen bij de eerste paar seconden hoor je het gewoon, ja.

0: U2 en The Unforgettable Fire. En een lachje van Nathan op Rex. En dan vraag ik altijd, Nathan, wat is er aan de hand?
1: Nou, heb je van Ruud.
0: Ja?
1: Die zegt, Captain Jack is ook al heel lang niet meer op de radio geweest.
0: Oh nee. Even.
1: Maar dat heeft natuurlijk een reden, zegt hij erbij.
0: Oh. Maar als iemand Captain Jack aanvraagt, welke van Captain Jack moet je dan ook in godsnaam draaien?
1: Hey, yo, Captain Jack, hoe heet
0: die? Ja, die heet Hey Ho, Captain Jack.
1: Ja.
0: De drill instructor. Draai toch liever de nieuwe van Benton.
2: NPO Radio 2 Topsong.
3: Deze

0: MC's. En freestyle. Straks een goed stel, oftewel twee liedjes die leiden naar een bepaalde artiest.
1: Nee. Twee platen waar een link tussen zit.
0: Ja. Oh ja.
1: Je had nu eigenlijk weer wat wijzers en het goede stel.
0: Mijn dag, hè, vandaag.
1: Daar maak je echt een nieuw spel van. Wel leuk,
0: ja,
1: trouwens.
0: Wel leuk, zou dat gewoon nu doen? Ja. Twee liedjes. Nee, twee liedjes en het heeft dan een link. Ja. Met iets. Ja. Kan van alles zijn, hè?
1: Zeker.
0: Kan het echt iets zijn, toch?
1: Ja.
0: Had het toch een beetje gelijk.
1: Oké. Okay.
0: Ben daar heel gevoelig.
2: Okay. Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
3: Ster. Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
5: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme regelneef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel.

0: jij je focus op de rest?
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
0: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus. Alle AH pakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
4: Boeie.
5: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
4: Zoé.
5: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
4: Yes.
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hamster.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. En gaan.
5: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
6: In het voetbal zijn er momenten.
7: Bergkamp 2-1!
6: Die impact maken.
8: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
7: En de bal gaat in! Wout Weghorst!
6: Waar je ook was,
8: zorg dat je er weer bij bent.
7: Malen, ja, ja, ho, ho, ho!
9: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
10: 1 uur geweest. Hoogstrijd voor het laatste wereldnieuws. En dat hoor je van Juri Stubinitsky. Juri, goedemiddag.
11: Hey Tim, goedemiddag. Ook in Moldavië is een drone het luchtruim binnengedrongen. Het gebeurde vlakbij de grens met Oekraïne. Waar die drone vandaan kwam is niet duidelijk. Het toestel is in een weiland neergestort. NAVO-vliegtuigen hebben vanochtend boven Letland een drone neergeschoten, zeggen de Letse strijdkrachten. Het is daar ook niet bekendgemaakt of het om een Russische of Oekraïnse drone ging. Het is de tweede keer in korte tijd dat zo'n drone uit de lucht wordt geschoten in Letland, zegt correspondent Christian Pauwe.
12: Daarmee willen ze natuurlijk laten zien dat ze in staat zijn om de oostflank te beschermen. Alleen brengt het uit de lucht schieten van dit soort drones ook risico's met zich mee. Dat hebben we bijvoorbeeld hier in Polen ook gezien, toen hier allemaal Russische drones binnenvlogen. Toen kwam er een raket van een straaljager op een huis terecht. Nou ja, dat is ook de reden dat de NAVO niet elke drone direct uit de lucht schiet.
11: Bewoners in de grensgebieden met Rusland en Belarus kregen kort voor het neerhalen van die drone een waarschuwing. Door een grote stalbrand zijn in het Vlaamse Glabbeek 1500 varkens omgekomen. Urenlang waren er grote rookwolken te zien. Het ging volgens Belgische media om een relatief nieuwe stal. Over de oorzaak van de stalbrand is niets bekend. En hij is al bijna 50 jaar dood, maar nog steeds zijn er in Amerika veel Elvis-imitatiewedstrijden. Ook in Tupelo, Mississippi, waar Elvis is geboren. Kinderen droegen daar pakken, pruiken en probeerde hem zo goed mogelijk na te doen.
13: Most of my friends are like more into like Taylor Swift, Luke Combs. For me, it's Elvis. My dad has a band, and he said the easiest song for me to learn was Hound Dog. So that just got me into Elvis.
11: Nou, Hound Dog, die heeft hem naar Elvis gebracht. Ook al hebben leeftijdsgenootjes meer met bijvoorbeeld Taylor Swift. Zij kiezen allemaal voor Elvis.
14: Grappig, mijn opa was ook Elvis-imitator trouwens.
11: Oh ja?
14: Ja. Maar hij verdiende echt bizar slecht daarmee. Er is heel weinig werk te vinden voor een Elvis-imitator in 1940. Dat is de reden, best.
11: Het weer dan nog, eind van de middag in het westen wat regen. Maximaal 22 graden wordt het. Vannacht nog wat buien en morgen wordt het wisselvallig bij graad of 17.
14: Dankjewel, Juri. Gaan we naar de ANWB en daar zit Robert Vriezer. Daar gaan we het.
15: Hey, goedemiddag, Tim.
14: Bye.
15: 20 minuten vertraging op de A12 als je vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt. Want ze controleren weer aan de grens. Hè? Rijdt langzaam vanaf Zevenaar over 4 kilometer. 10 minuten oponthoud op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Kom je in de file tussen Tilburg, Reeshof en Ulvenhout. En ook in het zuiden van het land nu controle aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Aken. 10 minuutjes vanaf knooppunt Kunderberg.
14: Dankjewel, Robert.
16: Dit is een goed stel, hoor.
14: Ja, straks draai ik je naar de reclame twee liedjes die ogenschijnlijk niks met elkaar te maken hebben, maar er zijn wel degelijk links te vinden. Weet jij de link? Laat het dan eventjes weten met de NPO Luisterrep en weet het enige echte A-lunchpeper en zoutstel. Zo goed gezegd, Nathan? Ja, helemaal goed, dankjewel.
16: Maar wel de platen even nog.
14: Ja, nee, dat begrijp ik. De platen namelijk zijn Prince met 1999. En Blur, oh leuk, Coffee and TV.
16: Ja,
14: daar heb ik echt zin in. Ja, dat is waar. Maar wat is de link tussen 1999 van Prince en Blur en Coffee and TV? Nou ja, jij bent aan het zit. Laat het weten met de NPO Luisterrep.
17: Ster. Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
18: Omdat je mijn favoriete papa bent.
19: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
20: In Blauw volgen we 8 agenten en een arrestatieteam. Steeds vaker geconfronteerd met geweld, vuurwapens en verdachten die steeds jonger zijn. Een enorme uitdaging voor de politie. Hoe is het om aan die frontlinie van de samenleving te staan? Blauw. Vanavond om 8:30 bij Avro Tros op NPO 1.
21: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
22: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
23: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
24: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
25: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
26: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
27: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
2: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
4: Annemiekes, Alen.

0: Blur, Coffee en TV. Twee vrienden van mij, die hebben twee poezen. En die heten Coffee en TV.
1: Niet waar?
0: Ja, vind ik zo leuk.
1: Echt waar?
0: Ja, leuk toch? Ja, vind ik mooi. Ja. Andere vriend van mij heeft ook een poes en die heeft die Mao genoemd. Dat vind ik ook wel heel grappig.
1: Ik heb een kat gezien die heette Actie. Ik ga even actie voeren.
0: Oh, nou, nee, meen je dat?
1: Ja.
0: Briljant.

0: en Café en TV van Blur. Krijg je van alles binnen. Hendrik is bijvoorbeeld, die zegt op Prinsjesdag kun je naar Den Haag. Maar dan sta je lang te wachten om de koets 5 seconden te kunnen zien. Dus dan kun je maar beter op de tv volgen met koffie.
1: Ja, ja, mooi.
0: Mooi bedacht.
1: Zeker.
0: Een beetje omdenken, maar toch. Ruud heeft ook iets gestuurd.
1: Ja, die zegt, beide nummers zijn niet geschreven door Henk Westbroek.
0: Klopt, klopt. Patrick die zegt, in koffie kun je cream doen. Dat is niet van Prince.
1: Mooi.
0: Maar dan niet de cream waarover Prince het heeft. Jari, die zegt, volgens mij is het drankje koffie. Prince bezong het Sign of the Times album. Ook koffie in Starfish en koffie.
1: Oh, mooi.
0: Over nagedacht.
1: Zeker.
0: Maar degene die we laten winnen vandaag is Marianne. Marianne, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat
2: goedemiddag.
0: Is... Ja, oh, ze treffen een kikker in de keel.
2: Een beetje.
0: Een beetje. Het is een emotioneel moment natuurlijk als je met ons belt. Ik begrijp het.
2: Ja, heel emotioneel.
0: Marianne, de link tussen Coffee en TV en 1999 van Prince. Wat is volgens jou de link?
2: Nou, het eerste nummer komt uit 1999.
0: Ja?
2: Dus 1999 kan de link met Prince weer.
0: Wat goed. Wat ja. Goed. Blur inderdaad met Coffee en TV 1999 en dan Prince. Het is helemaal goed. Je krijgt een applaus. Maar dat is nog niet alles. Je krijgt ook nog eens een keer een peper en zoutstel.
2: Oh, dat is mooi. Van de keuken.
0: Oh, gelukkig. Je vertelt meteen hoe je er

0: denken aan een Beatle-nummer.
1: Ja.
0: Dit ligt op het puntje van mijn tong.
1: Ken je dit? Weet het ook niet.
0: Opla-di-opla-da.
2: Annemiekes A-lunch. Tim op het broek.
0: Was het niet? Was die Offspring en Why Don't You Get a Job? Nou ja, afgelopen zaterdag voor de laatste keer ingevallen bij een muziekcafé. Ik vind het zo'n leuk programma om te doen. Live muziek op de zaterdagmiddag. En vorige week was daar Blair Davy. En die heeft echt wel mijn hart gestolen. Dat is een jonge, nieuwe Schotse muzikant. Die heeft een plaat gemaakt, eigenlijk een conceptalbum zou je kunnen zeggen, over een langlopende liefde. Dat zie je ook niet echt vaak, hè? Vaak gaat het over heartbreak. Yes, ja, of dingen die fout gaan in het leven.
1: Dan levert de meeste die emotie op om een plaatje te maken.
0: Maar hij heeft het geluk omarmd om daarover te schrijven. Oh, dat vind ik een hele verfrissende benadering eigenlijk. En het gaat eigenlijk over twee mensen die ogenschijnlijk helemaal niet bij elkaar passen. Maar uiteindelijk blijkt dat helemaal te kloppen. Okay. En hij zegt erover, so what? En dat vind ik zo mooi. Het is een hele vrolijke melodie. Het is super catchy. Ik weet zeker, na één dag blijft het al in je hoofd hangen. Ik ga hem even een keer draaien. So what? Blair Davy.

0: het favoriete liedje van Frans Timmermans. Sterker nog, hij heeft het ooit een keer in het Limburgs vertaald.
1: Nou,
0: ja, heeft hij echt gedaan. Nooit uitgebracht.
1: Nee, mag hopen zeg. Hallo.
0: Bruce Springsteen en My Hometown.
2: Verkeer.
0: Ga naar de ANWB, daar zit Robert Vriezer. Robert, wij staan stil en vast.
3: Ja, die viel op de A12 nog steeds natuurlijk vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf Zevenaar nu 3 kilometer en 20 minuten tijdsverlies. Ondertussen is er een ongeluk gebeurd op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag bij Delft-Noord. Vanaf Rotterdam Airport 4 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging, want de rechte rijstrook is daar dicht. En een kwartier vertraging in het zuiden van het land op de A76 vanuit Geleen naar Aken door de controles aan de grens file vanaf knooppunt Kunderberg.
0: Dankjewel. Het is 2:30 geweest, tijd voor het laatste nieuws. Dat hoor je van Yuri Stubinitsky.
4: Iran zegt dat de aanvallen op Israël klaar zijn. Staatsmedia melden dat Iran Israël wilde straffen voor de aanvallen op Libanon en dat dat nu is gedaan. De Amsterdamse modeondernemer Martijn N. heeft in het hoger beroep een langere straf gekregen vanwege verkrachting van twee mannen en ontucht met een minderjarige. Het hof legde hem 3,5 jaar cel op. Dat is 2 jaar meer dan de rechter. En brancheorganisaties van supermarkten Jumbo en Albert Heijn Delhaize zijn uit werkgeversorganisatie VNO-NCW gestapt. Ze vinden het te duur en die werkgeversorganisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. Ze zijn onder meer ontevreden over het kabinetsplan om het minimumloon van jongeren te verhogen.
2: Weer.
4: Eind van de middag en vooral vanavond buien. Het wordt ongeveer 20 graden, morgen ongeveer 17 graden en erg wisselvallig.
0: Dankjewel. En heb je dan misschien nog
5: Goeie kop.
0: Ja, een berichtje voor een goede kop, Jori?
4: Jazeker, het gaat over kleine diertjes. Want steeds vaker komen er termieten voor in Nederland. Beruchte insecten die met hun scherpe kaken hele houten constructies en meubels naar de galmiezen kunnen eten. De overheid krijgt daarom het advies om maatregelen te nemen en de routes waarmee termieten Nederland binnenkomen te monitoren. Denk aan de handel in houtige planten, zoals mediterrane bomen, olijfbomen. Ook houttransport en containervracht kunnen bijdragen aan de verspreiding. En daarnaast is er vermoedelijk een beperkte online handel in termieten. Als huisdier.
0: Hè? Als huisdier?
4: Als huisdier, ja.
0: Hoe groot zijn ze?
4: Het zijn een soort mieren.
0: Maar, en heb je daar hokjes voor of zo?
4: Ja, ik denk niet van hout, maar van glas.
0: Nee, van staal. Ja, precies.
4: Ja, pas dus op voor termieten.
0: Wauw, oké. Okay. Ja. Heb jij al een goede kop? Lastig hoor, deze dingen.
4: De overheid wil dat insecten op zo termieteren.
0: Stop maar! Ja, klaar. Sorry, ja, het is klaar eigenlijk. Yo.
1: Maar ik print wel weer zijn kop wel weer uit.
0: Termieten zijn takkenbeesten.
1: Ja,
0: ja, ja.
1: Is wel waar.
0: Ja,
1: je moet het voor het blok zetten.
0: Oh,
1: heel mooi. Weggedaan. Ja, maar op zo te mieteren, hallo.
0: Ja, ja, nou, als je daar overheen durft te gaan, ik wens je heel veel succes. Dan heb je echt een hele goede kop. Laat het even weten met de NPO-luisteraar. Dankjewel.

0: Toen George Martin, producer van dit liedje, dit nummer afleverde bij de firma James Bond, zeiden ze... Leuk! Leuk voor een demo.
1: Nee.
0: Wow.
1: Niet waar.
0: Ja, is gebeurd.
1: Maar dit was dit hele project.
0: Dit was gewoon het afgeleverde project. Ja, dit is het, zeiden ze. Ja. Schip het aan.
1: Maar hier komt de echte versie.
0: Ja, mooi voor een schets. Nee, dit is wat we bedoelden. Live and Die, dit is van Paul McCartney en Wings op NPO Radio 2. Dit is Annemieke's A-lunch met een goede kop. Er komen steeds meer termieten voor in Nederland. Dat zijn beruchte insecten die met hun scherpe kaken... hele houten constructies en meubels naar de galamiezen kunnen eten. Ze worden op allerlei manieren hier naar binnen gehaald.
2: Ja.
0: Je kunt de grenzen sluiten wat je wil, maar ze komen toch gewoon.
1: Sommige mensen hebben ze als huisdier.
0: Ja, maar dat vind ik echt raar. Wie wil nou een termiet als huisdier?
1: Ja, dat snap ik ook niet.
0: Dat is echt heel gek, maar goed. Een goede kop boven dit bericht. Rob die zegt, termieten, het houdt niet vanzelf op. Ja. We hebben nog eentje.
1: Max die zegt, laten we elkaar geen termietje noemen. Nee. Dit is een serieus probleem.
0: Heb je nog leukere ideeën voor de goede kop? Laat het vooral even weten met de NPO Luister-app. Het is Urban Dance Squad. Mellow.

0: Sarah Carpenter heb gehoord. Ik vind haar zo slim. De teksten van haar, echt. Zit vol met humor en met dubbele laagjes. Ik vind het echt heel goed. Sabrina Carpenter dus een espresso.
1: Is dit een goed stel, hoor?
0: Nee, dat is geen goed stel. Een goede kop, die zocht ik eigenlijk. En dat gaan we gewoon doen, goede kop. Maar dat doen we wel met Nathan.
2: Annemiekes, Alen, Tim, op het broek.
0: Want jij hebt allemaal verzameld, hè, de goede koppen.
3: Zeker.
0: Ja, ze hebben echt bericht ging namelijk over termieten. Hè. Die komen steeds vaker voor in Nederland. Dat zijn beruchte insecten die met die scherpe kaken echt hele houten constructies, meubels, alles gewoon kapot knagen. En sommige mensen hebben ze zelfs als een huisdier. Dus jij denkt van, waarom in godsnaam? Maar goed, ze zijn er. En de vraag is welke goede kop hoort bij dat bericht. Bert die zei, het zal weer krioelen van de goede koppen.
3: Zeker. Even kijken, Marcel, overheid stelt termietproblemen aan de kaak.
0: Oh ja, Tamir die heeft het over overheid organiseert een termiet en greet.
3: Ja. Lydia, de overheid pleit voor tunnelvisie.
0: Gaaf
3: natuurlijk tunneltjes.
0: Ja, nee, natuurlijk. Ja. Ronald die zegt, als iemand zegt dat opzootermieteren geen echt woord is, die is aan het mierenneuken.
3: Dat was de goede kop van
0: Jury.
3: Ernst-Jan, de overheid houdt termieten in de gaten.
0: Oh, wat goed. En René, die hadden we ook, maar die neemt zijn telefoon niet op.
3: Helaas niet.
0: Heeft een houten telefoon, heb ik begrepen. Dus is opgeknaagd. Want hij heeft eigenlijk gewonnen, dus René, als jij alsjeblieft een foto zou willen maken van jouw goede kop, dan zullen we daar heel blij mee zijn. Stuur dat even door via de NPR Luister. App, kom je in de galerie te hangen?
3: Ja.
0: Want, wat had hij als goede kop?
3: Ze komen Nederland binnen ter land, termiet en door de lucht.
0: Erbij, heel goed gevonden.
4: Well, it's the one for the money.

0: Red Hot Chili Peppers, Road Trippin'. We dachten net allebei, Nathan en ik, wat horen wij toch? Wat horen wij toch? Wat is het voor geronk, voor geraas? Maar het was Corné.
1: Ja.
0: Helemaal vanuit Assen op de motor hier naartoe gekomen. Met een platenkoffer op zijn rug gebonden.
1: In plaats staat de trap om gedraaid te worden.
0: Nou echt. Hij is er helemaal klaar voor. Zometeen is hier Corné Klein live! In plaats van Paul.
1: Mooi zo'n klein monumentje.
0: Ja toch? Vind ik wel. Tot morgen.
2: Afro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
3: Ster.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar 6,79. En zalmfilet, 230 gram voor 4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
10: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv, op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
11: Het is bijna 2 uur, zometeen 2 uur lang Paul op NPO Radio 2. Maar nu eerst het nieuws met Joeri. Goedemiddag.
12: Hey Corné, goedemiddag. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen. Staatsmedia melden dat Iran Israël wilde straffen voor de aanvallen op Libanon en dat dat nu is gedaan. Wel waarschuwt Iran dat ze met grotere aanvallen zullen komen als Israël doorgaat met het aanvallen op Libanon. Een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten lijkt dan ook nog ver weg, zegt correspondent Daisy Moore.
13: Alles bij elkaar lijkt de diplomatieke route nog weer wat verder weg dan voorheen. We hoorden de afgelopen weken natuurlijk vaak over een aanstaande deal, maar ze komen er duidelijk niet uit. Het wantrouwen is groot, wordt waarschijnlijk steeds groter. En dit alles helpt niet per se een deal wel te bereiken.
12: Mensen met een beperking worden in Nederland nog steeds achtergesteld, zegt het College voor de Rechten van de Mens. Onder meer op het gebied van werk, zorg en onderwijs kunnen gehandicapten niet volledig meedoen. 1 op de 4 zegt het gevoel te hebben niet mee te tellen in de samenleving. En ook hebben veel mensen met een beperking financiële zorgen. Een leerling van een middelbare school in Utrecht is tijdens een schoolreisje in Parijs gewond geraakt door een val in de Seine. Het gebeurde tijdens een boottocht op de rivier. Hoe de jongen is gevallen is niet bekend. Hij werd uiteindelijk gered en ligt nu in het ziekenhuis. Hij is niet in levensgevaar. En in Egmond aan Zee schiet de strandgemeenschap te hulp na een grote brand bijna 2 weken geleden. Toen gingen 2 familiestrandhuisjes in vlammen op. Die huisjes worden van generatie op generatie aan elkaar overgedragen. Andere families zijn nu een inzameling begonnen.
14: Dit is wat we kunnen doen. En er zijn voor de mensen helpen opbouwen, helpen opruimen en er emotioneel zijn.
15: Voor ons persoonlijk hebben wij ook nog van een goede vriend een caravan beschikbaar gekregen.
16: Dat moet goed doen.
15: Ja, doet heel goed. Is soms heel moeilijk om zoveel hulp te accepteren en dat iedereen met je meeleeft.
12: 2 andere strandhuisjes die beschadigd raakten tijdens de brand zijn inmiddels weer teruggeplaatst. Het weer, aan het einde van de middag in het westen wat regen bij maximaal 22 graden. Vanavond meer regen en vannacht nog wat buien. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 17.
11: Jury, dankjewel en tot zometeen. De files, waar staan ze, Robert?
3: Nou, verschillende plaatsen, Corné, maar met name aan de grens. Op de A12 bijvoorbeeld, vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 3 kilometer en 10 minuten vertraging. Op de A16 een kapotte vrachtauto vanuit Breda naar Rotterdam bij het Terbrechtseplein. Rechterrijstrook is dicht in de vertraging in een klein kwartiertje. En aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Aken. 4 kilometer file vanaf knooppunt Kunderberg. Een kwartier vertraging.
11: Robert, dankjewel.
3: Alsjeblieft.
11: Bye bye.
16: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
17: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
18: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
19: Hola, collega.
20: Hey.
19: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
20: Mark?
19: En die prijzen.
20: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
19: Oeh, ja. Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.

0: heeft een weekje vakantie. Met de show zoals je gewend bent. Ik duik samen met jou de hitlijsten in van toen jij 14 was. Heb ruimte voor jouw favoriete muziek. En er valt ook nog iets te winnen. En natuurlijk heel veel goede muziek voor je. De nieuwste van Jeb Rebel hoor je zometeen. Ook Gavin DeGraw. Maar eerst Tom Jones samen met de Cardigans. Dit is Burning Down the House.
1: Check it out right now.
2: Corné Klein.

Jones met The Cardigans en Burning Down The House. Eind jaren 90 maakte Tom Jones een grote comeback met het album Reload. Krijg nog een appje van Esmee. Laat dit hele album Reload nog geluisterd. Het is zo ontzettend goed.

0: en heren. En je weet het, hij neemt zijn gitaar mee.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Jet Rebel met Changes Coming Round the Bend.

0: Gaga, zelfs in de file. Robert Vries, goedemiddag, waar staan ze?
1: Goedemiddag, Corné. Ja, waar je ze verwacht op de A12 natuurlijk, vanuit Arnhem naar Duitsland. Er wordt gecontroleerd aan de grens. 2 kilometer vanaf knooppunt Oud-Dijk met een kwartier vertraging. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven. En die heeft al een behoorlijke file veroorzaakt. 10 kilometer tussen Moergestel en Best met 40 minuten vertraging. Omrijden doe je via Den Bosch over de A65 en de A2. En ook een kwartier vertraging aan de grens als je over de A76 vanuit Geleen naar Aken rijdt. Je komt vanaf knooppunt Kunderberg in de file.
0: Dankjewel en tot zo meteen weer. Het is precies 2:30. Dit zijn de hoofdpunten met Juri. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Corné. Iran zegt de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau. Eerder vandaag riep president Trump Israël en Iran nog op om de wapens meteen neer te leggen. Stroomnetbeheerder TenneT krijgt een nieuwe baas. Het is Frans Everts. Hij was eerder directeur van Shell Nederland. En het moet snel het stroomnet versterken, zodat bedrijven niet zonder komen te zitten. In de Filipijnen is het dodental door de aardbeving van vanochtend vroeg opgelopen tot 32. Ook zijn er honderden gewonden. De beving had een kracht van 7,8. Vrijwilligers zoeken nu onder het puin naar overlevenden. En een hoop camera's en verrekijkers langs de Groningse kust, want bij Lauwersoog zwemmen al een week 2 dolfijnen rond. En dat trekt veel bekijks.
3: Moeder met een kalf is hier bij de boei. Ja, het is voor mij de eerste keer dat ik een dolfijn in dit gebied zie. En ik kom hier al 50 jaar. Dus ja, dat is heel bijzonder. We blijven steeds rond die boei. Dus is daar eten? Dat is mijn eerste gedachte. Ik heb geen idee.
2: Andere mensen zijn nog enthousiaster.
4: Ja, een dolfijn! Lieveling van Sarah!
5: Ja, dat is mijn lievelingsdier. Ja, ja, we zijn hier toevallig vandaag. Fantastisch.
4: Ja, ja, zie je dat?
5: Ja.
4: Hij springt omhoog.
3: Ja, oh, eens kijken, joh.
4: Fantastisch.
2: Nou, die dolfijnen zien er gezond uit. De organisatie SOS Dolfijn roept mensen op om de 2 dolfijnen met rust te laten en niet onnodig het water in te gaan. Het weer, steeds meer wolken en aan het einde van de middag in het westen wat regen. Het wordt maximaal 22 graden. Morgen wat frisser en een stuk wisselvalliger met wolken, zon en buien.
0: Dankjewel.

0: Mike, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Corné.
0: Hallo, Mike. We gaan het even hebben over jouw top op 14.
1: Ja.
0: Jij bent geboren op welke dag?
1: 23 april 2005.
0: 2005, dus 14 dus op 23 april 2019.
1: Klopt.
0: Dat wordt een vrij recente lijst.
1: Ja.
0: Wat luisterde je toen je 14 was, Mike?
1: Toen luisterde ik een beetje oldschool rock and roll.
0: Oldschool rock and roll. Door je ouders?
1: Ja, nou, voornamelijk door mijn opa en oma.
0: Je opa en oma. En, nou ja, ik mag wel zeggen, die hebben je dan goed opgevoed. Maar noem eens wat namen, noem eens wat titels.
1: AC/DC, Guns N' Roses, Queen. Lekker
0: hard dus.
1: Ja, maar ook wat softer.
0: Oké, en nou, dan heb je net al genoten met Queen, toch? Radio Gaga.
1: Ja, dat klopt.
0: Zullen we eens even gaan luisteren hoe het zat met de top 5 van toen?
1: Ik ben benieuwd.
0: Ja, nou, ik ben ook benieuwd. We gaan gewoon beginnen, Mike.
1: Helemaal duidelijk.
0: Dit is hem. 5.

0: Nee, dat klopt, maar ik herinner me nog wel.
1: Ja, je weet het nog. Avicii en SOS. Zullen we de volgende even doen?
0: Helemaal prima.
1: Dit is... 4.

0: toch geen gitaren.
1: Nee.
0: En ze zijn net
1: maar
0: klaar
1: ook
0: met...
1: wel een mooi nummer.
0: Ja, zeker een mooi nummer, ja. Net klaar met de 10 shows in Gelredome. Ze gaan nog Concert at Sea doen, ze gaan nog Pinkpop doen. Hartstikke druk voor Suzanne en Freek. Dan de volgende. 2. Don't call me

0: Ik hoor je denken, Mike, ik heb geen idee wat het is.
1: Ik denk dat het Duncan Lawrence wordt.
0: Ja, maar we hebben nog één plaat te gaan.
1: Ja,
0: je bent veel te snel.

0: Ja, dan wordt het toch Duncan Lawrence met Arcade.
1: Ja, en kan je uitleggen waarom? Waarom vallen die andere vier af?
0: Dat, ik weet niet, die staat me gewoon het meeste bij.
1: Die is het beste blijven hangen.
0: Ja.
1: Dan gaan we die lekker draaien voor je.
0: Op zich ook wel een beetje, ja, hoe moet je dat zeggen, wel een powernummer.
1: Een powernummer. Een rustig nummer. Oh, dat is Daddy Yankee zelf. Dat gaat te snel. Het gaat over jouw plaat natuurlijk, toch?
0: Ja, dat klopt.
1: Duncan Lawrence, die gaan we draaien. Inderdaad een powernummer en winnaar van het Eurovisie Songfestival. Mike, dankjewel en geniet ervan.
0: Ja, jij ook heel erg bedankt.
1: Dankjewel, fijne middag.
0: Zelfde, hoi.
1: Dag.
0: Hoi.
2: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

NPO Radio 2. 10 minuten en jij kan ze invullen. Wat zou je graag willen horen? Dat ene vergeten liedje, die plaat waarvan je denkt van ik hoor hem echt nooit meer, ook niet op Radio 2. Laat het even weten, stuur een appje via de NPO Luister app. Kost je helemaal niks. En je hoort het zometeen in de 10 Minute Takeover. Het is tijd voor wat blues. Blues van Beth Hart en Joe Bonamassa.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja?
4: Serieus?
3: Wat een geld.
5: 18.000.
6: Godverdikkeme.
7: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
1: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
8: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: In het voetbal zijn er momenten...
12: Bergkamp 2-1!
11: ...die impact maken.
13: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
12: En de bal gaat erin!

0: waar je ook was,
1: zorg dat je er weer bij bent.
2: Malen, ja, ja, ho, ho, ho.
3: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
4: Precies 3 uur, het NPO Radio 2 NOS-journaal, gelezen door Juri. Goedemiddag.
5: Hey Corné, goedemiddag. De overheid doet te weinig om discriminatie tegen te gaan, zegt de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. De huidige aanpak zou te veel gericht zijn op incidenten in plaats van op het aanpakken van structurele discriminatie. Want volgens de commissie wordt er in Nederland nog op allerlei punten gediscrimineerd.
6: Het gaat om geslacht, het gaat om godsdienst, het gaat om mensen die een handicap hebben, het gaat om seksuele geaardheid. We hebben heel veel gronden gevonden waarop discriminatie plaatsvindt. Zelfs oudere discriminatie, als je bijvoorbeeld kijkt in relatie tot de arbeidsmarkt.
5: Het gerechtshof heeft de Amsterdamse modeondernemer Martijn N. vanwege seksuele misdrijven veroordeeld tot 3,5 jaar cel. Dat is 2 jaar meer dan de rechter hem eerder gaf. Volgens het hof is bewezen dat N. 2 mannen heeft verkracht en 2 jongens van 15 heeft aangerand. Goed nieuws voor wandelaars die op de wachtlijst staan voor de Nijmeegse Vierdaagse, want een recordaantal van bijna 4000 deelnemers heeft afgezegd en hun plaats afgestaan aan iemand op de wachtlijst. Jaarlijks doen er ongeveer 45.000 deelnemers mee en zijn er altijd meer mensen die aan de Vierdaagse willen meedoen dan dat er plekjes zijn. En vanaf vandaag mag je op een fietspad in Houten maximaal 20 km per uur, bij wijze van proef. Het leidt tot een hoop reacties van fietsers. De een vindt het net te langzaam en de ander te snel, zeggen ze bij RTV Utrecht. De gemeente Houten wil het aantal ongelukken op deze manier terugbrengen, zegt de wethouder.
7: Zeker 's ochtend in de schooltijden, spitsuur, rijden er heel veel fietsers op Houten. Jonge fietsers, oude fietsers, allerlei soorten voertuigen en verkeersveiligheid. Want dat is de hele reden hiervan. Is natuurlijk een heel belangrijk thema en dat willen we vergroten.
8: 20 km per uur, ja, dat vind ik een goede regel. Omdat er zoveel fietsers op de fietspaden zijn.
9: Hoe hard rijden we nu?
10: We rijden nu 19,9. Dus precies.
9: Oei.
10: We komen in de buurt van de gevarenzone.
5: Ja, ze kijkt wel uit om harder te gaan in Houten, want er staan camera's langs het pad. Het weer, eind van de middag wat buien. Vanavond vrij veel regen. En morgen trekken er onweersbuien over het land. Mogelijk met hagel en windstoten. Het wordt dan een graad of 17.
4: Dankjewel, Juri. De verkeersinformatie met Robert Vriezen. Robert, goedemiddag.
11: Hi, Corné. Goedemiddag. De A12 controleren ze voor aan de grens. Vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf afrit Beek 10 minuten vertraging tot aan de grens. De andere kant op de A12. Vanuit Duitsland naar Utrecht. Bij knooppunt Grijzoord. Een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook. Ook daar 10 minuten vertraging. Half uurtje tijdsverlies nog bij Oorschot. Als je over de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven rijdt, kom je vanaf Moergestel in 8 kilometer file. Dat is nog de nasleep van een pechgeval. Alle rijstroken zijn weer vrij. En op de A76 nog steeds controle aan de grens vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg 10 minuten vertraging.
4: Robert, dankjewel. Tot ziens.
12: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
13: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv. Op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
14: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
15: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.

0: Eén app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
2: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
3: Hak je dag!
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank

0: of the free.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.

0: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
1: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
2: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
3: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
4: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
5: Mart, wat ga je doen?
6: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
7: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.

uiteindelijk gaat gebeuren bij Taylor Swift en haar relatie, haar partner. Ze zijn al een tijdje verloofd, maar het grote ja-woord zit er aan te komen. Dat doet ze niet zomaar op een locatie. Volgens bronnen zou dat gebeuren in het gigantische Madison Square Garden in het midden van New York, in het bijzijn van zo'n 1200 gasten. Goedemiddag, het tweede uurtje van Paul zonder Paul met Corné en de 10-minute takeover. Eerste van de drie is aangevraagd door Rachel. En zij gaat voor deze van Jamiroquai, Cosmic Girl.

0: nieuwe album van Jamiroquai is al 2 jaar in productie. Dat moet wat worden, zegt deze Jamiroquai en Cosmic Girl, aangevraagd door Rachel. 10-minute takeover. Jens, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat is jouw suggestie voor de 10-minute takeover?
1: Mijn suggestie was The Chain van Fleetwood Mac.
0: En waarom deze, Jens?
1: Ja, mijn vriendinnen zijn er fan van. En, ik dacht dat past die perfect bij.
0: Ja, past zeker perfect. En dat doe je een hoop luisteraars van Radio 2 een plezier mee. We gaan er voor je draaien.
1: Nou, dat is fijn om te horen.
0: Dankjewel, Jens.
1: Oké,
0: fijne middag.

0: Takeover. De laatste aangevraagd door John. Hij ging voor Arcade Fire en Everything Now. De verkeersinformatie om 3:55 met Robert. Goedemiddag.
1: Hey Corné, nou 10 minutes heb ik gelukkig niet nodig. Maar dat is misschien wel de vertraging die je oploopt op de A4 vanuit Antwerpen naar Rotterdam. Want er staat een kapotte vrachtauto. Bij knooppunt Markiezaad is daardoor de rijbaan dicht. Wat je daar doet is, je pakt de A58 in de richting van Vlissingen. En dan pak je de volgende afrit, de afrit Rilland. Daar kan je dan keren. En dan kan je je route weer in de goede richting vervolgen. Grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Bij de grens 10 minuten vertraging. De andere kant op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht bij knooppunt Grijshoort 10 minuten oponthoud. Daar staat een kapotte vrachtauto de rechterrijstrook te blokkeren. En een kapotte auto op de linkerrijstrook van de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Daardoor 6 kilometer file vanaf Bilthoven tot aan knooppunt Lunette. Een kwartier vertraging.
0: Robert, dankjewel. Dag. De hoofdpunten van het nieuws, gelezen door Joeri. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Corné. Israël stopt voorlopig met aanvallen op Iran. Een hoge functionaris zegt dat het gebeurt op verzoek van president Trump. Volgens de Israëlische media hebben Trump en de Israëlische premier Netanyahu vandaag gebeld. Honderden mensen hebben in Berchem afscheid genomen van de 47-jarige jeugdtrainer die om het leven is gekomen. Kinderen en volwassenen brachten een laatste groet en er was een livestream. De man is vermoedelijk gedood en werd in een sloot gevonden.

0: Een man uit Os zit vast als verdachte. Een huis in Nuland, in Brabant, is zwaar beschadigd geraakt bij een gasexplosie. Twee monteurs die met een verwarmingsketel bezig waren, raakten gewond. De overburen zeggen bij Omroep Brabant dat er al weken aan dat huis werd gewerkt en het bijna zou worden opgeleverd. En in Leiden hebben archeologen bij werkzaamheden een stuk van de Romeinse limes gevonden. Behalve een deel van die Romeinse grensweg stuiten ze ook op een zware fundering. Waar die voor bedoeld was, is nog een raadsel, zegt een archeoloog bij Omroep Centraal Plus.
1: Iets heel zwaars. Waarschijnlijk van steenbouw, want anders ga je dit niet zo diep funderen en niet zo zwaar.
2: De Oude Rijn was in de Romeinse tijd de noordelijke grens van het Romeinse Rijk. Nou, die grens die werd bewaakt met forten. En tussen die forten liep een weg. En die weg die noemen we de Limesweg. En die proberen we op meerdere plekken langs de Rijn proberen we die vast te leggen. En dit is wel de eerste keer dat we hem in Leiden te pakken hebben. Dus we zijn echt heel erg blij hiermee.
0: Onderzoekers gaan nu kijken waarvoor de Romeinen die fundering hebben aangelegd. Het weer, vanavond vrij veel regen. Morgen trekken de onweersbuien over het land, mogelijk met hagel en veel wind. Het wordt dan een graad of 17.
3: Jij hebt de avondvierdaagse, geloof ik, hè? Of jij niet, maar
0: ja, mijn gezin wel. Ja, heel jammer inderdaad dat ik tot 6:30 dan hier zit. Kan maar ik helaas niet meelopen.
3: Zijn het Bikkels, Jury? Gaan ze lopen als het regent?
0: Ja, ik hoop niet dat ze het afblazen, maar ik denk wel dat ze gaan lopen, hoor.
3: Oké, nou, ja. We horen morgen wel verslag, hè, hoe het afgelopen is. Oké, dan dank je.

0: de vraag.
1: En dat is jouw kans op het winnen van Paul's Muziek Memory. Een hartstikke leuk memory-spelletje op zakformaat met jouw favoriete artiesten. Wat moet je daarvoor doen? Het is hartstikke simpel. Twee vragen beantwoorden. Eerst de moeilijke via de NPO Luister-app. En daarna in de uitzending de makkelijke vraag. Hartstikke simpel. Focus, luister goed, want hier komt die de moeilijke vraag. En die gaat vandaag over Britney Spears. Dit is hem. Wat was het beroep van Britney Spears in de videoclip van Toxic? Wat was het beroep van Britney Spears in de videoclip van Toxic? Je antwoord is van harte welkom via de NPO Luister-app.

0: Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit zijn Danny Vera en Marlon Pichel met Try Again.

0: try again.
1: De moeilijkste vraag.
0: Daar gaan we met de moeilijkste vraag. Ellen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij hebt die videoclip van Britney nog zo scherp op je netvlies, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Wat een goede plaat was dat. Iedereen dacht van, nou, het is wel gedaan met Britney Spears. Na Oops, I Did It Again, Stronger en Baby One More Time. En plotseling was ze terug met deze plaat.
2: Met Toxic, ja.
0: Ja, met Toxic. Geweldig. Nou, we zullen maar gelijk beginnen met de moeilijke vraag. Wat was het beroep van Britney Spears in de videoclip van Toxic?
2: Een stewardess natuurlijk.
0: Een stewardess is helemaal goed, Ellen. De makkelijke vraag heb ik dan ook nog voor je. Britney Spears, die brak door in een club vernoemd naar een bekende muis van Disney. Hoe heet die club?
2: Zal dan Mickey zijn. Hey Mickey. Denk ik.
0: Mickey, zeg je?
2: Ja, Mickey Muis.
0: Ja,
2: Mickey
0: Mouse. Dat is helemaal goed. De Mickey Mouse Club, meer kan ik er niet van maken, toch?
2: Ja.
0: Super. Britney brak door samen met onder andere Justin Timberlake in de Mickey Mouse Club van Disney. Gefeliciteerd, Ellen.
2: Dankjewel.
0: Ja, we gaan je belonen met het spel van Paul.
2: Nou, wat vet.
0: Komt er zo snel mogelijk aan.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
2: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
0: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
3: Kan het ook sneller?
0: Ondernemers pakken meteen door.
3: Ik voel dat doorpakken niet.
0: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
3: Sneller.
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi.
4: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
5: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
6: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
4: Doe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap vacatures op werkenbijhanap.nl.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. We gaan.
2: Oh, wat een goal!
3: Goal?
4: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: En over 15 seconden is het dan exact 4 uur tijd voor het NOS Journaal. Juri Stubenitski. Juri, goedemiddag.
8: Hey Ruud, goedemiddag. Commercieel vloggen met kinderen onder de 15 moet strafbaar worden, vindt het kabinet. De coalitie wil regelen dat het onder de wet op kinderarbeid gaat vallen om kinderen van mom- of dadfluencers te beschermen. Wat wel en niet strafbaar wordt, dat wordt nu verder uitgewerkt en dan moet er nog een meerderheid door het kabinet worden geregeld. In de Filipijnen is het dodental door een aardbeving opgelopen tot zeker 32. Ook raakten meer dan 200 mensen gewond. De beving had een kracht van 7,8. Er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Het was veruit de zwaarste beving van dit jaar, zegt correspondent Mustafa Margadi.
9: President Marcos die drong er ook echt stevig op aan dat mensen naar hoge grond moesten vluchten. Hij zei, je leven is belangrijker dan wat je achterlaat. Dus veel mensen evacueerden ook. Bijvoorbeeld naar van die overdekte basketbalveldjes die je veel tegenkomt in de Filipijnen. Veel foto's gezien van mensen die zich daar verzameld hebben.
8: Vrijwilligers zoeken nu onder het puin naar overlevenden. Een leerling van een middelbare school in Utrecht is tijdens een schoolreisje in Parijs gewond geraakt na een val in de Seine. Het gebeurde tijdens een boottocht over de rivier. De jongen was even zoek en is door anderen uit het water getrokken. Hij ligt in het ziekenhuis en is buiten levensgevaar. Hoe de leerling in het water is beland is niet bekendgemaakt. En bewoners rond de Haagse Markt in Den Haag zijn klaar met al het afval in hun buurt. De ondergrondse containers zitten vaak bommetje vol en dus worden luiers, paspoppen en aardappelschillen maar op straat gedumpt.
10: Er zijn meer meeuwen hier als op Scheveningen. Dus ze pikken al die zakken open. Ja, en dan komt alles op straat te liggen.
11: Rotzooi hier en stinkt echt. Echt stinkt luiers, noem maar wat.
12: De geur wordt gewoon steeds erger en erger. Het is gewoon soms gewoon ondraaglijk om hier te zitten, terwijl de geur echt naar binnen komt van buiten.
8: Ondernemers in Den Haag willen dat de gemeente ingrijpt en dat er cameratoezicht komt. Het weer bewolkt, lokaal wat regen. Vanavond meer buien. Morgen wordt het wisselvallig, mogelijk met onweer en windstoten bij maximaal 18 graden.
7: Juri, dankjewel, dat is alweer. Robert Vriesen bij de ANWB. Robert, goedemiddag.
13: Hi Ruud, goedemiddag. De eerste files vanavond, spits. Een paar bijzonderheden tussen de 177 kilometer die er momenteel staat. Zo staat er een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht bij knooppunt Grijzoord. Vanaf knooppunt Velperbroek 5 kilometer file daardoor en een kwartier vertraging. Je oponthoudt dus nog een half uur als je kiest voor de A15 vanuit Rotterdam naar Nijmegen. Want er staat 7 kilometer file tussen Hardingsveld, Giessendam en afrit Arkel. Dat is nog de nasleep van een ongeluk, de weg is wel weer vrij. Op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven een kwartier vertraging tussen Moergestel en Oorschot. En de andere kant op de A58 in Zeeland. Op de A58 vanuit Bergen-op-Zoom naar Vlissingen rijdt het langzaam over 4 kilometer tussen knooppunt Markiezaad en Rilland met een klein kwartiertje op onthoud.
7: Robert, dankjewel, tot zo weer.
14: Zometeen bij De Wild in de Middag.
15: NPO Radio 2.
16: Ster. Dit is jouw tijd. Nu denk je even niet aan wat je wil bereiken met je vermogen. Daar heb je ons voor. Van Landschot Kempen Private Banking.
3: daar.
17: Heb je ook zo'n zin in vakantie?
3: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
17: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij vakanties.
18: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
19: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv. Op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
3: Boek nu een reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
20: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
21: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
22: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.

0: this. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
2: Kan het ook sneller?
1: Ondernemers pakken meteen door.
2: Ik voel dat doorpakken niet.
1: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
2: Sneller!
3: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
4: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
3: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.

0: 1993 was die plaat. Hathaway. Dames en heren, van hartelijk welkom. Het is maandag 8 juni 2026. Ik heb even een vraag aan eigenlijk aan jou, Bettien.
1: Oh jeetje, wat serieus.
0: Jij bent, jij bent 40-plusser.
1: Ja.
0: Ja. Afgelopen tijd ben ik een beetje aan het scrollen door internetland. En er valt mij iets op. Of het komt door mijn tijdlijn, dat kan ook. Hè. Maar het valt me ook op, niet alleen op in internetland. Ook als ik bij de Albert Heijn ben en ik stop even bij zo'n bij die bladen display.
2: Ja, bij de magazines.
0: Ja, ja. Ja. Dan zie ik de afgelopen periode dat er heel veel propaganda is dat je als 40-plusser vrouw alleen moet zijn. Dat het een pre is en fijn en...
2: Als een single.
0: Ja, single en...
1: Maar is
0: en
1: dat niet altijd al zo geweest? Of nou, is dat echt van de laatste tijd?
0: Nou, dat lijkt wel veel meer van de laatste tijd. Alsof je... alsof dat hoort.
2: Alsof het dus nu meer regel dan uitzondering is dat je niet een partner hoort te hebben op je 40ste, maar dat je dus alleengaand moet zijn.
0: Ja, precies.
1: En je bedoelt eigenlijk dat je daar dan heel trots op moet zijn en dat je dat eigenlijk verkiest boven een partner misschien.
0: Ja.
1: Zo van als een partner, dat lees ik wel de laatste tijd heel veel. Als je een partner moet een plus zijn. Het moet een aanvulling zijn, het moet niet je leven bepalen.
0: Nou ja, precies. Zeker maar behoorlijk hardliner wordt gesproken.
2: Maar dat is bij de vrouwen.
0: Ja.
2: Jij bent een man, Ruud.
0: Ja, zijn er meningen over verdeeld. Maar ik ben een man.
2: Maar hoe sta jij daar in anno 2016?
0: Heel eerlijk, ik vind het eigenlijk, als je dat heel erg propageert van ja, je moet alleen zijn, vind ik een beetje voor vastgeroeste, bittere mensen. Als je zegt, ja, het is toch leuk met iemand zijn.
1: Ja, dat je er eigenlijk iets onder hoort van schreeuw maar heel hard dat je het niet wil,
0: exact.
1: Maar eigenlijk wil je het heel graag.
0: Het is superleuk om als je iemand tegenkomt en het is leuk en het is fijn en je vult elkaar inderdaad aan.
1: Ja, dat is fantastisch,
0: het hoeft geen invulling te zijn, maar aanvulling. Dan is dat superleuk. En dan kan het toch heel fijn zijn.
1: Maar is het niet zo dat als je niemand kan vinden en je komt niemand tegen, dat het dan wel goed is dat je goed voelt?
0: Maar het lijkt een beetje op de gestopte roker die ineens heel hard gaat roepen. Begrijp je dat?
1: Ja. Dat schreeuwerige, dat stuit jou een beetje tegen de boek. Ja.
2: Of zijn het dan de mensen die eigenlijk dus niemand kunnen vinden en dan maar heel hard gaan roepen dat dat oké is?
0: Alsof het een soort religie is om er zelf, zeg maar, je eigen gat of je eigen gemis, zeg maar, te downplay. Of hoe noem je dat nou? Te vergeten of een plekje te geven.
1: Ja, misschien zijn er wel mensen die echt heel blij zijn en denken, oh, ik moet er niet aan denken, iemand in mijn leven. Hè?
0: Nee, maar waarom denken die mensen dan zo?
1: Misschien zijn er mensen die luisteren die dat kunnen zeggen.
0: Ja, ik vind het ook niet. Ik ben ook alleen. Er zijn momenten dat ik het echt heerlijk vind alleen. Maar er zijn ook momenten dat ik denk van, nou, ik zou het wel gezellig vinden.
1: Ja,
0: maar
1: dat snap ik.
0: Maar het is toch niet iets dat je het helemaal uit moet sluiten. Fantastisch en dat. Mensen die heel hard dingen roepen, die geloof ik niet.
2: Maar gaan we dan dus nu op zoek naar de bewuste vrijgezel?
1: En die dan ook nooit meer iemand wil.
2: De luistervriend die zegt, ik ben heel bewust alleen en ik ben daar voorstander van. En
0: dat lijkt me ook. Ja, precies.
2: Die zijn er ongetwijfeld.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Bettien, wat is jouw nieuws?
1: Iets heel anders. Ik reed langs een nieuwbouwhuis bij ons in de buurt. En daar zag ik een tuin waar nog geen schutting omheen zat. Of iets van een heg of zo. En ik zag zo'n nieuwbouwtuin met vrij weinig erin. Maar het enige wat erin stond waren zo'n 15 tuinkabouters. Bij zo'n nieuwbouwhuis. En dan, ja, ik vroeg me echt af, waarom zou je dat in je tuin zetten?
0: Als je alleen bent, ga je gekke dingen.
1: Ja, nee, maar dat vraag ik me echt af. Waarom zet je tuinkabouters in je tuin? Is dat een hang naar nostalgie? Is dat een soort sprookjesachtig gevoel? Vind je het oprecht mooi? Ik heb daar vragen over, want ja, ik snap het niet zo goed.
0: Ik weet het ook niet.
1: Gijs, ken jij tuinkabouters?
2: Ik heb geen tuinkabouters.
1: Maar jouw ouders denken wel.
2: Nee, volgens mij niet. Nee, okay. Ik kom niet uit een tuinkaboutermilieu.
1: Oké.
2: Kennen jullie het woord sloerig?
0: Sloerig?
2: Nee.
1: Heeft dat met sloerie te maken?
2: Nee, die fout wordt vaker gemaakt. Nee, ik was afgelopen zaterdag bij het festival van Snelle in Buslo. En dat was buiten en daar ben ik nat geregend en dat was best koud. Dus ik zei, ik ben een beetje sloerig.
0: Sloerig?
2: Alleen dat zal dan misschien iets Twents zijn. Dat je niet helemaal goed te pas bent, wat ook weer Twents is. Dat je niet helemaal een beetje grieperig, een beetje ziekig.
1: Dan ben je sloerig.
2: Sloerig in de rakker, zeggen we dan eigenlijk. Maar als ik dat zo hoor, dan klinkt dat best
1: als je dat tegen mij zou zeggen, denk ik, nou, je gaat er vier iedereen pakken.
2: Ook in een sloerige bui, ben ik.
1: Ja.
0: Ja. De laatste keer dat ik sloerig was, dan werd ik met iemand wakker waarvan ik de naam nog steeds niet weet.

0: 1982, Man at Work, Down Under, ook nog Damiano. Het lukt me nooit in één keer. Damiano David, dat was hem. Damiano David. Tyler en Nile Rodgers en Talk to Me. Dames en heren, dit is de middagshow. Ik had net een vraag. Dat 40-plus vrouwen tegenwoordig heel erg op de bres, op de barricade staan. Dat het alleen heel erg leuk is. En dat je dus helemaal geen man nodig hebt. En, terwijl ik denk, het kan ook heel erg leuk zijn, toch?
1: Tegen heel leuk, lopen. Ja.
0: En waarom zou je heel hard propageren dat het alleen beter is dan met iemand?
2: Ja, want jij bent eigenlijk een beetje van de andere school.
0: Dat ik altijd maar bij iemand blijf hangen, bedoel je?
2: Nee, maar dat jij in ieder geval je realiseert dat het samen leuker is dan alleen.
0: Nou ja, het kan heel leuk zijn met iemand, hoe je wel de juiste treffen, maar dat kan heel leuk zijn.
1: Maar
0: natuurlijk
1: zeggen ze ook heel erg dat het beter is alleen?
0: Nou, het wordt wel zo verkocht dat het heel fijn is en dus beter, stiekem. Weet je, ook als je de bladen leest, dan wordt het steeds meer een soort van... Het lijkt wel alsof het goed gepraat wordt, weet je wel?
1: Ja.
2: Dat het goed gepraat wordt om alleen te zijn.
0: Ja,
2: nou, is het natuurlijk ook niet fout om alleen te zijn.
0: Nee, dat zeg ik ook niet. Alleen, het is een beetje gek om te zeggen, je moet alleen zijn. Dat is een gelul.
2: Zo is het.
0: En de vastgeroeste, bittere mensen die propageren, denk ik, dat je... als je alleen bent en niemand kunt krijgen... Het is gewoon wat moeilijker geworden, denk ik, tegenwoordig om contact te maken. Omdat je, want dat was namelijk ook een grap, er stond ook in het blad dat je eerder contact maakt in een supermarkt dan op een datingsite.
2: Oh, wauw.
1: Is dat zo?
0: Ja, je komt eerder een leuk iemand tegen in de winkel met een groenteman...
1: Oh.
0: Dan dat je op een datingsite zit. Ik zit zelf op zo'n... Of zat. Of zo, oh, Raya heet dat.
1: Ja.
0: Nou, echt, het is of voorheen een andere seksen.
2: Ja.
0: Of Dubai.
2: Ja.
0: Of iemand die inkomen boven 2 miljoen of iets.
2: Oh. Ja.
1: En hoe zit het dan met supermarkten bij jou?
2: Kom je dan
1: echt goede mensen?
0: Ik ga elke dag naar een supermarkt, maar dan zit ik op mijn telefoon. Nee.
2: Om
0: gewoon receptjes te zoeken. Nee, ik ben niet contact maken. Niet.
1: Dat je even zit te flirten bij de spruiten.
0: Dat zou ik nooit
2: durven. Ook.
0: Ja. Dat zou ik echt durven.
1: Dat zou ik ook nooit durven.
0: Zo'n grote bek als ik nu heb, dat heb ik dan niet in de supermarkt.
1: En dat je in een mandje kijkt en daar dan een opmerking over maakt.
0: Een feestje vanavond.
1: Ja,
2: ben je toch al klaar. Ja. Er wordt wel meegedacht, hoor, via de NPO Luister. Harold die zegt bijvoorbeeld, ik dacht dat ik altijd alleen wilde zijn.
0: Ja.
2: Ik heb een aantal vervelende relaties gehad, dus ik was er klaar mee. En toen kwam ik na 12 jaar vrijgezel te zijn, mijn huidige partner tegen. En nu zijn we alweer een jaar heel gelukkig
1: samen. Ah, kijk, zie je. Ja, mooi.
2: Leuk. Hanneke die stuurt, veel single mannen, die zijn nog steeds op zoek naar hun moeder.
0: Ach, hier komt de pijn.
2: En naar een hoop bevestiging. Een relatie zonder samenwonen vinden ze te ingewikkeld, is mijn ervaring. Ik hoef geen man 24/7 om me heen, zegt Hanneke.
0: Nee, maar
1: ben je ook op zoek naar je moeder, Ruud?
0: Nou, die heb ik al een tijdje kwijt. Nee, dat ben ik niet.
1: Qua type?
0: Nee, gadver.
1: Ik bedoel niet qua uiterlijk. Nee, ik bedoel qua dat je kenmerken...
0: Mijn moeder was een leuke moeder.
2: Ja.
0: Maar
1: qua kenmerken dat je denkt, ja, ik zoek dat wel echt in een vrouw. Want
0: nee,
1: dat had mijn moeder ook.
0: Nee, wel iemand die lief is. Maar ik hoef niet een of andere kenau.
2: Was jouw moeder een kenau?
0: Nee, maar ik...
1: veel mannen zoeken een vrouw die kenmerken heeft die hun moeder ook heeft. Dat is het.
0: Dat denk ik niet.
1: Oh, oké. Nou, dat kunnen we ook door de play spoelen, die theorie.
2: Ja, maar dit is bijvoorbeeld ook Marianne. Die zegt, ik ben bewust alleen na mijn scheiding. Ik denk dat het lange tijd als zielig gezien werd wanneer je alleen was. Dat je dan een sneu type was.
0: Nee, dat zeg ik dus niet.
2: En dat alleen nu als je gepromoot wordt dat je niet zielig bent wanneer je alleen bent. Dat zegt Marianne.
1: Oh, dat is op zich goed. Dat is goed.
0: Dat is hartstikke goed juist. Ja. Dat je bent niet zielig alleen. Alleen, het is gelul dat het leuker is alleen. Dat vind ik, dan ben je iets recht aan. Dat het cognitieve dissonantie heet dat.
2: Oh, dat vind ik mooi gezegd.
1: Weet je, voor de maandag.
2: Net als Lisette, die zegt, ik ben al vanaf mijn 44ste een vrijgezellige vrouw en ik heb een mooi leven. Ze is nu 67.
0: Ik heb toch ook een mooi leven. Daar gaan die jongen. Het is toch heel fijn om met iemand te kunnen zijn. Als dat zou kunnen. Ik zeg niet dat het zaligmakend is.
2: Waar ben ik al begonnen?
1: Ja, ik vind het heftig.
2: Ja. Nou, maar ik vind de nuance die jij plaatst wel sterk. Als in het is niet per se beter om alleen te zijn.
0: Nee, ik vind het zalig om alleen wakker te worden. Maar soms denk ik, nou, dat is wel gezellig met iemand.
2: Ja.
0: Ja.
2: Dus jij gaat gewoon weer naar de supermarkt straks?
0: Ik ga gewoon weer naar de supermarkt.
1: Een mandje kijken.
0: Maar een feestje vanavond.
3: NPO Radio 2.
4: NPO Radio 2.

0: Deze plaat eindigt alsof ze al de stuur uit aan het lopen is. Zie je dat?
1: De band speelt gewoon door.
0: Oh nee, band speelt... Ik dacht ook, jij weg, wij weg. Gabriella Chilmi uit 2008, een Sweet About Me. En ook nog Bruno Mars, I Just Might. Dit is de middagshow. Er wordt toch wel behoorlijk gereageerd op het heikele onderwerp.
2: Het gaat nu een beetje alle kanten op. Ik zie nu bijvoorbeeld een appje van Ronald. Die zegt, Ruud, wat je zegt klopt helemaal. Vorig jaar heeft mijn nu ex-vrouw mij verlaten. Nadat we 25 jaar samen waren, waren 17 jaar getrouwd. We waren altijd hechte, echte maatjes. Totdat zij het anders wilde en een mooi gezin werd uit elkaar gehaald. Raar dat vrouwen nu continu denken dat ze beter af zijn wanneer ze alleen door het leven gaan.
0: Nou, maar wij onderschatten ook één ding. Daar heb ik me ook in verdiept. Want ik dacht, hoor en wederhoor. Als ik al ergens over begin, over heikele onderwerpen, moet ik al wel een beetje weten waar ik het af heb. Dus ik heb me afgelopen weekend ook hierin verdiept. Dit is natuurlijk ook wel iets wat we nog niet weten. Nog niet zo heel lang weten van vrouwen. Is dat je boven de 40ste te maken krijgt met een andere situatie intern.
2: Oh.
0: Als vrouw dan, hè? En dan word je dus helemaal. Dus,
2: En daarom gaan ze weg dan opeens?
0: Nou, het is wel zo dat mannen dus niet meebewegen met de verandering van een vrouw. Zeg ik dat zo goed, Juri?
3: Oeh, ja, ik denk dat mannen weer een andere fase ingaan.
2: Oh?
0: Nou ja, je bedoelt de midlife.
3: Ja.
0: Ja. Nee, maar de 40-plus vrouw, die krijgt dus hormonen.
4: De overgang.
0: De overgang.
3: Ja,
0: de menopauze. En de perimenopauze heb ik van Evie Hansen geleerd.
4: Oh ja, maar dan zou ik ook helemaal gek moeten zijn.
0: Nou, kijk, waar laat je op sommige punten gewoon met rust.
2: Ja. In je waarde.
0: Jij hebt het gewoon niet door. Wat moet jij doen?
4: Jullie, oh, dat vind ik wel lief. Ik heb het gewoon helemaal niet door. Als
0: je net
4: naar
0: de wc bent, dan nemen we het hele...
4: Maar vuur, gaan jullie adem hier? Ja, ze is even weg.
0: Nee, dan nemen we het... Er komen een anderhalf uur door. Nee, maar serieus. Dus ik denk dat ook een ding is. Wat we eerder niet wisten. Maar ik denk dan. Dat heeft allemaal te maken met. Allemaal te maken met communicatie. Dan. Ook als je. Als je. Dit soort.
4: Ik zit te denken, omdat dat blad waar jij het over hebt, waar het ook in stond, dat waren ook vrouwen van onder de 40 die nog niet in de perimenopauze zaten. Dus ja. Waar ligt het dan aan?
2: Nou, als je kijkt, de tendens in de NPO Luister-app is wel samen is gezelliger, hoor.
0: Ja, het is ook samen gezellig.
4: Maar heb jij wel eens iemand als partner gehad die in de menopauze zat?
0: Ja.
4: En is dat heftig? En ellende en gedoe?
0: Nee, maar ik begrijp dat het is een hormoonwisseling.
2: Maar hoe uitzicht dat dan? In
0: stemmingswisselingen.
2: Oei.
0: Ja. Kan ook door mijn karakter komen natuurlijk. Dat jij
4: de menopauze oproept.
0: Ja, misschien. Goed.
4: Nou, als ik hier binnenkom lopen, dan denk ik spontaan menopauze.
0: Ik ben misschien wel de menopauze.
3: Ze hebben het flink overgegaan.
0: Oh, ja.
2: Beginnen te borrelen allemaal.
4: Ik
0: ben de Big Bang.
2: Jezus. Radio 2 weerbericht. Vanavond trekt de regen over het land. Het kan soms flink doorplensen. Morgen wisselvallig. In de middag mogelijk onweer en windstoten. Wordt het 18 graden.
0: Robert Vries, hoeveel heb je?
5: 300, Ruud. En dat zijn veel dagelijkse files. Een paar bijzonderheden ertussen. Maar we beginnen met een dagelijkse file, hoor. Die staat op de A4, wordt niet zo vaak genoemd in de spits. Vanuit Amsterdam naar Rotterdam wel degelijk 16 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Zoeterwoudendorp en Den Haag-Zuid. Kost je toch een kwartiertje extra. Klein kwartiertje vertraging ook nog op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Sliedrecht-Oost, de kop van 4 kilometer file. Dat is nog de nasleep van een ongeluk, maar alle rijstroken zijn al lang weer vrij daar. En op de A50 rijdt het weer langzaam vanuit Eindhoven naar Os over 13 kilometer tussen Son en Breugel en Uden-Zuid met ruim een kwartier op onthoud daar.
0: Robert, dankjewel, tot zo weer. Het NOS Journaal van 4:30, hier is Julie Stubenitski. Goedemiddag.
6: Hey Ruud, goedemiddag. Een 44-jarige Portugees die begin dit jaar een medewerkster van de gevangenis in Heerhugowaard gijzelde en neerstak, blijkt eerder twee vrouwen te hebben vermoord. Volgens NH Nieuws werd het vanmiddag bekend in de rechtbank. In 2005 bracht hij zijn zwangere ex-vriendin om het leven en in 2020 een vrouw uit Limburg. Die gevangenismedewerkster raakte bij de gijzeling eerder dit jaar zwaar gewond. Onderzoekers hebben voor de kust van de Filipijnen hoogstwaarschijnlijk een Japans vrachtschip gevonden dat in 1944 werd gebombardeerd door de Amerikanen. Aan boord van het gezonken schip waren 250 Nederlandse en 1000 Engelse krijgsgevangenen. Een aantal van die mensen hebben de aanval overleefd. De autoriteit persoonsgegevens kreeg vorig jaar 75% meer klachten over mogelijke overtredingen van de privacywet. Het waren er meer dan 13.000. De meeste klachten gingen over bedrijven die niet duidelijk zijn over hoe ze omgaan met persoonsgegevens. En met het WK voetbal in aantocht zie je op straat steeds meer oranje. In Alphen aan de Rijn hebben ze discotheek Alle Hens een nieuw likje verf gegeven. Die is veranderd van een houten skihut in een oranje graffiti-kunstwerk. Het pand springt eruit, vinden voorbijgangers.
1: Het knalt lekker naar voren als je langs loopt.
7: Ik vind dat echt heel leuk. Nou, moet je kijken. En hoe ze daar aan het werk zijn, prachtig. Ik vind het heerlijk.
8: Beter dan al dat hout, hè? Dat hebben we wel gehad, skihut. Vind je niet? Ja?
9: Heel erg. Ik ben er heel blij mee met het resultaat.
6: Zeiden ze tegen Studio Alphen. Er staat onder meer een wereldbeker op, een leeuw en groot Hup Holland.
0: Dames en heren. We hebben een nieuwe top 5 over 5.
4: Nou, Ruud, we weten allebei dat je als kerstverse ouders alle opvoedtips heel goed kunt gebruiken. En dat dacht dus de Britse Paul Edwards ook in 2007. Die had toen net een kind. Hij had een dochter, dat was een peuter. Zijn vrouw was zwanger van de tweede. En hij dacht, ik bestel in 2007 het tijdschrift Mother and Baby.
2: Dat was in 2007, maar dat blad kwam dus nooit aan. Maar ondertussen wel, het viel afgelopen vrijdag alsnog op de mat.
0: Wow!
2: 19 jaar later, hij was stom verbaasd. En als je dan nog iets kunt ontvangen van 19 jaar geleden, wat krijgt hij dan binnenkort allemaal nog meer?
0: Daarom vandaag in de top 5 over 5. Wat kreeg deze man binnenkort nog meer? Meedenken kan via de gratis app van NPO Luister dus. Wat kreeg deze man na 19 jaar nog meer?
2: Nou, waarschijnlijk een uitnodiging voor een Flippo-ruilmiddag.
0: Ja, ja, natuurlijk.
6: Of een kaartje voor een meet-and-greet met VJ's op de TMF Award.
4: Of een boekje met nieuwe Accept Giro's.
0: Of een folder van de V&D. Nou, wordt een eikletser van.
2: Denk het wel, hoor. Wat lachen.
4: Ik voel hem
2: nu al lachen.
4: Al. Ja.
0: Nou ja, wat krijg ik... Dat krijg je als je alleen bent. Heel lang.
2: Echt?
0: Ja. Wat krijgt deze man, niet deze man, maar wat krijgt deze man nog meer? Alles welkom via de NPO Luisteren.
10: Er is maar één. Ruud de Wild.
0: Hoe je de perimenopauze overleeft, ga ik je zometeen uitleggen. Met Johan Derksen.

0: back in my world.
1: Dit is de middagshow.
2: Nog
0: 13
2: dagen. En dan is het zomer. En Ru,
0: ja?
2: Ga jij nu ook een zomerplaatje draaien?
0: Jazeker. Dat is een leuke plaat van Bob Marley en de Wailers uit 1984. One Love / People Get Ready With Me.

0: So One Love, en de tweede titel is People Get Ready With Me. Ah nee, Get Ready. Get Ready With Me is wat anders.
1: Maar zijn het dan eigenlijk twee platen?
0: Dat weet ik dus niet. Dat had ik eigenlijk misschien even moeten checken.
1: Want dan hebben we nu te veel muziek gedraaid eigenlijk.
0: Dat hebben we sowieso al. Want we hebben al vijf platen gedraaid. Dit is het programma dus.
2: Terwijl we ook zoveel hebben lopen lullen.
0: Ja. Maar ja, er waren allemaal wel belangrijke dingen. Het gaat over de
2: sowieso,
0: de
2: is altijd belangrijk, jongens.
0: Over de menopauze, over de menopauze.
2: Ja,
0: over,
2: dat jij de menopauze-fluisteraar bent.
0: Maar precies, en dat mannen heel boos zijn. Sommige mannen zijn heel boos.
1: Zeker, en zoals bijvoorbeeld Bert, die zegt... Ik heb alles door haar moeten verkopen, het huis, alles. Zij zit nu lekker in Portugal. Ik heb alles gedaan voor haar, paarden, alles. Woonde achteraf grote weien, huis verbouwd, alles. En wat denk je? Kutvrouwen, het zijn wolven!
0: Gijs, niet rap.
3: I am the king!

0: De graaf-influencer.
1: Graaf-influencer. En dat is Eloïse van Oranje. Die is vandaag 24.
2: Gefeliciteerd.
1: Ja.
2: Nou, ja, ik heb jou.
1: Ja, zeker. Ja. Ik volg haar niet heel actief. Ik zie haar wel eens voorbij flitsen op mijn tijdlijn. Zij is het populairste lid van het Koningshuis, hè?
2: Nee, volg je haar op Instagram? Want koningin Maxima zei zelf, ik volg haar niet. Dat vind ik dan best wel
1: een check het even of ik haar volg. Uitspraak
2: eigenlijk.
1: Eloïse. Ja. Heet ze Eloïse?
2: Ja. Eloïse van Oranje, aan elkaar.
1: Eloïse van Oranje.
2: Zij heeft 460.000 volgers. Nou, duw even voor de verjaardag op die volgknop, is zij ook weer blij. Het nep-account van koningin Maxima, het fan-account, dat heeft 500.000.
1: Ik ga haar nu volgen, ik heb haar nu gevolgd.
2: Nou, heel goed. Doe dat ook even met Queen.Maxima. Dan heeft zij er ook een volger bij. Want die staat dan net even boven Eloïse. Maar het officiële Koninkrijkhuis-account heeft meer dan 1 miljoen volgers. En daar verschijnt Eloïse natuurlijk niet zo vaak.
1: Waarom moet ik haar eigenlijk volgen? Wat word ik er beter van als ik Eloïse
2: volg? Kun jij volgende week, of volgende keer dat we bellen, kun je erover een mening vormen?
1: Maar ik wil maar geen mening, ik ben geen duider. Nederland toch een reet uit wat ik van Oranje vind, toch?
2: Oké. Ja, maar jij wordt steeds vaker gevolgd door Oranjes, heb ik begrepen.
1: Ja, dat wel.
0: Ja,
1: dat
0: ze
1: wel.
0: Willen hem inlijven, ja, hoor. Dat voel ik.
1: Herinner Ruud. Ja,
2: Ruud.
1: Ik ook.
2: Ja, dat denk ik ook.
0: Maar zij is dus heel erg actief natuurlijk op social media. Maar moet zij dan van tevoren ook voor iedere post bijvoorbeeld toestemming vragen?
2: Nee, dat doet ze ook zeker niet. Maar het is wel eens gebeurd dat ze is teruggefloten. Toen het bijvoorbeeld ging over wat er met de familie met kerst wordt gedaan. Dat er kip met rijst en broccoli wordt gegeten op Drakenstein. Dat was toch een dingetje dat niet op social media mocht. Dat filmpje moest worden geknipt. Want het is blijkbaar staatsgeheim om te weten wat onze koninklijke familie doet achter de gesloten deuren. Ja. Ik vind het ook een beetje flauw, niet meer van deze tijd. En wat dat betreft vind ik het fijn dat er een Eloïse is die daar toch wel een klein beetje die grenzen oprekt.
0: Ja.
1: En hoe doet ze dat dan?
2: Nou, door dat soort dingen online te zetten die dan vervolgens weer worden teruggefloten. Maar goed, we kunnen natuurlijk niet voor die hele koninklijke familie gaan betalen, zoals in andere landen soms wel het geval is. Zij moet gewoon zelf haar prakkie koken en haar eten betalen.
1: Maar dat is toch goed dat het gebeurt? Dan wordt ze toch volwassen van?
2: Dat is heel goed. Ja, zeker. Maar stel...
1: We hebben het nog steeds over Eloïse, toch?
2: Ja, we hebben het nog steeds over Eloïse.
1: Maar frontale kwap is toch nog niet helemaal, zeg maar, op z'n... Helemaal af?
2: Ja, nou, ik ben geen...
1: 25 moet je zijn.
2: Prefrontale.
1: Moet 25 moet je zijn.
0: Dan ben je pas klaar.
1: Ja, dan ben je 25 ben je klaar. Ja, rond de 25.
2: Nou ja, dus dat zullen ze dan nader moeten onderzoeken.
1: Ze is nu net 24 geworden, dus nog een jaartje. Dus, ja. Dus het kan ook zijn dat ze over een jaar denkt van... Oké, ik ben lichamelijk af, geestelijk misschien ook wel dan. En dat ze denkt dan, ik stop met dat hele rare graaf-influentschap.
2: Nou, dat zou kunnen. En ik denk dat de familie dat ook wel een beetje toe zou juichen.
1: Ja, he, want ze vinden dat ze te veel heeft. Dat
2: zij
1: te veel deelt.
2: Dat helemaal. Nou ja, inderdaad. En ik vind het feit dat koningin Maxima zo duidelijk zegt dat ze haar niet volgt. Je kan natuurlijk ook een beetje in het midden laten. En zeg ik volg haar in het echte leven. Ik hoef haar niet op social media te
0: Terwijl
2: volgen,
0: zij zich toch ook heel erg inzet voor... zij heeft toch een winkel die een soort goed doel-achtig iets...
2: Ja, maar. Er zijn natuurlijk heel veel tweedehands kledingzaken, maar die van haar, die is voor echt de high-end kleding. Heb je nog een leuke Chanel hangen, doneer hem. En vervolgens gaat dat geld naar goede doelen. Volgens mij is er al 500.000 in de afgelopen 2 jaar gedoneerd. En er komen dus, komt dus echt ten goede van mensen. Natuurlijk is er ook een salaris
1: daaruit, dat hoort er wel. Haar moeder was ook van de goede doelen?
2: Zeker. Laurentien doet ook heel veel goede doelen. Constantijn ook, wat dat betreft. En ook al doen ze dus heel weinig voor het Koninklijk Huis zelf. Je merkt dan toch wel, het zit in het bloed. Het blauwe bloed, dat stroomt toch waar het niet aan kan.
1: Ja, toch, er zijn wel dus bij de Oranjes heel veel sociale mensen.
2: Ja, dat zou je toch wel denken.
1: Bernard van Oranje doet heel veel met sociale huurwoningen.
3: Ja, super sympathiek.
2: Nee, volgens mij is dat allemaal in de vrije sector.
1: Oh, ja. Dus, hoe wordt het gevierd, zo'n verjaardag?
2: Nou, 24 is natuurlijk niet zo heel erg speciaal. Ik denk dat als jij dan zegt dat het volgend jaar af is... dan komen ze misschien wel met z'n allen in grote getalen.
1: Ja, precies. Ja.
2: Of tegen de tijd dat ze 30 is. Nou, zo'n 21...
1: Dat hier, volgens jou komt een enorme oranje frontale kwapcake.
0: Ja, pudding.
1: Met de pudding, ja.
2: Zou kunnen. Maar ik denk dat koning Willem-Alexander en koning Max hartstikke druk zijn met de voorbereidingen. Morgen is er weer een staatsbezoek. De Duitse bondspresident komt langs. Misschien hebben ze wel helemaal geen tijd om even langs te gaan in Amsterdam.
1: Rick, nu een keer spreken. Moet even

0: vooruitblik op morgen. Want de Duitse bondspresident en zijn vrouw die brengen deze week aan het staatsbezoek aan Nederland. Dat is behoorlijk geheim gehouden, hè? Stilgehouden. Want voor ons was het redelijk nieuws. Of we lezen gekke krant. Dat kan ook. Maar denk je, dat het nog steeds pijnlijke discussies zijn? Bijvoorbeeld oorlog en fietsen en dat soort shit? Of niet?
1: Nou, het is niet voor niks natuurlijk dat ze naar het Holocaustmuseum gaan.
0: Precies.
1: En ook een gesprek hebben met de Joodse gemeenschap. Dus natuurlijk is dat een ding, is nog steeds een onderwerp van gesprek.
0: Ik kan me ook voorstellen dat juist ook in Amsterdam, leidt die discussie weer op, hè, met jodenhaat. En ik kan me ook voorstellen dat dit soort dingen dan ook in die discussie. In Duitsland is het antisemitisme ook niet behoorlijk stil. Hè? Dat is behoorlijk krijgt ook behoorlijke aandacht. Dat dit ook gekke gesprekken zijn.
1: Ja, ik denk dat we inmiddels natuurlijk wel een paar stappen verder zijn dan de oorlog. Maar misschien voelt hij toch wel weer dichterbij dan je zou willen.
0: Ja.
1: Dat zal zeker onderwerp zijn, onder andere tijdens een regeringslunch bijvoorbeeld. Maar het gaat natuurlijk ook wel heel erg over wat we wel samen met elkaar delen. En dat we daarop verder bouwen als vrienden en niet als vroegere vijanden. Het is wel interessant dat ook volgende week komt een andere voormalige oorlogsvijand bij ons op bezoek. De Japanse keizer. Ook weer een staatsbezoek. Ja, dat zijn toch Duitsland, Japan. Tegenwoordig zijn we hele goede vrienden.
0: Ja.
1: We zijn natuurlijk langer bevriend geweest dan dat we oorlog
0: zo is het ook. Zeg, mogen die Duitsers bij onze Oranje slapen? Of worden ze graag naar een hotel gestuurd?
1: Tuurlijk. Ja, het is natuurlijk niet zoals bij Trump dat het dan op Huis ten Bosch is.
0: Niet.
1: Want een staatsbezoek vindt vooral plaats in Amsterdam.
0: Ja.
1: Dus op de Dam. Dus je moet stil zijn als je morgenavond daar over de Dam heen gaat. Hij probeert natuurlijk wel te slapen.
0: Voor 2 minuten.
1: En de Japanse keizer die mag trouwens ook thuis slapen, maar dan in Apeldoorn op het oude Lo, het jachtslot van de Oranjes. Dus die krijgen weer een bijzondere behandeling eigenlijk dan de Duitse bondspresident.
0: Rick?
1: Ja?
0: Rick? Dankjewel. Heb je dit voorgelezen? Was het allemaal uit je hoofd?
1: Dit is uit mijn hoofd.
0: Dat is knap. Dat vind ik heel knap.
2: Ja. Echt knap.
0: Mag ik ontzettend bedanken?
1: Nou, dat hoeft niet, joh. Nee, joh.
0: Oké, dan bedank
1: ik
0: je niet.
1: Dan mag ik het terug.
0: Ja.
1: Oké,
0: dat is Rick Evers, dames en heren.

0: vrije invulling. Alex Warren en Fever Dream. Dit is de middagshow, zometeen deel 2. En in deel 2 hebben wij een nieuwe top 5 over 5.
1: Besteld in 2007, bezorgd in 2026. Het overkwam de Britse vader Paul. Hij bestelde een tijdschrift voor jonge ouders. En dat kwam, laten we zeggen, rijkelijk laat. 19 jaar te laat, om precies te zijn.
2: Zijn dochter was nog een peuter en zijn vrouw was zwanger van hun zoon. Aan dat tijdschrift dat hij 19 jaar geleden bestelde, heeft hij dus eigenlijk ondertussen helemaal niks meer. Maar als dat de gewone leveringstermijn wordt, ja, dan kan hij nog heel wat dingen gaan verwachten.
0: Daarom vraag ik in de top 5 over 5. Wat krijgt deze man binnenkort nog meer? Alles welkom via de NPO Luisterapp.
2: Nou, Rosa die zegt, wat krijgt deze man binnenkort nog meer? Een huiskamerconcert van René Karst.
0: Nou, Joep zegt een brief dat jou er binnenkort sterren moeten dragen.
1: Oh, wat krijgt deze man binnenkort nog meer? Mark stuurt een verkoper aan de deur van Tupperware.
0: Wat krijgen deze mannen binnenkort nog meer? Meedenken heel graag via de gratis app van NPO Luister.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Ster. Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
5: In het voetbal zijn er momenten.
6: Bergkamp 2-1!
5: Die impact maken. Waar was jij bij de ultieme ontlading?
6: En die bal gaat in! Wout Weghorst!
5: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
6: Malen, ja, ja, ho, ho, ho.
5: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
7: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
10: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
13: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
14: Dit is jouw tijd. Nu denk je even niet aan wat je wil bereiken met je vermogen. Daar heb je ons voor. Van Landschot Kempen Private Banking.
15: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
16: Sta je in de file en spot je ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas.
15: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
18: In Blauw volgen we 8 agenten en een arrestatieteam. Steeds vaker geconfronteerd met geweld, vuurwapens en verdachten die steeds jonger zijn. Een enorme uitdaging voor de politie. Hoe is het om aan die frontlinie van de samenleving te staan? Blauw. Vanavond om 8:30 bij Avro Tros op NPO 1.
0: Exact 5 uur, tijd voor NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Juri Stubenitski. Juri, goedemiddag.
19: Hey Ruud, goedemiddag. Het kabinet wil dat het strafbaar wordt om kinderen onder de 15 in te zetten voor commerciële doeleinden op internet. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld video's van mensen met kinderen die op sociale media vakanties of spullen promoten. Of die hun kinderen challenges laten doen, zoals de vlogfamilie Bellinga.
5: Dat betekent dat jullie alle 4 zometeen spullen mogen pakken. Krijg je er 2 minuten de tijd voor om je mee te vermaken op je kamer. En dan blijven we vandaag de hele dag lang, als het gaat lukken, op hun kamer zich vermaken.
19: Nou, dat moet verboden worden, vindt het kabinet. Dat wil dat het inzetten van kinderen voor dit soort filmpjes onder de wet op kinderarbeid komt te vallen. Onderzoekers pleiten voor maatregelen tegen termieten. Steeds vaker worden in Nederland kolonies van deze houtetende insecten gezien. Ze komen mee met geïmporteerde planten, zoals olijfbomen. Er was flinke twijfel over de avondklok van 5 jaar geleden, zei de burgemeester van Nijmegen Bruls vandaag in de verhoren van de parlementaire corona-enquêtecommissie. Tijdens de coronacrisis was hij voorzitter van de 25 veiligheidsregio's. En daar was ook lang niet iedereen het eens met het invoeren van die avondklok.
20: Los van het feit dat een aantal mensen ook gewoon principiële bezwaren hadden, ik zat er ook best mee in mijn maag, dat mag u wel weten. Het was niet een overtuigend verhaal op dat moment dat het zou gaan helpen. Waren wel, daar moet je ook bestuurlijk niet te laf in zijn, kwamen wel echt wel tot een advies, ook al hadden we bedenken van oké, ga het maar doen.
19: Uiteindelijk duurde die avondklok iets langer dan 3 maanden. En er is nieuws over dit dier.
0: Klinkt niet als een dier, dat klinkt als een MRI-scan.
19: Piep jij wel schat?
0: Ja, nou heel vaak. Dat klinkt als dit, maar dan als hij begint.
19: Het is een puntlipneushoorn.
0: Oh ja.
19: Beter bekend als de zwarte neushoorn. Want in Safaripark Beekse Bergen in Heelvarenbeek is voor het eerst zo'n neushoorn geboren. Het is volgens Omroep Brabant belangrijk voor het fokprogramma, want de puntlipneushoorn wordt ernstig bedreigd. Het gaat om een mannetje en hij heet Bungee.
0: Bungee. Oh. Hoe heet het? Een punt? Wat?
19: Een puntlipneushoorn.
0: Wauw, wat een lang woord. Puntlipneushoorn.
5: Leuk voor Scrabble.
0: Ja, het is een puntlipneushoorn.
19: Weet je hoe die klinkt? Het weer dan nog. Vanavond kan het soms flink regenen. Morgen afwisselend zon en buien. Af en toe met onweer en veel wind. Het wordt een graad of 17.
0: Hoe lang duurt dit weer Armageddon?
19: Dit weer Armageddon?
0: Ja.
19: Het blijft nog wel even wisselvallig, hoor.
0: Ja, tot het eind van de week, toch?
19: Ja, zeker. Ja.
0: Goed, Jori, dankjewel.
19: Graag gedaan.
0: Voor je nieuws en openhartigheid. En wij zijn er jij bent er zometeen weer. Robert Vriesen bij de ANWB, goedemiddag.
21: Hey Ruud, goedemiddag. 360 kilometer file in het land. Een normale maandagavondspits qua kilometers. En dan ook nog eens weinig bijzonderheden. Ja, de file op de A4 staat er weer vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Hij is zelfs 24 kilometer tussen Roelevarensveen en Den Haag-Zuid. Maar de vertraging nog geen half uur, dus het rijdt wel door in de file. Werkzaamheden op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. 20 minuten vertraging bij knooppunt Kooimeer. De A16 vanuit Rotterdam naar Breda is een ongeluk gebeurd op de parallelrijbaan bij de Van Brienoordbrug. Daar zijn 2 rijstroken dicht. De parallelrijbaan 4 kilometer file en een half uur vertraging. Neem dus de hoofdrijbaan als je door wil rijden. En op de A58 vanuit Eindhoven naar Breda 8 kilometer file tussen Oorschot en knooppunt De Baars met een half uur vertraging.
0: Robert, dankjewel, tot zo weer.
22: Zometeen bij De Wild in de Middag.
23: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
24: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
13: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
24: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
25: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
26: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
27: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
26: Lekker hoor.
27: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, 2 stuks, tweede gratis.
26: Boeie.
27: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
26: Zoé.
27: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
26: Yes.
27: De meeste en de beste aanbiedingen.
26: Hamster.
28: Autovakantie in Europa?
1: Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
2: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Dan ben je even niet bezig met je vermogen. Dat doen wij voor je. Van Landschot Kempen Private Banking.
4: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.

0: is. Bestel nu bij New York Pizza.
1: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
2: Omdat je mijn favoriete papa bent.
3: 21 juni is het Vaderdag. Geef een diner cadeau, klus cadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
4: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
5: Kan het ook sneller?
4: Ondernemers pakken meteen door.
5: Ik voel dat doorpakken niet.
4: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
5: Sneller!

0: Hey brother, your sister is your mother. Dames en heren, deel 2 van dit... deel 2 van dit radioprogramma.
1: Je hebt natuurlijk ook 12 minuten pauze gehad.
0: Nou, ja zo.
2: Oh, daarom is ze lang weg.
0: Ja, dat ik ga zitten zuipen op de gang. Dat lijkt me mooi.
1: Het is toch maandag, bijna weekend.
0: Ik werd vanochtend heel wollig wakker. En het lijkt wel alsof ik griep heb.
1: Oh, ben jij ook dat
2: beetje sloerig.
1: Ja. Sloerig ben jij, ja.
0: Ja. Maar jij hebt in de regen gestaan vrijdag. Zaterdag
1: heb ik in de regen gestaan, ja.
0: Ik niet, dus...
2: Ja, maar je kan ook om andere redenen griep krijgen.
0: Ja,
2: hè, dat je
0: sowieso
2: iemand hebt gezien die het heeft.
0: Maar ik heb niet in de regen staan tongen of zoiets met iemand, dus...
2: Oh, ja, Gijs wel.
1: Heb je dan staan tongen zonder dat het regent?
0: Nee, ook niet. Ik heb ook niks gedaan. Ik word heel braaf thuis geweest, maar de grap is wel, ik had ineens een heel... zie je er allemaal hard op dit?
1: Nee, ik ben wel benieuwd hoe dit verhaal...
0: Ik voel me gewoon griepig. Nee, maar ik... dit haat ik als mannen, dat zeggen vrouwen trouwens ook, maar... ik heb namelijk nooit de menflu, laat het duidelijk zijn.
2: Maar wat haat je als mensen wat zeggen?
0: Nee, als mensen die zeiken, zoals ik nu over...
2: Ik voel het aan mijn huid een beetje zo, dat grieperige... Dat.
1: Ja, huid.
2: Heb je dat nooit, van die huidpijn, als je grieperig wordt?
0: Niet daar naartoe, niet daar naartoe. Met je huid, of nee?
1: Ik zeg niks.
0: Goed. Tweede gedeelte van dit radioprogramma. We hebben dit gewoon allemaal niet gezegd.
2: Okay, knip het even met terugwerkende kracht.
0: Laten we het gewoon heel even eruit halen en dan... Oké, dan...

0: Avicii. En Hey Brother.
1: Your sister is your mother.
0: Tweede gedeelte van dit radioprogramma. Ik voel me zo fijn vandaag, zeg.
2: Je ziet er goed uit, Ruud.
0: Ja, dank je.
2: Ja, heerlijk.
0: Mag gezegd worden. Vanochtend fit opgestaan. Een heel lekkere maandag. Dus het is 8 juni 2026. Een nieuwe top 5 over 5.
3: Ja, als jonge ouder grijp je alle informatie over opvoeden die je vinden kunt, toch? En daarom dacht de Britse Paul Edwards in al zijn wanhoop in 2007 dat het een heel goed idee was om het tijdschrift Mother and Baby te bestellen. Want zijn dochter was een peuter en zijn vrouw was zwanger van de tweede.
2: Maar het blad kwam dus nooit aan, toen in 2007. Maar afgelopen vrijdag viel het pardoes opeens
0: pardoes
2: op de mat, Ruud. Ja, Paul Edwards, hij was stom verbaasd. Want het blad kwam dus 19 jaar te laat. En als je dan 19 jaar later nog iets kunt ontvangen, ja, dan krijgt hij waarschijnlijk binnenkort nog wat meer.
4: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Top 5 over 5.
0: Ja, en de vraag die ons bezighoudt, wat krijgt deze man binnenkort nog meer?
4: Top 5 over 5. Nummer 5.
0: Jorn, dankjewel voor het meedenken. Hij krijgt binnenkort een splinternieuwe Nokia 3310.
1: Nummer 4.
3: Op nummer 4. Wat krijgt deze man binnenkort nog meer? Marianne stuurt de drie wijzen uit het oosten.
4: Nummer 3.
2: Jarno op 3, wat krijgt deze man binnenkort nog meer? Nou, een kinderfeestje met een optreden van Ali B en Marco Borsato.
1: Nummer 2.
3: Op nummer 2, wat krijgt deze man binnenkort nou nog meer? Jan en Jeroen sturen een krabbel op Hives.
4: Nummer 1.
1: Nummer 1.
0: Wat krijgt deze man binnenkort nog meer? Nou, Rick en Carla, dankjewel voor het meedenken. Het pakje condooms.
2: Ja, dankjewel voor het meedenken.
0: En morgen is er weer een.

0: Wham! 1986, The Edge of Heaven, ook nog Sommieur met de laatste single, waarin zij dus ook meezingt.
1: Maud bedoel je?
0: Maud.
1: Ja, Maud. De violiste.
0: Maud.
2: Mooi, mooie stem heeft zij.
0: Prachtige stem.
2: Echt fantastisch, ja.
0: Maud heet helemaal Maud
1: Akkerman.
2: En zij kan dus ook nog heel goed viool spelen.
0: Ja, ja.
2: Dat is toch...
0: Maar is het maar Maud Akkerman of Akkerman?
1: Akkermans.
0: Akkermans.
1: Akkermans.
0: Dus je hebt Tim Akkerman. En Maud Akkermans.
1: Precies. Je zou haar kunnen kennen van het Instagram-account Maud Akkermans.
0: Ja. Je hebt Daan Schuurmans.
2: En Katja Schuurman.
0: Man.
1: Oh. Ja. Katja was dus ook in de regen bij Snelle afgelopen weekend.
2: Oh, wat leuk.
0: Ja. Hoe oud ben jij, Gijs?
1: 29.
0: Dan weet ik het antwoord.
2: Lekker snoerig.
3: Aanrader.
0: Kirsten Schilder vindt het belangrijk om mooie herinneringen te maken met elkaar. Maar hoe leg je die mooie vakantiemomenten, die herinneringen nou vast? Zonder dat ze verdwijnen tussen duizenden foto's op je telefoon. En er nooit meer omgekeken wordt. Daarom ontwikkelde zij een invulboek. Ja, een heel mooi invulboek, zelf helemaal gemaakt. Fijne vakantie samen, uitroepteken. Nou, we zien hier een warm applaus voor. Goedemiddag, Kirsten.
4: Hi, goedemiddag.
0: Hier staat goedemiddag, Kirsten. Ik noem je gewoon Kirsten, ja?
4: Ja.
0: Hoe kwam je op het idee? Dat is een hele stomme vraag, weet ik een beetje. Maar toch, ik wil het toch heel graag weten.
4: Nou, dat begon eigenlijk 5 jaar geleden. Toen onze jongste dochter Jackie naar school ging. En ik dacht, ik wil zo graag eigenlijk de tijd vasthouden. Hoe kan ik iets ontwikkelen? Wat ervoor zorgt dat je herinneringen makkelijk bij de hand kunt hebben en kunt documenteren. En toen ben ik eigenlijk met Making Memories begonnen. En daaruit zijn nu inmiddels vele spellen, infoboeken gekomen. Ja. En de allernieuwste is Fijne Vakantie Samen.
0: Ja. Zeg, heeft Gijs in het voorgesprek nog met je doorgenomen dat we zouden dat ik dan aan je vraag waarom is jouw boek Fijne Vakantie Samen uitroepteken en e-reader aanrader?
4: Yes.
0: Oh, dus zullen we dat toch even voor de vorm doen? Dan kunnen we dat gebruiken.
1: Anders is zonde ook.
0: Ja, dat is zonde. Ja. Hebben we dat voor niks in gisteren zitten. Kirsten, waarom is jouw boek Fijne Vakantie Samen uitroepteken en e-reader aanrader?
4: Het is een e-reader aanrader, omdat het eigenlijk meer is dan een gewoon boek. Het is, een roman leg je weg, maar Fijne Vakantie Samen beleef je echt tijdens een vakantie. Het zit onder andere vol vragen, opdrachten en momenten waardoor je samen herinneringen maakt. Ja, de meeste boeken neem je mee op vakantie. En dit boek, neemt je vakantie eigenlijk gewoon mee naar huis.
2: Ja, en wat ik zo leuk vond, want ik heb er net even doorheen gekeken, dat het ook al aftelt. Je ziet gewoon een hele aftelkalender. Leuk, hè? En dat maakt die beleving zoveel groter.
0: Nou, niet alleen dat. Ook 10 spelletjes voor een gezellige vakantie. Een ABC'tje zat erin. Een woordenketting heb ik gezien. Heb ik iets in mijn hoofd? Nou, dat zijn spellen. En wat ik leuk vind, is als je alle foto's inplakt, kan het boek dan nog dicht? Dat is dan praktisch.
4: Dan kan het zeker nog dicht. Als je heel hard duwt, gaat het
2: gewoon op gaan zitten en dan kan het dicht.
0: Overheen rijden.
4: Dan kan het dicht. Net als met je koffer.
0: Ja. Zeg, wat we ook bezig hadden, er staat ook in de ouders kunnen journalen. Ja. Dan hang ik gelijk natuurlijk aan je lippen. Wat is dat, journalen?
4: Nou ja, wat ik altijd heel erg...

0: erg leuk vind om een klein verslagje te maken over de vakantie.
1: Oh, en dus niet een therapeutenjournal?
0: Nee, absoluut
1: niet. Oh, godzijdank.
2: In dat kinderdagboek, heel leuk.
0: Maar het leuke is, het is een combinatie tussen een invulvakantieboek voor kinderen en voor volwassenen. Dus het is echt voor het hele gezin. En ja, je kind ervaart natuurlijk een vakantie heel anders dan jij vaak. En dat is wel wat het zo uniek maakt, dat je het als hele gezin het kunt invullen.
1: Ja, ik had laatst bijna omgang met iemand die aan het journalen is elke dag. Nou, daar heb ik een straatverbod voor aangevraagd. Dus vandaar dat ik het even... Maar ik zeg, en je houdt een vakantie bij, maar komt er dan volgend jaar weer een nieuwe editie? Want op een gegeven moment is die vol.
0: Jij blijft gewoon altijd bestelbaar.
2: Komt er weer iets nieuws in de serie Making Memories, toch? Het is natuurlijk al een heel groot ding met spellen en zo.
0: Ja, inderdaad, met spellen en kwartetten. Per thema, dus het verjaardagsthema is er. Het is zelfs een opa en oma thema is er met een opa en oma kwartet.
1: Maar gisteren, waarom is dit niet op televisie? Dit is echt heel mooi, het programma om iets met Memories te doen. Ja,
2: Memories bestaat wel.
0: Eigenlijk een hele andere naam gaan
1: ja,
0: geven.
1: Ja, precies.
0: Nou, fijne vakantie. Gaan we koffie doen? Ik vind het fantastisch.
1: Fijne vakantie samen uitroepteken. Dat kan even een vakantie.
2: Nou, even lobbyen bij Pound.
1: Laat me bijna verleiden tot iets racistisch, maar dat ga ik niet doen. Dat is even lobby bij Pound, hoor ik. Maar goed, heel even. Wat kost,
2: zeg maar niks.
1: Wat kost jouw boek?
0: Deze kost nu 17,95.
1: 17,95.
0: Ja.
1: Maar dan heb je wel gewoon, houden je kinderen ook gewoon, houden zich koest op de achterbank, hè?
0: Nou ja, absoluut. Maar het is ook als je uit eten gaat. Weet je, het is eigenlijk bedoeld om ook even zoveel mogelijk offline momentjes te kunnen creëren. Dus gezellig wanneer je met je kinderen aan het eten bent, of 's avonds voordat ze naar bed gaan, dat je op zulke momenten het boek er eventjes bij pakt.
1: Kirsten, toch even een kleine vraag. Hè? We hebben Nick natuurlijk heel vaak in dit radioprogramma. Mm-hmm. Jouw man Nick Schilder.
0: Mm-hmm.
1: Wie is daar voor jullie de strengste, vader of moeder?
0: Wie van ons beiden het strengste is? Ja. Nou ja, heel eerlijk, ik denk, Nick die wijst nu naar mij. Dus dat is dus niet helemaal eerlijk.
1: Maar, want, laat ik het anders zeggen, wie is de baas?
0: Wie de baas is? Ja, dat ben ik. Ja.
1: Ik heb voor de vorm toch even gevraagd. Het boek Fijne Vakantie samen ligt nu in de boekhandel. Kirsten Schilder, dankjewel.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Er is maar één NPO Radio 2.

0: Olivia Dean en Sam Fender. Rain Me In. Ja, je kunt alles hebben, maar gaat erin rainen, dan grijp ik je. Dan ga ik gewoon weg. Pak ik mijn koffers. En dan ben ik een pakje sigaret halen.
1: Wat is dat eigenlijk?
0: Wat?
1: Rain Me In.
0: Beknotten.
1: Beknotten?
0: Ja, je moet me niet beknotten.
2: Is dat serieus? Ja. Beknotten?
0: Je moet me niet...
2: Rain me in.
0: Nee, ja, te vastleggen is dat toch? Te veel...
2: Tell me what to do.
1: Ja. De vertaling is hou me in bedwang.
0: Hou me in bedwang. Beknotten. Oh. Dus
1: beknotten? Ik ken helemaal niet beknotten.
2: Ken je beknotten niet?
0: Nee.
1: Is dat Amsterdams, Ruud?
2: Nou, dat denk ik niet. Ik denk
0: als je het anders uitspreekt, als je zegt beknotten, is het Amsterdams. Maar beknotten. Anders is het gewoon een heel normaal
2: beknotten.
0: Nederlands woord.
2: Je moet me niet beknotten.
0: Nee, beknotten. Dat komt uit een ander land. uit Limburg. Je bent beknotten.
2: Ja, nee, dat kan Duncan hiernaast beter.
0: Ja, Duncan, beknotten. Hoe zeggen we?
2: Zeg eens beknotten.
3: Beknotten?
0: Ja, beknotten. Ja, ja. Ja, hij komt het dichtst bij, dus... Maar beknotten, ken je het woord beknotten?
1: Nee, volgens mij heb ik daar toch...
0: Joeri, als ik aan jou vraag beknotten, wat zou je zeggen?
4: Dan denk ik meteen aan de knotwilg, die vaak moet snoeien... om te voorkomen dat die te groot wordt.
0: Ja, je moet je niet beknotten. Ja,
2: nou, mooi, hè. Ja.
0: Dat jij nog nooit bij de Slimste Mens bent uitgenodigd.
4: Nou ja, dat is natuurlijk het failliet van het programma. Dat ik win alles. Ja.
0: Oh, natuurlijk, ja. Je bent gewoon te slim.
4: Je moet niet altijd slimme mensen
0: aan. Ja, jij bent voor het programma te slimme mens.
2: Oh ja.
0: Ja, dat is wel...
1: De Radio 2 weerbericht. Vanavond flink wat regen. Morgen wisselvallig. In de middag wat onweersbuien met wind. Wordt het maximaal 18 graden.
0: Robert Vries, hoeveel heb je?
5: Ja, het loopt een beetje uit de hand qua kilometers, Ruud. 450 in totaal. Dat is behoorlijk veel voor de maandagavondspits. Maar weinig bijzonderheden nog steeds. Al gebeurde er wel een ongeluk op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Bij Amstelveen Stadshart 5 kilometer file, 20 minuten vertraging... doordat de rechte rijstrook dicht is. Er zijn altijd nog twee rijstroken dicht op de parallelrijbaan van de A16. Dat is vanuit Rotterdam naar Breda bij de Van Brienoordbrug. 25 minuten vertraging daardoor. Maar ja, pak de hoofdrijbaan als je lekker door wil rijden... tenzij je natuurlijk daar in de regio moet zijn. En het is druk bij Eindhoven op de A58. Vanuit Tilburg naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp een kwartier vertraging. De andere kant op rijdt het langzaam richting Tilburg over de A58... over 7 kilometer tussen Best en Moergestel met een half uur tijdsverlies.
0: Robert, dankjewel. Tot zo weer. Het NOS Journaal van 17:30. Hier is Joeri Stubenitski. Goedemiddag.
4: Hey Ruud, goedemiddag. Iran en Israël vallen elkaar niet meer aan. Iran beloofde dat eerder vandaag en vanmiddag zei ook een hoge Israëlische functionaris... dat er voorlopig niet meer wordt gebombardeerd. Het zou zijn besloten nadat president Trump had gebeld met de Israëlische premier Netanyahu. In Ierland heeft een crimineel van het Kinahan-kartel 24 jaar cel gekregen. De criminele organisatie richt zich op de smokkel van wapens, drugs en mensen. Sean McGovern is nu veroordeeld omdat hij een aansturende rol had bij een aantal liquidaties... 2 jaar geleden werd hij opgepakt in Dubai. Het is de eerste veroordeling van een lid van het Kinahan-kartel... dat vrij hoog in de boom zit. Opnieuw protest vandaag in Brussel. Vorige week demonstreerden jongeren tegen bezuinigingen op het Franstalig onderwijs... en liepen betogingen uit op geweld. En demonstranten voerden vandaag actie tegen het ingrijpen van de politie... bij de vorige betogingen, zegt de VRT.
6: Wel, aan Brussel Centraal hebben enkele groepjes steps in brand gestoken en voor het Novotel in het centrum van de stad hebben we gezien zijn enkele jongeren opgepakt. Op dit moment is er een grote groep aan het Poelaardplein, aan het Justitiepaleis. Verschillende groepen hebben opgeroepen tot vreedzaam protest.
4: Er is vuurwerk afgestoken en bij het Centraal Station van Brussel zijn elektrische deelfietsen en steps in brand gestoken. En in het centrum van Eindhoven is vannacht een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog uitgegraven en opgeruimd. De Britse 500 ponder werd in december ontdekt onder het stationsplein. Toch is hij nu pas weggehaald, zegt een verslaggever van Omroep Brabant.
7: Dat heeft alles te maken met het spoor hiernaast. Voor die operatie moest het treinverkeer uren worden stilgelegd... en dus hebben ze gewacht op geplande werkzaamheden. En die waren afgelopen weekend pas en daarom is hij nu dus pas weggehaald.
8: In 3, 2, 1...
4: Die ontploffing was vanochtend vroeg op de Oorschotse Heide.
0: Wauw. Oh, heftig, hè?
4: Dat lijkt me heel leuk werk om te doen. Om zoiets op te blazen, ja.
0: Oh, ja.
2: Oh, ze hebben hier in de vesting...
0: Maar jij hebt belastig verhaal op. Wat?
2: Sorry, naar de vesting kan je als vrijwilliger kanonnen afschieten.
4: Oh, echt?
0: Wat een geweld!
2: Ja, dus hier naar de vesting kan je bij... bij het museum kan je als vrijwilliger...
0: Hoe praat je zo hard tegen mij?
1: Wil je een punt maken?
2: Dat is hey, kijk dan. Ik zit in de menopauze.
0: Dames en heren, even voor alle duidelijkheid. Hier inderdaad een vesting. Dat is hier om de hoek. Kun je dus bom uit het... Wat ben jij bom?
1: Ben jij een herauwte paard?
2: Dat kwam in één keer in me op. Dat ken jij wel, Ruud. Dat je denkt, ik heb een briljant idee. Joeri moet in de vesting.
4: Oh, Joeri, mag iedereen dat zomaar doen?
0: Ze is aan jou een pleaser.
2: Ik krijg helemaal een opvliegen van jou, Ruud.
1: Kijk, dat is weer die penomenopenijnopauze.
0: Ja, ik ben een menopauzefluisteraar.
2: Ja, fluisteraar. Dus, nou ja, hij zei dat hij dat graag wilde doen. Dus ik help hem. Ik ga wat zachter praten.
0: Maar Joeri, waar wil jij iets afsteken? Waar wil je iets laten exploderen?
4: Nou, dat maakt me niet zo veel uit.
2: Ja. Nou, in de vesting.
4: Nee, de vesting. Ik heb gehoord dat in de vesting, in Naarden, dat daar kan.
2: Ik
0: heb ik net van een collega gehoord.
2: Ik was zo enthousiast. Ja, ik wilde je zo graag tegemoet komen.
0: Hoeveel kost dat?
2: Weet ik veel. Er stond een hele oude vrijwilliger. Ik denk dat als je aanmeldt, dat je dat wel mag doen met een beetje stro erin stoppen en zo.
4: Ik ga het eens uitzoeken. Dit klinkt hartstikke leuk.
0: Het lijkt mij wel wat werk. Ja.

0: Ja, vandaag een woord geleerd. Sloerig. En dat heeft niks met seksuele hobbelige situatie te maken.
1: Absoluut niet.
0: Nee. Het heerst. Veel mensen zijn ziek, grieperig, verkouden. Kortom, sloerig. Als je uit het oosten komt, dan gebruik je dat woord gewoon.
1: Zeker weten. Ja.
0: Sloerig. Daarom spelen wij Wat speelt de Arab hier? Als je het weet, direct bellen 0800-1122. Dat was niet zijn grootste hit. Van Mehmet Cinculata, dat is deze man die hoort. Maar het origineel, van wie is het?

0: Ja, met Wouter.
1: Sorry, met?
0: Wouter.
1: Wouter? Heb je enig idee, Wouter?
0: Ja, dat ben je slecht baas.
2: Oh, hij geeft antwoord op de vraag wat sloerig is. Dat is ook leuk.
1: Oh.
2: Dan ben je inderdaad slecht te pas. Maar dat is niet de vraag.
1: Nee, nee. De vraag is, wie hebben wij... Wat speelt de Arab hier? Wie hebben hier omgearab hier?
0: Oh, geen idee.
1: Oh, oké. Okay. Dan ga ik door.
2: Oh, alleen okay. Twee.
1: Ja. Hallo, met Ruud.
3: Ja, met Rita Eeldrink.
1: Rita.
3: Ja, als je nou sloerig in je rakken bent... Nou, dan ben je helemaal niet benzinnodig.
1: Top. Hartstikke goed. Gaan we weer terug naar lijn 1.
2: Wat is dit voor een rare quiz geworden ineens?
1: Hallo, met Ruud.

0: met Ruud. Hallo met Ruud. Hallo met Ruud. Hallo met Ruud. Hallo met Ruud. Hallo met Ruud.
1: De radio is achter.
0: Sorry.
1: Hallo.
0: Ja, hi.
1: Hoor je me?
0: Ja, zeker nu wel. Wat denk jij, wat zingt Arp hier?
1: Ja, ik ben Boulevard, maar ik vraag me niet welke artiest.
0: Boulevard hoor jij. Goed. Nee.
2: Zullen we nog één poging doen op lijn 2 en dan is het klaar.
0: Hallo met Ruud.
3: Hallo met Ruben.
0: Heb jij enig idee?
3: Volgens mij is het Dracula van Tim Impala.
0: Ik ga even

0: Je hebt een De Wild in de Middag fluit gewonnen om de eerste dag van de week mee weg te blazen. Je hebt een Rutu Soleil bumpersticker om het zonnetje mee in de file te zijn. Een echte De Wild in de Middag strooikaart om direct weer bij je oud papier te gooien. En een warm paar De Wild in de Middag sokken, want what the...
1: Hallo? Hallo?
2: Hallo?
1: Wat de?

0: 1985, Fergal Sharkey en Good Heart. Ook nog Cyril ervoor en Strumling in. Dit is de middagshow. En donderdag, aanstaande donderdag, begint dan eindelijk het WK voetbal in Amerika.
1: Suze van Kleef, gaan we haar bellen? Ja! Ja! Ja!
2: Bellen met Suze Amuse.
0: Ja, wat zeg je voetbal? Dan zeg je natuurlijk Suze Amuse. Suze van Kleef, goedemiddag.
3: Goedemiddag, hallo.
0: Heb jij zo'n oranje jackie gekocht?
3: Nee, ik heb geen oranje jackie gekocht.
0: Heb je wel wat oranjes. Maar heb je geen nieuwe attributen?
3: Nee. Ik doe het met de klassiekers.
0: Oké. En ben jij iemand van de klassiekers, echt van die vintage klassiekers? Of?

0: 1985, Fergal Sharkey en Good Heart. Ook nog Cyril ervoor en Strumling. En dit is de middagshow. En donderdag, aanstaande donderdag, begint dan eindelijk het WK voetbal in Amerika.
1: Suze van Kleef. Gaan we haar bellen? Ja! Ja! Ja!
2: Bellen met Suze Amuse.
0: Ja, wat zeg je voetbal? Dan zeg je natuurlijk Suze Amuse. Suze van Kleef, goedemiddag.
3: Goedemiddag, hallo.
0: Heb jij zo'n oranje jackie gekocht?
3: Nee, ik heb geen oranje jackie gekocht.
0: Heb je wel wat oranjes. Maar heb je geen nieuwe attributen?
3: Nee. Ik doe het met de klassiekers.
0: Oké. En ben jij iemand van de klassiekers, echt van die vintage klassiekers? Of heb jij...
3: Nee, ik heb eigenlijk gewoon een shirtje wat ik al een tijd draag. Dat is van een paar jaar geleden van een vrouwentoernooi. Dat trek ik aan als ik niet hoef te werken, laat ik het zo zeggen.
0: En is dat dan ook jouw geluksshirt tijdens de wedstrijd? Of doe je dat niet aan?
3: Nou, niet echt, nee. En het heeft ook niet echt gewerkt de afgelopen jaren.
4: Ik wou net zeggen.
0: Ben je iemand wel van rituelen dat je bijvoorbeeld één slokje bier neemt uit je blikje... en dan drie borrelnootjes en dan twee borrelnootjes en dan één en dan weer vier en zoiets?
3: Ik ben meestal aan het werken, Ruud, als de Nederlands elftal speelt tegenwoordig. Dus
0: dat soort rituelen.
3: Nee.
0: Ook niet met je schoenen tikken onder de, weet ik veel? Of
4: je rechtersok eerst en zo.
3: Nee, ja, dat is eigenlijk wat ik had toen ik zelf nog voetbalde. Omdat je dan probeert om ergens controle over te krijgen. Maar ik weet nu wel dat ik over het Nederlands elftal in Amerika gewoon nul controle heb.
0: Nee, precies. Zeg, hoe bereiden de Nederlanders zich voor op de hitte in Amerika? Want het is op sommige plaatsen vreselijk.
3: Ja, absurde hitte worden. Ze doen het een beetje in fases. Ze hebben eerst nu een mini-trainingskamp in New York om een beetje te wennen, want daar is het dan warmer dan hier. Dan spelen ze vanavond nog een oefenwedstrijd en dan gaan ze door naar het Midwesten, waar het echt heel warm wordt. Ze verblijven in Kansas City, waar ze ook hun laatste groepswedstrijd spelen. De eerste wedstrijd in Dallas tegen Japan, ja, dan kan het gewoon 35 graden worden. Net als in Houston, daarna ook nog hele hoge luchtvochtigheid. Dus daar zijn ze nu al mee bezig. Ze koelen zichzelf tijdens de training. Bijvoorbeeld regelmatig met ijshanddoeken. En na de training gaan ze ook nog wel eens de sauna in. Om die hitte nog wat meer op te zoeken.
0: Om te winnen, dus
3: echt. Gewenning. Ja. Maar wat ook wel interessant is, dat de stadions in Dallas en Houston... die zijn overdekte American voetbalstadions met klimaatbeheersing. Dus als ze het dak dicht doen, dan kan daar de airconditioning aan.
0: Niet! Ja. Dat is wel heel knap.
3: Heel goed voor het klimaat ook, ja.
0: Ja, precies. Precies. Zeg, voetbal is oorlog, hè? Dat roepen we al heel lang. Sinds wanneer is dat eigenlijk zo?
3: Dat is een uitspraak van Rinus Michels. Dus daar moeten we echt wel een behoorlijke tijd voor terug.
0: Ja. En heb jij dat ook nog meegemaakt in jouw tijd, dat voetbal oorlog was?
3: Niet zozeer, denk ik. Ik denk eigenlijk in mijn tijd dat we, als we het hebben over Duitsland, de gedoodverfde altijd aardvijand, dat is wel minder geworden, zeg maar, juist in mijn
0: tijd.
3: Zijn
0: we nu lief?
3: Dat vinden we nu allemaal niet meer zo.
0: Zijn we nu lief?
3: Ik heb het idee dat we de Duitsers best wel waarderen op heel veel momenten, maar ik hoop niet dat ze lief zijn als die wedstrijd begint.
0: Nee. Zeg, over lief en oorlog gesproken, Iran doet dan weer mee aan het WK, terwijl georganiseerd wordt door het land van hun aardsrivaal Amerika. Dat is een beetje gek, toch?
3: Ja, dat is wel interessant. Voor het eerst is het een WK voetbal waarbij een gastland een nationaal team ontvangt van een land waarmee het in oorlog is. Dus dat is wel vrij uniek. En je ziet ook wel dat het ook heel veel moeilijkheden met zich meebrengt.
0: Maar wat dan?
3: Het basiskamp bijvoorbeeld van Iran is verplaatst van Amerika naar Mexico. De spelers van Iran hebben heel lang moeten wachten op hun visum. Kregen dat gisteren pas, waardoor de voorbereiding eigenlijk verre van optimaal is. Waardoor ze dus niet zo goed kunnen wennen aan het tijdsverschil en de hitte. Daarnaast is een deel van de staf heeft geen visum gekregen. Mag dus Amerika niet in. En ja, het is ook nog onduidelijk over hoe ze die wedstrijden in Amerika mogen spelen. Want de Iraanse ambassadeur die zegt dat ze alleen op dezelfde dag van de wedstrijd in en uit mogen vliegen.
0: Ja, maar nu ga je doen alsof de regering Trump een beetje flauw doet.
3: Dat is, ze zijn worden natuurlijk gewoon te

0: voor het karretje gespannen van deze politieke situatie. Ja, want uiteindelijk is dat aan de regering die wel of niet een visum mag uitgeven of kan gaan uitgeven. Ja, dan krijg je dus de situatie straks dat Iran op de ochtends invliegt en dan meteen door naar het stadion moet en dan weer s'avonds weg moet vliegen.
1: Toch snap ik dat niet. Ik had als Amerika gedaan met alle egaars ontvangen en juist alles goed regelen om te laten zien, we staan naar boven.
0: Nou ja, dit is natuurlijk gewoon een machtsspelletje, ja. Hè? Van we pesten jullie gewoon. We maken het zo moeilijk mogelijk, maar niet helemaal verboden. Ja. Zodat we niet de hele voetbalwereld over ons heen krijgen. Nee. Nou ja, dus dit is
1: Hoe kijk jij daarnaar, professioneel gezien? Of tenminste, als speler?
0: Ik vind dit wel interessante zaken, omdat we altijd... Ik hoor heel vaak, hè, voetbal en politiek moeten gescheiden blijven. Ja. Nou, je ziet bij dit WK dat dat echt onmogelijk is. Je ziet Gianni Infantino, de FIFA-voorzitter, die maakt het de hele tijd politiek. Die gaat op de schoot van Donald Trump zitten. Heeft de FIFA Peace Prize in het leven geroepen om hem aan Trump te geven. Je ziet dat er heel veel supporters het land niet in mogen, omdat er reisbeperkingen zijn. Die zijn dan... Hun spelers hebben dan een uitzondering gekregen, maar die supporters zelf, die mogen niet. Dus ja, er wordt altijd gezegd een mondiaal voetbalfeest voor iedereen, een WK. Nou, dat is bij dit WK niet zo.
1: Goed.
0: Want heel veel mensen zijn niet welkom.
1: Nog even snel. Vanavond speelt Nederland een oefenwedstrijd. Sterker nog, twee oefenwedstrijden, hè, tegen Oezbekistan. Hoe zijn dat niet gewoon, hè? Hoe zit dat?
0: Nee, dat klopt. Dat probeert Ronald Koeman eigenlijk om zijn wisselspelers ook wedstrijdminuten te maken, te laten maken. Zodat zij ook in een ritme komen voor als je ze nodig hebt. Dus de eerste wedstrijd kunnen we ook op televisie zien. Dan is het gewoon eigenlijk de beoogde basiself die we de komende tijd gaan zien. En die tweede wedstrijd, die is achter gesloten deuren. En die wordt dus tussen de wisselspelers van Nederland en de wisselspelers van Oezbekistan gedaan.
1: Als er nieuws is, dan bellen we jou, hè?
0: Alright,
2: tot morgen.
3: Er is maar één.

0: draai dan niet.
1: Weet je, ik ga hem zo meteen in de auto helemaal draaien met mijn ramen open. Dat scheelt. Dat
2: is wel echt een goed nummer.
1: Ik draai morgen. Zullen we morgen al het begin draaien?
0: Aan het begin ergens.
1: Ja,
0: is goed. Ja.
1: 4:15.
0: Dat is een leuk idee.
1: Zometeen op deze radio zijn Emily de Wild lieve live, want het is maandag.
3: Ja, ik heb een hele vette van Otis Redding.
1: Oh?
3: Maar niet eentje die je kent, denk ik.
1: Nee, ik ken niet het hele repertoire.
3: Cryptisch. Ken jij niet het hele repertoire?
1: Nee, sorry.
3: Otis Redding?
1: Nee, nee.
3: Dat is jammer. Verder.
1: Ga jij leuke dingen doen?
3: Ja, nou ja, leuk. Ja, leuk. Ja, soort van. Je hebt het programma Uitvaart van je Leven. Dat is een nieuw programma over hoe je je afscheid helemaal naar je eigen wens en smaak kunt inrichten. En we bellen dus met uitvaartverzorger Ide Hoorn, die dat dus doet. Dus dan heb je een uitvaart waar je zelf bij bent.
1: Wauw.
3: Helemaal naar jouw smaak. Dus dit is bijvoorbeeld een jonge meid. Ja, dat is echt heel ernstig eigenlijk. Die is ernstig ziek. En die wil een kist met panterprint van binnen. Vind ik dus wel heel grappig.
1: Panterprintkist.
3: Wow,
1: oké. Okay. Ik vind dat heel heftig hoor, dat soort dingen.
3: Ja, het is ook heftig, maar het is ook wel raar. Het is leuk om speeches te horen die vol liefde zitten als je er nog bent.
1: Ja, dat is heel mooi. Ja.
3: Denk ik.
1: Ja, dat lijkt me wel
2: toch?
1: Mooi.
2: Dat is nu toch helemaal ook een ding, omdat het in Over Mijn Lijk zat dat een meisje dat voor haar uitvaart wilde, een prematie.
1: Oh, prematie. Ja.
2: Was erbij dat ze allemaal mooie dingen over haar zeiden. En 12 dagen later is ze overleden.
1: Auw, heftig hoor.
3: Heftig hè, ja.
1: Goed. Nou, ik hoef al die rottingen over mezelf niet te horen.
3: Ja, wat zou ik eens zeggen over Ruud en dat jij er dan bij zit.
1: Ja, precies. En dat je alle hart op alle dingen die...
3: Helemaal door de grond gaat alvast.
1: Niet dat jullie ze over mij vinden dan ook hard op gezet.
3: Dat het gewoon een roast wordt.
1: Ja, precies. En nu pas.
3: Ja.
1: Nu pas. Okay.
3: Nu pas, ja.
1: Dan eerst wat.
3: Ja, oké.
1: Ja, Tjana Girl.
3: Wie had hem nou, Ruud?
0: Ik denk Ruud.
1: Gijs
3: durft niet meer, hoor je?
1: Nee,
3: oh, wat erg, Ruud. Jullie hebben hem zo gepest.
1: Ben je weer gelukkig in de liefde? Is dat het?
0: Nou, ik wist hem al wel.
1: Oh, dus je hebt je mond gehouden.
2: Oh, je had het nu net alsof jij eerder was. Dat doe jij nu net.
3: Reverse psychology is het.
1: Hij is bang om gekend te worden.
2: We hebben jou laten winnen, Ruud.
1: De titel is de enige.
0: Ik denk, ik ga het niet zeggen.
1: Shit.
4: Dit is NPO Radio 2.
1: Tot morgen.
5: Pas op hoor, deze is heet.
6: Oeh, ja. Wil er iemand nog wat drinken?
7: Ja,
6: lekker. Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
7: En voor mij, man?
6: En een frisje voor jou.
7: Dank je.
6: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Ster. We denken na over een koophuis.
9: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
8: Bart, met die loopgroep?
9: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
10: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
11: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: kinderdoelboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol. De hete zomer, crayonrolluiken.
1: Geluidsoverlast?
0: Crayonrolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Dit is jouw tijd. Nu denk je even niet aan wat je wil bereiken met je vermogen. Daar heb je ons voor. Van Landschot Kempen Private Banking.
3: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
6: 6 uur, goeie avond. Je bent nog steeds bij NPO Radio 2. En dan bij Journaal krijg je van Joeri Stubenitski. Joeri, goeie avond.
7: Hallo Emily, goedenavond. Commercieel vloggen met kinderen onder de 15 jaar moet strafbaar worden, vindt het kabinet. Het gaat om bijvoorbeeld filmpjes van mensen met kinderen die op de socials vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat niet meer hebben, vindt minister Aartsen.
8: Ja, we maken ons zorgen over kidfluencers, familievloggers die hun kinderen bedrijfsmatig gebruiken in filmpjes. We hebben het echt over kinderen die dag in dag uit gefilmd worden. We hebben nu gezegd dat willen we aanpakken omdat het schadelijk is voor kinderen.
7: Het kabinet wil het inzetten van kinderen om geld te verdienen onder de wet op kinderarbeid laten vallen en dus verbieden. Voor de kust van de Filipijnen is een scheepswrak uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Onderzoekers zijn er vrijwel zeker van dat het gaat om een Japans vrachtschip dat in 1944 werd gebombardeerd door de Amerikanen. Aan boord waren 250 Nederlandse en 1000 Engelse krijgsgevangenen. Een groot deel overleefde die aanval niet. Supermarkten en andere grote bedrijven uit de detailhandel hebben hun lidmaatschap van werkgeversorganisatie VNO-NCW opgezegd. Ze vinden de contributie te hoog, zegt de economieredacteur Catherine Minceles.
9: Op dit moment zijn zij van mening dat binnen VNO-NCW veel te veel wordt gesproken over bijvoorbeeld de problemen met betrekking tot netcongestie en stikstof, terwijl zij heel veel problemen ervaren met het steeds stijgende minimumloon.
7: Het gaat om twee brancheorganisaties die onder meer Jumbo en het moederbedrijf van de Albert Heijn vertegenwoordigen. En in Berchem in Brabant hebben honderden mensen afscheid genomen van de voetbaltrainer die onlangs dood in een sloot werd gevonden. Voor de uitvaart trok de rouwstoet langs de voetbalclub en daarna was er een plechtigheid in de kantine, vertelt de voorzitter van de club.
10: Ja, dit is het laatste wat wij konden betekenen als vereniging. Ik zei al, je ziet het aan de opkomst nu. Dan zie je direct hoe groot de impact is. Er zijn kinderen, er zijn volwassenen, er zijn oudere mensen. Dus het leeft in heel de samenleving.
7: De man van 47 werd eind vorige maand doodgevonden. Hij is door een misdrijf om het leven gekomen. Een 35-jarige verdachte uit Os is aangehouden. Het weer. Vanavond trekt de regen over het land. Morgen wordt het wisselvallig. Vooral in de middag, mogelijk met onweer en veel wind. En het wordt morgen maximaal 18 graden.
6: Dankjewel, Joeri. Dan de files bij de ANWB. Is Robert Vries. Hi, Robert.
11: Hey, Emily. Goeie avond. 200 kilometer file staat er nog op een tellertje. Dus de drukte neemt wel af, hoor. Nog een paar bijzonderheden. En in Zuid-Holland en Noord-Brabant kunnen stevige onweersbuien voorkomen. Ja, dat kan natuurlijk ook weer lastig zijn in het verkeer. Bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Dat is bij Barneveld. Vanaf Amersfoort Noord 10 kilometer file. 20 minuten vertraging doordat de rechterrijstrook dicht is. Er lag een deken op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Bleiswijk. En daar is later ook een ongeluk gebeurd, zie ik nu. Want er zijn twee rijstroken dicht. 4 kilometer file. Vanaf knooppunt Gouwen een kwartier vertraging. Ik weet niet of dat iets met die deken te maken heeft, hoor, voordat je daar iets van gaat denken. Een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen. Veroorzaakt 9 kilometer file bij de Zwalmentunnel met een kwartiertje vertraging.
6: Dankjewel.
11: Alsjeblieft.
6: Zometeen het Orwell ook, want we beginnen dus met Bowie. China Girl komt eraan. Tot zo.
12: Ster.
13: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt.
12: zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
15: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
16: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
16: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
17: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
18: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Dan ben je even niet bezig met je vermogen. Dat doen wij voor je. Van Landschot Kempen Private Banking.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken... en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent... krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
19: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
20: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
19: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
20: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
0: Het oor wil ook wat.

0: Bowie, China Girl, hier in het Orwell ook wat goede avond.
1: Het oor wil ook wat. NPO Radio 2.
0: Hey, hoe is het, Heb je de maandag lekker in de bek gespuugd vandaag? Of kwam je eigenlijk gewoon minder uit de startblokken? Misschien heb je wel je knie bezeerd, gewoon omdat je van je fiets af probeerde te stappen. Gevaarlijke move, hè? Zeker boven de 35, is heel herkenbaar. Hou vol en blijf lekker luisteren naar je radio, want zometeen bellen we met Ide Hoorn. Hij is de uitvaartverzorger die wordt gevolgd in het tv-programma Uitvaart van je leven. En daar krijgen we een inkijkje bij mensen die zich opmaken voor hun afscheid en daar dan zelf bij willen zijn en iets bijzonders van willen maken. Supermooi programma, ga je zometeen horen. En vandaag in Liever Live een hele fijne live versie van Otis Redding, waar ik enorm veel zin in heb. Dus blijf lekker hier.

0: cocktail in geluid.
1: Qua mixje bedoel je?
2: Dit is een mojito, overduidelijk.
1: Oh ja?
2: Ja, het is echt een zomerse, vind je niet? Een zomerse lekkere pom pom pom. Iedereen in het wit.
1: Die klots je lekker weg.
2: Ja, precies. Ja. Ja, ik zat te denken, we hebben natuurlijk met het Orwell ook wat. Hebben wij een, ja, hoe noem je dat, een certificaat? Wat zei jij nou? Hoe heet het?
1: Ja, van de Nederlandse Vereniging van KNO-artsen. Keelneus en oorartsen.
2: Als, ja. Als zijnde, ja, goed programma.
1: Ja, goed voor je oren.
2: Ja, goed voor je oren, ja. Nou, dat komt goed uit, want ik las vandaag een verhaal over Stevie Nicks. Die heeft natuurlijk een waanzinnige stem, die Stevie. En dat komt mede door een KNO-arts die dus haar hele carrière al voor haar en haar stembanden heeft gezorgd. Dr. Sugarman heet die Sugarman.
1: Goeie naam. Dr.
2: Joseph Sugarman heet die man. En om hem te bedanken heeft ze dus $3 miljoen... aan de Universiteit van Southern California gegeven, waar hij aan verbonden is. En dan kan ze hopelijk nog meer mooie muziek maken, dacht ik. Zoals deze, Letter and Lace, samen met Don Henley.

Imagine Dragons en Thunder. En daarvoor Stevie Nicks en Don Henley samen met Letter en Lees. Wat een fijne plaat is dat. Kijk, een appje van Ruben. Hij zegt: in volle stress voor mijn laatste tentamen morgen. Ontwikkelingspsychopathologie. Ik kan het geen eens uitspreken. Laat staan ervoor leren. Jeetje joh. Als ik het haal, vakantie. En even ontspannen met het oor. Het moet kunnen. Al wat leuk, Ruben. Ik hoop dat je het haalt. En ik stuur alvast wel even wat positieve energie je kant op. En we gaan voor je duimen. En laat maar morgen even weten hoe het ging, oké?

0: Dat is nog eens een uithaal van Olita Adams, Window of Hope. Speciaal voor Ruben. Succes met studeren, Ruben. En heel veel succes morgen. Het is inmiddels 6:45. De NOS headlines krijg je van Juri.
1: Iran en Israël vallen elkaar niet meer aan. Iraanse staatsmedia melden ook dat er over het hele land weer kan worden gevlogen met burgervliegtuigen. Eerder vandaag ging het luchtruim van Iran helemaal dicht. Een grote drugsvangst in Polen. In een lading decoratieve bakstenen zat meer dan 1000 kilo heroïne verstopt. Die lading kwam uit de Verenigde Arabische Emiraten. Een hoofdinspecteur van de Antwerpse politie had wel een heel direct lijntje met een drugsdealer en bleek vaste klant te zijn. De politieman gaf voor de rechter toe dat hij cocaïne gebruikte en schaamt zich diep. Eind deze maand hoort hij zijn straf. De hoofdinspecteur werd opgepakt nadat zijn naam was opgedoken in de telefoon van de drugsdealer. En voor het laatste oefenduel voor het WK is de opstelling van het Nederlands elftal iets aangepast. Vanavond speelt Oranje tegen Oezbekistan met Dumfries weer rechtsachter in plaats van Mats Wiever. En dan zijn er nog 2 grote knopen die de bondscoach moet doorhakken, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
2: Krijgt Jurriën Timbers een plek terug centraal achterin in plaats van Jan-Paul van Hekken? En wat gaat hij doen met de spitspositie? Dat is een beetje een soort van nationale discussie aan het worden. Malen lijkt wel zeker van zijn plek in het elftal, maar komt hij vanaf rechts of komt hij vanuit de spits? Ja, dat gaan we zien.
1: De oefenwedstrijd tegen Oezbekistan begint vanavond om 9:15. Het weer, er trekt vanavond behoorlijk wat regen over het land. Morgen wordt het vooral in de middag wisselvallig. Mogelijk met onweer en veel wind. En het wordt maximaal 18 graden.
0: Dankjewel, Juri. Dan de files. Waar staan ze nu? Nemen ze een beetje af, Robert?
3: Ja, ze nemen flink af, Emily. 45 kilometer files er nog over van deze avondspits. Qua kilometers was hij druk. Qua bijzonderheden niet zo. Maar ja, nu in de start van de avondspits toch weer een paar bijzonderheden. Een ongeluk houdt de linkerrijstrook van A4 dicht vanuit Amsterdam naar Den Haag. Dat is bij Leidschendam. 10 kilometer file en 1.5 uur vertraging daar. A12 Utrecht-Den Haag. Daar is de weg weer vrij na een ongeluk bij Zevenhuizen, nog wel een kwartiertje oponthoud daar. Ja, en het slechte weer in het in Zuid-Holland en in Noord-Brabant, daar kunnen namelijk stevige onweersbuien voorkomen. Dat heeft ervoor gezorgd dat er een lading takken op de A15 is terechtgekomen. De weg is in beide richtingen dicht. Dan heb ik het over het stukje Rotterdam-Gorkum. Bij Sliedrecht-West is de weg dus in beide richtingen dicht. In beide richtingen rij je om via Breda over de A27, de A59 en de A16.
0: Dankjewel.
3: Alsjeblieft.
0: Ja, als je dan afscheid moet nemen van je geliefde, waarom dan niet precies zoals jij het graag wil? In Uitvaart van je leven zie je mensen dus bijvoorbeeld panterprint geven aan hun afscheid. Hoor je zo?

0: with you.
1: Ruben Hillen hier op NPO Radio 2. Ja, stel je voor, je weet dat het einde nadert. Dan wil je misschien wel een afscheid dat echt bij jou past. Nou, in het KRO-NCRV-programma Uitvaart van je leven volgen ze drie mensen die van hun uitvaart iets heel bijzonders willen maken. Zoals bijvoorbeeld Melissa uit aflevering 3. Moet je luisteren.
2: Dus eigenlijk zou ik heel graag gewoon hier de ceremonie willen. Dat hier mensen wat kunnen zeggen. En dat ze daarna gewoon lekker kunnen blijven hangen en drankjes.
3: Suipen,
2: en hapjes.
3: Vooral suipen. Ja.
2: Heel veel suiker.
4: Veel shotjes, toch?
2: Shotjes.
4: Heel veel shotjes.
2: Samari.
4: Volgens mij zei je moeder, ik ga niet meedoen.
2: Samari.
4: Maar je zei je moet. Ja, je hebt gewoon iedereen moet.
3: Ik zal er wel helpen.
4: Ja.
3: Ben goed in.
1: Heel veel shotjes, dat soort dingen. Uitvaartverzorger Ide Hoorn, die is degene die daarbij helpt bij de uitvaartverzorging. Ide, goede avond.
5: Goedenavond,
1: ja,
5: hoi hoi.
1: Vuurwerk, snelle auto's, dino's, panterprint. Met vooral heel veel liefde zien we in de serie. Met wat voor soort verzoeken krijg jij binnen?
5: Nou, dit soort verzoeken, hè, dus met Salmari, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Of een uitvaart in panterprint of tijgerprint. Bepaalde kleuren, gewoon bepaalde locaties. Men wijkt toch steeds vaak af van de... Ja, ik noem het maar de standaard uitvaartlocatie. Dus de aula van een crematorium of een aula van een begraafplaats.
1: Ja.
5: Men wil toch graag wat anders. Niet iedereen hoor, maar ik krijg wel vaak dat soort vragen en verzoeken.
1: Ja, want jij keek niet bepaald op van dat zij zei... ik wil gewoon heel veel zuipen en shortjes. Zei, ja, dan gaan we dat regelen.
5: Nee,
1: is dat wat mensen steeds meer willen op zo'n manier?
5: Nou ja, we hoorden Melissa, die is schat. En zij is natuurlijk hartstikke jong. En daar past natuurlijk gewoon Salmari bij. Ik bedoel, ik heb ook wel uitvaart van mensen die wat ouder zijn. En daar hebben weer heel andere wensen. Maar ik merk wel dat zeker bij jongere mensen er dat soort verzoeken wel vaker komen. En dat men ook zo zegt van ja, hartstikke leuk dat we met oma op die locatie waren. Maar voor mezelf wil ik het toch liever in de tuin of thuis of in een leuke kroeg. Dus ja, het is ik zie die vraag wel steeds vaker bij mij voorbij komen. Maar ook wel omdat ik heel veel uitvaart mag organiseren van mensen die jonger overlijden. En dan is het toch anders dan standaard.
1: Ja, wat vreselijk eigenlijk ook. Hè? Want hoe is het om zo dicht bij mensen te mogen komen die zo jong zijn en die dit allemaal doormaken?
5: Ja, het is natuurlijk de hel. Ja. Ik bedoel, je staat in de kracht van je leven en dan krijg je te horen van het is afgelopen, je bent uitbehandeld of iets. Maar ja, dus het is afschuwelijk. Daarentegen vind ik het natuurlijk onwijs bijzonder dat ik dan mag bijdragen bij het organiseren van een afscheid. En wat ik dan vaak vooral bij de jongere mensen zie, is dat zij het heel fijn vinden om nog bij leven de uitvaartwens kenbaar te maken en uit te spreken, soms locaties te zien of de rouwkaart nog in handen te hebben. Dus ik vind het heel bijzonder dat ik de mens om wie het draait nog mag ontmoeten, in de ogen kan kijken en dat ik dus het mooiste afscheid voor die persoon mag organiseren. En dat is ook wat we in die drie afleveringen terugzien. Dat het echt wel drie verschillende uitvaarten zijn, maar alle drie zo passend bij de persoon om wie het draait.
1: Ja,
5: waanzinnig.
1: Want is dat ook dat jij hoopt dat mensen hier iets uithalen van de dood wat meer bespreekbaar maken? Moeten we daaraan denken ook?
5: Ik denk dat dat sowieso heel goed is. En dat zo'n programma daaraan bijdraagt. En het feit dat wij dit gesprek voeren draagt er ook aan bij. Ik denk dat het heel goed is dat mensen nadenken over hun eigen afscheid. Weet je, wacht niet totdat je nabestaanden het voor jou moeten beslissen. Want die hebben natuurlijk wel andere dingen aan hun hoofd. Denk ik dan altijd maar. En spreek het uit. Weet je, het hoeft ook niet heel groot. Je hoeft ook niet hele draaiboeken klaar te hebben liggen. Maar het kan ergens zo fijn zijn, ook voor je toekomstige nabestaanden, dat er in ieder geval iets is beschreven van jouw uitvaartwensen. En het hoeft natuurlijk ook niet heel iets engs te zijn. Ik bedoel, ik zelf heb ook niet heel vaak dit gesprek met mijn partner over mijn uitvaart. Maar als het moment daar is, weet hij wel wat ik zou willen. En ik denk dat dat voor iedereen alleen maar heel goed kan zijn.
1: Ligt er een draaiboek bij jou? Voor jezelf?
5: Klein draaiboekje wat ik eens in het jaar gewoon even herzie. En dan zeg je, joh, ik vind dat ook wel heel mooi. En skippen we de aula en doen we het gewoon lekker thuis. Of met een lekkere borrel in plaats van cake of koffie. Maar gewoon leuk dat.
1: Ja,
5: dus ik heb wel mijn draaiboekje klaar liggen. En ik denk dat het goed is dat gewoon zo iedereen het moet hebben. Toch?
1: Ja, maar zie jij dit ook? Het is raar om dit een trend te noemen. Maar zie jij steeds vaker dat mensen een uitvaart bij leven willen vieren? Dus bijvoorbeeld Melissa wil geloof ik een feest waar ze zelf bij is. En als ze helaas het punt komt dat ze inderdaad overlijdt.
5: Ja.
1: Dat het dan heel klein natuurlijk wordt herdacht. Maar niet.
5: Correct.
1: Ja, toch?
5: Ja. Het gebeurt niet heel veel. En dat vind ik eigenlijk wel gek hoor. Maar ik denk dat mensen die in zo'n situatie terechtkomen, misschien ook nog meer bezig zijn met het leven en wel het afscheid nemen van mensen, maar misschien helemaal niet de behoefte voelen om ook daadwerkelijk hun eigen uitvaart bij te wonen. In het geval van Melissa, die vond het eigenlijk heel stom om dat niet mee te maken, die als zoiets van, ja, lekker dan, staat daar straks mijn panterprintkist met mij erin op die locatie, in die kroeg, met mijn shotjes en dingen, en ik ben er niet bij, dus dat wil ik gewoon anders doen. Dus zij vond het vooral heel belangrijk om een soort van afscheid bij leven te doen, en dat is inderdaad wat je in de derde aflevering ziet, dat zij als de hoofdrolspeler van de serie ook daar bij haar eigen uitvaart aanwezig was. En dat was heel bijzonder, hoor, want haar moeder heeft dan gesproken, er hebben andere mensen gesproken. Zij heeft natuurlijk zelf nog die speeches kunnen horen. Ja. Die anders worden uitgesproken. Waar je zelf niet meer bij bent. Dus dat maakt zo'n uitvaart wel heel bijzonder. Ook voor mij als uitvaartverzorger. Dat je dus daar dan mensen toespreekt. Maar ook de persoon aanspreekt om wie het allemaal draait. Dus ja. Dat is prachtig. En anderzijds ook wel weer heel confronterend. Wat betreft hier nogmaals een hele jonge meid. Die nog zoveel petto had en heeft. Waarvan eigenlijk wel duidelijk is dat ze niet heel oud gaat worden. Dus dat vind ik wel. Het is ook wel weer confronterend. Ook voor de mensen die overigens naar zo'n gelegenheid komen. Hè, dus
1: ja,
5: die
1: natuurlijk. Daar zit ze dan.
5: Ja, daar stond ze. En hoe trouwens. Hoor, ze ziet er fantastisch uit. En ook toen was ze echt wel aan het stralen. En ook omdat dit haar onwijs veel energie gaf. Maar daar stond natuurlijk ook de kist waar zij in komt te liggen. En dat is natuurlijk wel voor mensen die afscheid komen nemen van haar op zijn feestje, ook super confronterend dat daar dan ook een uitvaartkist staat waar zij dus TZT in komt te liggen. Dus dat was wel heftig en bijzonder en mooi en gek en leuk tegelijk. Dus dat was
1: al die emoties eigenlijk. Ja, precies.
5: Ja, bijzonder. Dat is wel heel speciaal. Ja, echt heel bijzonder.
1: Echt heel bijzonder. Ja, Uitvaart van je leven is dus vanaf nu te zien op het YouTube-kanaal van KRO NCRV en ook op NPO Start Next staat het ook. En dan zien we jou in al die afleveringen ook ieder hoor van Iederhoorn Uitvaartzorg op Instagram onder andere te vinden. Dankjewel. En wij gaan kijken.
5: Dankjewel. Mooie avond.
1: Dankjewel, dag Iederhoorn.

0: waar zij in komt te liggen. En dat is natuurlijk wel voor mensen die afscheid komen nemen van haar op zijn feestje, ook super confronterend, dat daar dan ook een uitvaartkist staat waar zij dus TZT in komt te liggen. Dus dat was wel heftig en bijzonder en mooi en gek en leuk tegelijk. Dus dat was
1: al die emoties eigenlijk. Ja,
0: alles
1: precies.
0: Ja, bijzonder, dat is wel heel speciaal. Ja, echt heel bijzonder.
1: Echt heel bijzonder. Ja, Uitvaart van je leven is dus vanaf nu te zien op het YouTube-kanaal van Caro NCV. En ook op NPO Start Next staat het ook. En dan zien we jou in al die afleveringen ook Iederhoorn van Iederhoorn Uitvaartzorg op Instagram onder andere te vinden. Dank je wel. En wij gaan kijken.
0: Dank je wel. Mooie avond.
1: Dank je wel, dag Iede.

0: style-achtige Americana-vibes. Zeg ik dat zo? West Coast vibes.
1: Ja, dat denk ik dat het is.
0: De West
1: ja.
0: Coast vibes. En dan dacht ik voor alle blonde mensen en voor iedereen die van ze houden. Nou.
1: Oh.
0: Dus bij deze, Sam.
1: Mooi, heel mooi, dank je.

0: krijgen allemaal appjes nu van mensen die al weten hoe ze hun uitvaart zouden willen hebben. Brenda die zegt, ik heb gewoon een lijst op Spotify met allemaal nummers die ik dan op mijn uitvaart zou willen horen. Mark die zegt, ja, ik zou mijn uitvaart nooit zelf beslissen. Mijn partner moet het ondergaan, dus laat haar maar beslissen wat dan het beste is voor haar. Ja, dat snap ik ook. En Patrick die zegt, mijn vriendin is 3,5 jaar geleden door een korte slopende ziekte overleden. Ik heb besloten om mijn toespraak aan haar voor te dragen toen ze nog wel leefde. 1 dag voor haar overlijden. En daar was ik blij mee, want toen hoorden ze mijn woorden nog. Ja, ach, weet je. Hè?
1: De after.
0: Het hoort erbij, maar het maakt het niet makkelijk. Dat is het helemaal precies. Hé, hey, ik zat vandaag te denken aan een golden oldie. Nou, dat kan ik wel zeggen. Sister Golden Hair van America. Gewoon een beetje

0: America, Sister Golden Hair. Zometeen in het Orwell-look wat liever live met de vraag: welke plaat hoor jij liever live? App me maar met de NPO Live app en dan spreek ik je zometeen.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Ster. Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of gezellig met de meiden in je strakke 3008, of enkel jij, je surfplank en je 5008, je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
2: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Hayato Sumino blaast je omver met zijn techniek en virtuose spel. Hij speelt op 15 juli Chopin en Bach, Hans Zimmer en Ravel en eigen composities. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
8: Get ready for the OG.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
10: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
11: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
10: Sorry Bo, het is beauty.
11: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
11: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
12: Bewonder het Rozenfestijn van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
13: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Dit is NPO Radio 2.
15: Het is 7 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft bevestigd dat hij de aanvallen op Iran heeft opgeschort. Tegelijkertijd waarschuwt hij dat Israël met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. Een hoge Israëlische functionaris zei vanmiddag al dat de aanvallen stoppen. Dat zou zijn besloten na een telefoontje tussen Netanyahu en de Amerikaanse president Trump. Eerder vandaag meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met de aanvallen op Libanon. Gisteren laaide het geweld op. Over en weer werden de afgelopen dag doelen gebombardeerd. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren tijdens de coronacrisis, tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren tijdens de crisis slechter werd. De ambtenaar bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant, maar volgens hem waren keuzes ook gewoon nodig.
16: We hebben het over dus een heftige psychologische, sociale, maatschappelijke schade die er is, maar stelt u zich voor dat er wel mensen zouden zijn overleden omdat ze geen hulp konden krijgen? Dat zou ook tot hele grote psychische schade hebben geleid, denk ik.
15: Roskam Abbing zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om langetermijnschade bij kinderen te voorkomen. Het Openbaar Ministerie verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshoorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Dat bleek vanmiddag tijdens een zitting. De vrouw zou meerdere keren methanol in het drinken van haar man hebben gedaan, een giftige vorm van alcohol. Het slachtoffer van 49 overleed in februari door vergiftiging. En de vrouw heeft toegegeven dat dat haar schuld was. Waarom ze dat heeft gedaan, is onduidelijk. Dan het weer. Vanuit het zuidwesten buien, mogelijk met onweer. En ook vannacht af en toe regen. Het koelt dan af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, Isabel de Bruin. Dan is er nog wel, ja, dit is wel verkeer, maar het valt mee,
17: ja.
0: Hè?
17: Ja, er is overal verkeer in het hele land. Maar dat rijdt allemaal lekker door. Ja. En je hoorde Ismael al vertellen over die buien. Die zitten met name in Zuid-Holland en Noord-Brabant. KNMI heeft code geel afgegeven voor die regio's. Ja, en in zo'n bui zijn er een flinke lading takken op de rijbaan terecht te komen. Van de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum, dus in oostelijke richting, is de weg nog dicht bij Sliedrecht-West. Vertraging een kwartier. De andere kant op zijn nog twee rijstroken dicht bij Papendrecht. Half uur vertraging daar. In beide richtingen rijden om via de noordkant van Breda over de A27, de A59 en de A16.
0: Dankjewel.
17: Alsjeblieft.
0: Doei. We gaan verder met het Orwell ook, wat Oasis komt eraan. She's electric.
18: Ster. Sta je in de file en spot je ruitschade?
19: Opgelost. Autotaalglas.
20: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
21: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
22: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
21: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.

0: is. Bestel nu bij New York
1: Pizza. De Dodo. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie. Op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
3: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
4: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
3: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
5: Omdat je mijn favoriete papa bent.
6: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
7: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.

0: Sanne die echt lekker deze. Sowieso Oasis, maar weer eens een andere golden oldie van zij. Ben jij die Sanne? Heb jij gewoon net de studio-app gehad?
1: Nee, nee.
0: Ofwel?
1: Nee, nee.
0: Ben jij dit?
1: Dat zou ik nooit doen. Nee, dit ben ik niet. Er zijn meer hondjes.
0: Ja, hij is Sanne. Sanne Voet. Dankjewel, Sanne. Ik dacht dat jij dat gewoon was.
1: Had ik wel kunnen doen.
0: Gewoon vanuit jouw plek de NPO Luister-app open en zegt... Hi Emily, zou je de Killers voor mij willen... Groetjes Sanne. Tuurlijk Sanne. Hé, hey, je bent bij het oor op deze mooie maandag. Misschien is het gewoon een leuke avond om eens je zolder op te ruimen, hè? En dan heb je ook misschien wel 17 dozen met onbestemde inhoud. Die heb ik ook.
2: Ik ook.
0: Ik denk dat wij nog slingers hebben ook, maar ik weet niet zeker.
2: Ik heb echt heel erg veel kleren die niemand meer past in huis.
0: Ik heb gisteren ook kleren weer gedaan. Ik dacht, het is genoeg. Ik breng ze naar de kringloop.
2: Ja, het moet ophouden. Dit.
0: Ophouden, ja. Heb ik ook, ja. Of misschien de tijd om lekker eens die basilicumplant die al dagen dorst heeft op je aanrecht in de tuin te zetten. Ik heb dat ook gedaan, maar ik heb ook een basilicumplant die nu moeilijk doet. Meteen.
1: Met capsones, ja.
0: Beetje capsones van, oh, ik wist niet echt of ik wel naar buiten wilde. Het is ook niet echt 25 graden en lekker onbewolkt, natuurlijk.
2: Nou, maar het is ook niet heel koud.
0: En bijt daar weg.
2: Ik had juist een basilicumplant op mijn aanrecht die me heel boos aankeek. Met hele slappe blaadjes.
0: Zielig is dat.
2: Ja.
0: Ook wel moeilijke, gewoon gezeik. Altijd denk net te veel water is ook niet goed.
2: Italiaans.
0: Ja. Katzo, katzo. Maar goed, zometeen, Liever Live. Misschien heb je nog wel een lekkere Liever Live plaat waarvoor je denkt, Emily, doe die eens. Die doe je namelijk nooit. Bijvoorbeeld het gehele oeuvre van Thin Lizzy. Live and Dangerous is het toch?
2: You can't go wrong with this one, nee.
0: Of iets anders. Je mag hem gewoon appen met de NPO Luister-app. Ook als je Sanne heet. Ik beloof het.
3: Dit is het.

0: Soms krijgt muziek pas vleugels op het podium. Wat hoor je liever live?
1: Live muziek is gewoon heel geliefd in het Orwell ook wat. Bij ons natuurlijk, maar ook bij jou. Want ik zie dat we weer heel veel leuke inzendingen binnenkrijgen. Dankjewel, via de NPO Luister-app. Volledig terecht. We doen er zo weer eentje. Ik pak er één en die gaan we zo terugbellen. Maar er gebeurt gewoon iets op... Ja, als je live muziek, als je erbij bent of als je terugluistert... dat het zo recht voor je neus gespeeld wordt. Of weet je wat, is net wat sneller, meer energie. Of emoties, hè? Heel veel emoties, dol op emoties. Daarom dacht ik vandaag aan Otis Redding. En zijn cover van I Can't Get No Satisfaction van de Stones. Maar die is een partij funky in de versie van Otis Redding. En die heeft hij dus in 1968 heeft hij dat gedaan in de Whiskey A Go-Go. Dat was een discotheek aan de Sunset Boulevard in L.A. En dat was eigenlijk een soort eerste discotheek van de stad. Allemaal schaars geklede meiden in kooien. Die waren dan ook het handelsmerk. En het werd een soort mecca van met name allemaal grote rockacts die tijd. Dus denk aan The Doors en Janis Joplin. Golden Earring hebben er ook gestaan. En dus Otis Redding. En dit is echt, ja, dit is zo'n goede plaat. Dus ik ga hem lekker, die versie, ga hem lekker voor je draaien. Hoe vind je hem?

0: Wel leuk om weer eens al een breakthrough van Queen hier op NPO Radio 2. En voor Otis Redding in de live versie 1968 in de Whiskey A Go-Go discotheek in de Sunset Boulevard in L.A. I Can't Get No Satisfaction. Olga die zegt, ik kom in de stromende regen thuis, maar deert me niks met die fantastische versie van I Can't Get No Satisfaction. François die hoorde Batman-tune erin, die hoorde ik ook een beetje. En Bram die zegt, wauw, wat een plaat, het swingt de pan uit. Gelukkig, daar ben ik blij om. Minder leuk is dat er nog steeds files zijn zo om 7:30. Waar staan ze, Erik Evengroen?
1: Nou, op twee plekken om precies te zijn. Maar ik begin met een waarschuwing. Want in Utrecht, Noord-Brabant en Gelderland komen nog altijd stevige onweersbuien voor. En daardoor ook een flinke file op de A15. Want daar ging ook een bui over Gorinchem en Papendrecht. En daar zijn heel veel takken op het wegdek terechtgekomen. Er zijn nu twee rijstroken dicht voor opruimwerkzaamheden. In beide richtingen moet je de hoogte van Papendrecht rekening houden met zo'n 20 minuten oponthoud. En de A16 Rotterdam-Breda voor de Fabrie Noordbrug 2 kilometer file met 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel.

0: Altijd goed, hè? Altijd goed. Supertramp, Give a Little Bit en voor Outkast. En so fresh and so clean, clean.
1: Liever live.
0: Een beetje Supertramp kan nooit kwaad, zie ik in de NPO Luister app. Heb precies vandaag, vooral als het regent, ook met It's Raining Again, denk ik, ja, die valt ook eigenlijk wel goed. Over goed vallen, ja, dan denk ik ook meteen naar goede live muziek. Hallo, Rob.
2: Ja, goedenavond, Amelie.
0: Rob de Bok.
2: Ja, klopt.
0: Oftewel Bokkie.
2: Ja.
0: Noemen mensen jou Bokkie?
2: Ja, dat is een beetje een bijnaam van me.
0: Een bijnaam, leuke bijnaam wel. Bekt goed, Bokkie. Rob de Bok, de Bokkie. Hey, welke plaat wil jij liever live horen?
2: Back to Black van Amy Winehouse.
0: Back to Black van Amy Winehouse. En welke versie?
2: Ja. Die van het kerkje.
0: Die van het kerkje, ja. Ik zag het al staan. Ik heb deze eigenlijk nog nooit gehoord. Totdat ik hem net even hoorde, omdat Sanne hem liet horen. Zo, die is goed.
2: Ja.
0: Ja, want vertel, hoe ben je achter deze versie gekomen?
2: Nou, ik verzamel een lijst met allemaal live muziek op YouTube. Ja. En dan ga je zoeken naar live muziek en dan kom je van die pareltjes wel eens tegen.
0: Ja, want zij speelt akoestisch, hè?
2: Ja, ja. De gitaar en basgitaar en dan alleen haar zang erbij. Dat is gewoon fantastisch.
0: Zang erbij in een kerkje in Ierland, volgens mij?
2: Ja, dat zei Sanne inderdaad.
0: Ja, dat zei ze net. Ja, dus akoestisch met een gitaar en een basgitaar. En dan hoor je dus ook wat een uitstekende zangeres ze was. Zonder kunstgrepen, zonder autotune. Niet normaal.
2: Ja, helemaal super.
0: Wat leuk, we gaan hem lekker doen.
2: Goed.
0: In 2006 opgenomen in St. James' Church. Het is een klein kerkje in het vissersdorpje Dingle in Ierland. Dingle? Het was in Dingle. In de carpark? Nee, zie maar. Maar ik ga hem wel voor je draaien. Dankjewel, Rob of Bokkie.
2: Dankjewel.
0: Doeg. Bye.
2: Een hele fijne avond.
0: Dankjewel. Doei.

Chapel Roan. En daarvoor Amy Winehouse, Back to Black, live in 2006 was het, geloof ik. In Ierland heeft ze hem gedaan. Back to Black in de St. James' Church. Klein kerkje in het vissersdorpje Dingle, dus in Ierland. Staat op YouTube, hè, Sandy, is op YouTube te vinden. Dus moet je even zoeken op Back to Black in the Church. En dan heb je hem meteen. Dankjewel Rob voor je leuke verzoekje. En dan heb ik deze nog voor je. Het is wel een beetje bij dit weer, denk ik wel. Dit is, ja, dit past. Dit voelt goed. Chris Isaak en Wicked Game.

gaan. Chapel Roan en voor Amy Winehouse Back to Black live in 2006 was het, geloof ik, in Ierland heeft ze hem gedaan. Back to Black in de St. James' Church. Klein kerkje in het vissersdorpje Dingle, dus in Ierland. Staat op YouTube, hè? Sandy is op YouTube te vinden. Dus moet je even zoeken op Back to Black in the Church. En dan heb je hem meteen. Dankjewel Rob voor je leuke verzoekje. En dan heb ik deze nog voor je. Het is wel een beetje bij dit weer, denk ik wel. Dit is, ja,

gaan. Chapel Roan. En daarvoor Amy Winehouse. Back to Black. Live in 2006 was het, geloof ik. In Ierland heeft ze hem gedaan. Back to Black in de St. James' Church. Klein kerkje in het vissersdorpje Dingle. Dus in Ierland. Staat op YouTube, hè? Sandy is op YouTube te vinden. Dus moet je even zoeken op Back to Black in the Church. En dan heb je hem meteen. Dankjewel Rob voor je leuke verzoekje. En dan heb ik deze nog voor je. Het is wel een beetje bij dit weer, denk ik wel. Dit is, ja. Dit past. Dit voelt goed. Chris Isaak en Wicked Game.

0: fijne plaat van Roxanne. Hazes, tranen in de giftshop. Als laatste hier in het oorbel ook wat, maar zeker niet getreurd. Want zometeen heeft er niemand minder. Dan Mol had het over.
1: Hoezo dacht je überhaupt aan treuren?
0: Nou, omdat het een beetje sad is.
1: De plaat?
0: Ja.
1: Ik kwam er van de week tegen beneden.
0: Roxanne?
1: Ja. Want ze moest bij Radio 5 zijn.
0: Oh ja, bij Daniel Dekker waarschijnlijk.
1: Ja, inderdaad. Maar wat een fijne verschijning überhaupt. Zeg maar. Als je haar ziet, dan... Ik was heel gespannen die dag.
0: Oh.
1: Want er is wel veel... Ja, had gewoon in dat ochtendje had ik gewoon wat dingen meegemaakt. Privé, zeg maar. Dus dan kom je best wel gespannen binnen. Maar als je haar dan ziet...
0: Zij is heel zen, vind ik. Maar wat, heel aardig.
1: Heel apart. Ook hoe ze dan met je praat. En dan, ik ging echt als een rustige man ging ik verder naar boven naar Radio 2. En er was verder niks meer aan de hand. Nee, fijne verschijning, Roxanne.
0: Extreem benaderbaar en super aardig.
1: Ja, maar jij was altijd al positief over haar.
0: Ja, ik vind haar muziek wel heel goed.
1: Maar jullie kennen elkaar of zo?
0: Nee, ik ken haar eigenlijk niet. Ik heb haar bij The Passion ontmoet en ik weet wie ze is. En ik vind haar gewoon heel leuk.
1: Want ze had een keer een hele positieve reactie gezet voor een Instagram post van jou.
0: Veel te gek.
1: Iets van Emily is mijn...
0: Ik ben fan, zei ze.
1: Zoiets.
0: Ja, heel lief. Nou, insgelijks. Ook van jou, hoor, Mo.
1: Ja, dat stond er dan niet, maar...
0: Van jou.
1: Oh, jij, oké.
0: Telt dat niet soms. Ik hoor het alweer, waar ik sta.
1: Zometeen, Mashup Maandag, we gaan je brein weer op scherp zetten. Twee platen zo feilloos in elkaar gemixt, maar kun jij ze uit elkaar halen?
0: Nou, je gaat het zometeen horen bij Morat, de liefste Morat, waar ik ook heel erg fan van ben. Heel veel plezier bij hem en tot morgen. Doeg!
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
5: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
4: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, leven zonder.

0: deal.nl.
1: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee, Plus.
2: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
3: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Price 5 vakanties.
2: Dus?
3: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
2: Ah, met superkorting.
3: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrije vakanties.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
8: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
9: Dit is NPO Radio 2.
10: 8 uur, Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Frankrijk en Duitsland trekken de stekker uit een gezamenlijk straaljagerproject. Het moderne gevechtsvliegtuig was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de VS. Maar na jaren van voorbereiding komen de landen er toch niet uit, vertelt correspondent Charlotte Waiers.
11: De Fransen die zouden de leiding hebben over de bouw en de Duitsers wordt verweten dat zij dan dat intellectueel eigendom van de Fransen zouden willen afpakken en dat ze een marktaandeel wilden inpikken. En andersom zeggen de Duitsers, die Fransen die willen alleen maar dat wij onze portemonnee trekken en die weigeren te overleggen bij belangrijke keuzes.
10: Het project moest een symbool zijn voor betere Europese militaire samenwerking. Het Openbaar Ministerie verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshoorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Het slachtoffer van 49 overleed in februari. De vrouw heeft toegegeven dat dat haar schuld was. Waarom ze het heeft gedaan is onduidelijk. Het OM verdenkt haar van moord en poging tot moord. Op verschillende plaatsen in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zoals bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht omdat er takken op de weg zijn gewaaid. Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en windstoten en heeft voor Zuid-Holland en Brabant code geel afgekondigd. De buien trekken later vanavond naar het noordoosten. Voetballer Jurriën Timber mist toch het WK met Oranje. De verdediger van Arsenal kampt al langere tijd met een liesblessure en is volgens de KNVB niet fit genoeg. En dat is een tegenvaller voor Oranje, vertelt commentator Anne de Jong.
12: Het is niet alleen een topverdediger, maar het was ook nog eens zo'n puzzelstukje dat de afgelopen jaren precies op zijn plek viel, centraal achterin naast Virgil van Dijk.
10: Geert Ruida vervangt Timber in de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Dan het weer. Vanuit het zuidwesten buien, mogelijk met onweer. En ook vannacht af en toe regen. Het koelt dan af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Ismaël, dankjewel. En dan een situatie op de snelweg. Erik Epengroen van de ANWB. Wat is er aan de hand?
14: Nou ja, het was al een kleine vooraankondiging in het nieuws. Want er trekken zware onweersbuien over het land. En dat hebben we onder andere gezien op de A15 ter hoogte van Papendrecht. In beide richtingen zijn er heel veel takken op het wegdek terechtgekomen. Die worden nu opgeruimd. Er zijn daar in beide richtingen 2 rijstroken dicht. En ook in beide richtingen kost je dat 10 minuten.
13: Erik, dankjewel.
14: Als je...
15: We denken na over een koophuis.
16: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
15: Bart, met die loopgroep?
16: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
17: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
18: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glas.

0: Plus TV-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
2: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
3: Hola, collega.
4: Hey.
3: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecuebuffet, verse vis.
4: Mark?
3: En die prijzen.
4: Mark, jij ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
3: Oh, ja. Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
5: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
6: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
8: Met Morad.
9: In a world that moves too fast, where screens glow brighter than eyes ever could, there is still one place where the static fades, where the noise falls away, and something real reaches through. Monday has arrived, and tonight, your radio friend is here.
10: Morad El-Wakili. NPO Radio 2.

Michael Jackson, Billie Jean ervoor. Een andere lekkere plaat van Bruce Springsteen en Human Touch. Goed dat je er weer bij bent op deze maandagavond. Er staat weer een gloednieuwe editie van Met Morat op je te wachten. En ik ben eigenlijk best wel benieuwd, hoe breng jij eigenlijk de maandagavond door? Waar ben je?

ik door je speakers. Waar zit je? Laat me dat even weten. Vind ik leuk om van je te horen via de NPO Luister-app. Kun je meteen meedenken over het muzikale raadsel dat ik weer voor je heb. Op deze maandagavond zetten we je brein altijd even op scherp. Twee platen, zo goed in elkaar gemixt. Zo feilloos dat het lijkt alsof het één track is. Maar het zijn toch echt twee titels en twee artiesten. En ik ga aan jou vragen om dit raadseltje te ontrafelen. En dat doen we inderdaad altijd op de Mashup Maandag.

Maandag van vandaag. Moeilijkheidsgraad 5 sterren van de 5 sterren. We hebben hem getest. Collega's die kunnen vaak maar één van de twee raden. Zowel de artiest als de titel. En het is heel grappig. Het is of ze weten het één, of ze weten het ander. En ik ga vanavond op zoek naar degene die ze allebei heeft. Oké, totale focus. Dit is de mashup van vandaag.

zo mooi. En dan heb je collega's die zeggen, ja, ik sta altijd op feestjes. En dan hoor ik de één en dan, maar ik heb geen idee. Op zoek naar degene die het wel weet. En degene die het weet mag ook meteen bepalen welke van de twee we gaan draaien hier op NPO Radio 2. Je mag me appen via de NPO Luister app. Let's go!

The female legend, het icoon, Madonna. Power of Goodbye door je speakers. Ik vroeg je net, wat ben je aan het doen op deze maandagavond? Komen leuke berichtjes op binnen. Ik kijk even in de NPO Luister-app, even met je delen. Robert, die zegt, hey Morad, ik ben met mijn vrouw aan het jatseën tijdens onze vakantie. Een fijne uitzending nog. Wat leuk, Robert. Ik hoop dat je vrouw wint. Nee hoor, ik hoop dat de beste wint. Laat ik het zo zeggen. Maarten, die zegt, ik ben toetsen aardrijkskunde aan het maken voor de toetsweek van komende week. Radio aan en gaan. Zo kom je de maandagavond wel door. Kom maar door met die platen. Groeten Maarten. De platen komen eraan, Maarten. I got you. Johan ook nog. Ik ben heerlijk in mijn groententuin bezig. Er komt een mooie oogst aan, zoals het nu lijkt. Toch moet je de natuur soms een handje helpen. Daar ben ik nu mee bezig. Lekker man, die groene vingers, Johan. Jasper die zegt, ik ben op zolder bezig met modelbouw van radiografisch bestuurbare vliegtuigen. En natuurlijk met jou gezellig erbij aan op de radio. Met een mooie foto erbij van inderdaad een prachtig nog in aanbouw vliegtuigje. Maar al wel met een klein pilootje erin gebouwd. Leuk om te zien, Jasper. Wat fijn. Ik zei het net al, ik had het Maarten al beloofd. Fijne platen komen jouw kant op. Radio 2 brengt je zometeen Stevie Wonder Superstition. Naar deze fijne van.

Gabriel Royals en Broad Daylight op NPO Radio 2. Oké, de mashup maandag voor vandaag is lastig. Moeilijkheidsgraad 5 sterren van de 5. Dat betekent dat die echt heel lastig is. Het is een mashup en de vraag aan jou is: lukt het je om allebei de artiesten te raden en allebei de titels? Wat ik al zei, we hebben hem hier getest. Mensen weten vaak maar één artiest of één titel. Nou, dan is die gewoon lastig. De luisteraar, die weet welke het allebei zijn. Die wint dan en natuurlijk de eer en natuurlijk de keuze om te bepalen welke van de twee ik ga draaien. Let op, dit is de mashup.

ja, hij is lastig. Je mag je hersens even laten kraken. Maar als je het weet, dan moet je me meteen even via de NPO Luister-app. Bel ik je zo meteen op. Mag je me meteen vertellen welke van de twee ik voor je ga draaien. Stevie Wonder nu. Superstition.

0: Hoi, ben je lekker op je scherps vandaag? Ik hoop het wel.
1: Nou, ja, ik vond het wel makkelijk. Maar ik hoorde dat iedereen het wel leuk vond.
0: Je wil niet weten hoe lastig mensen deze vinden. We hebben hem niet voor niks, zeg maar, 5 van de 5 sterren gegeven qua moeilijkheidsgraad. Er komen wel wat antwoordjes binnen, maar ik zie echt... Anton heeft het over Morad. Ik ken deze alleen, maar zou je alsjeblieft die ander willen draaien? Of, nou ja... Anyway, jij zegt dus dat je ze allebei kent. Ik ga ze even nog één keer voor je draaien. Let op, komen ze aan, Annemieke. When you're

0: Annemieke, laten we eerlijk zijn. Het zijn toch ook twee heerlijke platen gewoon?
1: Ja, fantastisch. Twee favorieten.
0: Oh nee, ook nog. Twee favorieten. Oh, dan heb ik echt precies de juiste genen aan de telefoon. Welke twee platen zijn dit?
1: Ik heb een Airplane als eerste met Don't You Want Somebody to Love.
0: Ja.
1: En ik ken hem van H-Track, maar ik weet niet of dat de juiste is met Heads Will Roll.
0: Ja, yeah, yeah, yes.
1: Ja,
0: ja, ja, yes. Ja, ja, ja. Oké, okay, en dan natuurlijk de vraag der vragen. Welke van de twee moet het uiteindelijk gaan worden?
1: Ja, super lastig. Echt, kill your darlings. Doe maar Heads Will Roll.
0: Wat fijn, daar maak je mij in ieder geval ontzettend gelukkig mee, kan ik je vertellen.
1: Super.
0: Radio keihard daar, hè?
1: Absoluut, hij gaat een standje buren.
0: Goed zo, Annemieke. Bye bye.

0: lekker Midnight Oil. And Beds Are Burning heb ik nu nieuwe muziek voor je meegenomen van Bente. En ze heeft echt al een heel succesvol jaar achter de rug. Dat begon allemaal in 2025 met Beste Zangers. Daardoor leerde heel Nederland haar in één klap kennen. Vervolgens scoorde Bente een paar hits. Als klap op de vuurpijl mocht ze ook nog samenwerken met Bluff. En als er zoveel fantastische dingen tegelijkertijd op je afkomen, ja, dan heb je even de tijd nodig om dat allemaal even te laten bezinken.
1: Het gaat nu heel goed, maar ik moest echt eventjes het afgelopen jaar even beseffen wat er allemaal op me afkwam. En het was allemaal echt fantastisch, maar ook heel erg spannend en ook heel erg veel. Ik ben ook best wel veel bangig geweest of zo. Omdat ik dacht, oh ja, is het dan even voor even? Maar het voelt nu zo goed, ik ben zo blij.
0: Ja, Bente was dus bang dat het succes ook zomaar weer kon verdwijnen. En over alle chaos van het afgelopen jaar schreef ze een nieuw liedje. 3, 2, 1. En die hoor je deze week extra vaak.
2: NPO Radio 2 Topsong.

0: eentje is zo gigantisch lekker, maar dat gitaartje gewoon even.
1: Ja.
0: Daar wil ik gewoon niet doorheen, snap je? Even kijken naar de tijd. Oh, het is tijd voor...
2: De ballen van Morat.
0: Oh, er zijn nog maar 13 balletjes over. Nog maar een paar categorieën om te trekken voordat we aan een nieuw seizoen gaan beginnen.
1: Ja.
0: Maar welke bal komt er vandaag uitgeschoten? Waar binnen, binnen welke categorie mag jij je favoriete plaat aanvragen? Dat is de vraag. Het is een blauwe bal, Anne. Het is balletje nummer 4.
1: En nummer 4 staat voor jouw favoriete karaoke nummer.
0: Ja! Oké, dus wat is je go-to karaoke plaat als je ergens in een karaoke bar terechtkomt? Of dat je thuis even via YouTube een fijne karaoke plaat opzet? Welke is dat voor jou?
1: Voor mij? Moet ik even heel diep nadenken. Heb jij er eentje?
0: Het is een nacht. Ja, oké.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
5: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
7: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
9: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
10: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
0: Dit is NPO Radio 2.
13: 9 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn mensen vanavond de straat opgegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs is het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten €59.000 over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. De Nederlandse Orde van Advocaten maakt zich zorgen over het groeiende tekort aan asieladvocaten, meldt Nieuwsuur. Tegelijkertijd vrezen experts dat nieuwe asielregels gaan leiden tot meer en complexere zaken. Daardoor zullen problemen zich alleen maar gaan opstapelen, verwacht deze advocaat.
14: Dus je krijgt een verzwaring van de werklast überhaupt en een verzwaring van de beroepsprocedures. In combinatie met dat er al minder advocaten zijn, ja, dan heb je 3 keer verlies. Dat betekent op een gegeven moment dat de procedure zal stagneren. En dan deze keer niet omdat de IND het niet aan kan, maar omdat er gewoon geen advocaten zijn.
13: Een Somalische scheidsrechter is de toegang tot de VS geweigerd op het vliegveld van Miami, 3 dagen voor het WK voetbal begint. Dat zegt een functionaris van het Somalische ministerie van Jeugd en Sport. Direct bij aankomst werd hij door de autoriteiten teruggestuurd. Het is nog onduidelijk waarom de scheidsrechter het land niet in mocht. Dan het weer, vannacht af en toe regen, bij ongeveer 11 graden. Morgenochtend soms wat zon, in de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: stel je voor. Je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
15: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
2: Mart, wat ga je doen?
3: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
4: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Doe aan een uitdaging in techniek. Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
8: De ballen van Morat.
9: Balletje 4, categorie je favoriete karaoke nummer. Maar welke is dat? Dat is de vraag. Kijken wat er binnenkomt in de NPO Luister-app.
10: Hé, hey, Moerat. Dat is natuurlijk André Hazes met het rode licht. Kun je mooi meezingen.
9: Ah, ja. De legend himself, inderdaad. Rogier, die zegt goedenavond, Moerat. En wel naar mijn favoriete karaokeplaat is Bryan Adams en Summer of 69. Ja, daar gaan we vaak de fout in, hè? Dan begin je net iets te vroeg met zingen. Maar

0: een keertje wat anders dan Fast Car. Ook leuk, toch, Aline?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Tracy Chapman, die stem, doet het hem voor mij. Maakt niet uit wat ze zingt. Hey Aline, wanneer begon de liefde voor karaoke eigenlijk voor jou?
1: Ja, dat is eigenlijk een beetje een uit de hand gelopen hobby tijdens de coronatijd.
0: Ja.
1: Ik ben aangestoken door een vriendin van mij. We konden natuurlijk nergens naartoe, dus we spraken af en toe bij elkaar thuis af. En zij is een fanatiek karaoker. Liefhebber. En ik ben helemaal aangestoken door haar.
0: Het is dus de schuld van die vriendin.
1: Nou ja, schuld, maar de oorzaak.
0: Het heeft ook een beetje te maken met het feit dat meestal heeft het ook wel een klein beetje te maken met wansmaak, toch? Karaoke liedjes.
1: Ja. Dat is wel zo.
0: Niet, ja. Ik heb het niet specifiek over jouw plaat. Nee.
1: Maar je kan alles karaoke, hè?
0: Ja, dat is waar. Maar je hebt altijd van die typische platen waarbij echt iedereen om de microfoon vecht.
1: Zeker. En dat zijn over het algemeen vervelende platen.
0: Ja. Maar dat zegt niks over jouw plaat. Dat zegt helemaal niks over jouw plaat.
1: Nee,
0: voor jouw plaat gaan we terug naar een track die regelmatig voorbij kwam op The Music Factory, op TMF.
1: Ja, daar ken ik hem ook van.
0: Grappig. Dan hebben we

0: Denk ik ongeveer dezelfde leeftijd.
1: Ja, ik ben 47, ja. Dus ja, ik was een tiener in de jaren 90.
0: Juist, ik 46, dus ja. Ja,
1: ja precies, dus daar ken ik hem ook van. En ja, ik vond het destijds, denk ik dat ik het van mezelf eigenlijk niet leuk mocht vinden. Maar inmiddels heb ik het nummer volledig omarmd.
0: Oh mijn god, en ik weet precies waar je het over hebt. Ik vind het zo een...
1: Ja, iconisch.
0: Ja, iconisch. Dankjewel. Want als je het hoort, dan denk je... waar de fuck hebben we naar geluisterd toen de tijd? Maar dit is emotie. Dat is het.
1: Ja, het is gewoon heel goed.
0: Ja, het is gewoon heel goed. Ja. Ja. Welke plaat mag ik instarten als de allerbeste karaokeplaat ooit?
1: Nou...
0: en ik mocht je niet vragen... Nee, dat mocht ik niet vragen, hè? Nee.
1: Nee, ja, je mag het wel vragen, maar ik ga het niet doen.
0: Nee, precies. Nee. Welke plaat moet ik instarten?
1: Een moment zonder jou van Nasty.

0: van één van de grootste bands van dit land. En dan heb ik het natuurlijk over De Dijk. Die mannen die hebben echt ontzettend veel goede muziek gemaakt. Maar gek genoeg is het nog nooit gelukt om een nummer 1 hit te scoren. Terwijl in 1994 zaten ze er wel heel dichtbij. Met het liedje Als Ze Er Niet Is. Alleen was de concurrentie snoeihard in de top 40.
1: We hebben daarmee op 3 gestaan. En dat is onze hoogste notering. Ik geloof na een nummer van Marco Borsato kwamen. Die stond waarschijnlijk op 1. En we stonden net niet op 2, want daar stond de Dikke Lul Band met het nummer Dikke Lul, Dikke Lul, Dikke Lul, Lul, Lul. Daar kan je niet overheen, hè?
0: Ja. De Dijk die kon dus niet opboksen tegen de Dikke Lul Band. En dat is best wel lullig als je zelf een fantastische nederpopplaat hebt gemaakt. Nou ja, gelukkig is Als Ze Er Niet Is een echte klassieker geworden. En dat maakt dan toch wel weer een hoop goed. En ik ga hem nu ook nog eens draaien voor de hele natie. De Dijk met Als Ze Er Niet Is op NPO Radio 2. 20

0: Ja, het is gewoon leuk om een keertje gewoon de live versie gewoon voor je te draaien. De Bash Mode met Just Can't Get Enough. Het is maandag, dus is het tijd om je bokshandschoenen weer uit de kast te trekken voor een muzikaal duel.
1: More that's most wanted.
0: Elke avond neem ik

0: Zuid-Scandinavië. Het is een battle tussen Noorwegen en Zweden. En kies je voor optie A, dan krijg je muziek uit Noorwegen. Het land dat bekend staat om spectaculaire fjorden. De uitvinding van de kaasschaaf. En de band A-ha. Ja, je voelt hem al aankomen, hè? Oké, dit was dan Hunting High Low. High End Low bedoel ik van A-ha. Maar je kunt ook kiezen voor optie B. En dan krijg je toch wel muziek van Royals wel uit Zweden. En het land staat natuurlijk bekend om Pippi Langkous, Knäckebröd en de band ABBA. Nee, het is niet de avond van de wansmaak. Lijkt alleen maar zo. De keuze is aan jou. Heb je liever muziek uit Noorwegen of Zweden? Wil je Hunting High and Low van A-ha? Dan app je me optie A. Ga je liever voor Take a Chance on Me van ABBA? Dan app je me optie B. Stemmen doe je nu. Nu. Via de NPO Luister-app.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Ilse de Lange met Something Good.

UB40. Maybe tomorrow. Zometeen is het tijd voor de uitslag van Morat's Most Wanted. En vandaag is het een battle tussen twee bands uit Scandinavië. ABBA tegenover AHA. Dus de grote vraag is, wil je liever muziek uit Zweden of wil je liever muziek uit Noorwegen? Dus wil je Hunting High and Low van AHA, dan heb je me optie A. Ga je liever voor Take a Chance on Me van ABBA, dan heb je me optie B. Stemmen, stemmen, stemmen. Via de NPO Luister-app. Sheryl Crow onderweg, All I Wanna Do, hoor je zo meteen door je speakers. Maar deze hele fijne van Muse, Undisclosed Desires. Yeah.

0: De twee keuzes van vandaag. Aha, Hunting High and Low. Daar tegenover zetten we ABBA met Take a Chance on Me. Maar wat gebeurt er in de appbox, Anne?
1: Ja, er waren heel veel mensen vandaag met een hele duidelijke mening. Linda zegt bijvoorbeeld, doe maar optie A. Dat is Noorwegen. In de groepsfase van het WK moet Nederland namelijk tegen Zweden. Dus we doen op dit moment even geen support aan Zweden. En Antoine zegt optie A, zonder twijfel. Als het ABBA wordt, gaat de radio uit.
0: Oh jee. We zijn al, het is een beetje wansmaak maandag. Wat mag toch?
1: Ja, af en toe is dat best lekker. Ja, okay. Maar uiteindelijk met 77% van de stemmen heeft toch AHA gewonnen.
0: Hunting High and Low is more than most wanted.

0: als More as Most Wanted. Het moment van de waarheid komt eraan. Drie kanshebbers staan klaar om de publieksfavoriet van de troon te stoten. En er is maar één man die daar een oordeel over mag vellen. Dames en heren, Tim!
1: Oh, spannend!
2: All right.

0: iets Scandinavisch er tegenover zet om te kijken of deze dan toch wel de goede keus was. Aha, of...
1: Dus toch dan ABBA, dan ga ik...
0: Jam.
1: De legacy van ABBA is zo groot. Ik ga voor ABBA.
0: Bam.
1: Ja.
0: Recht tegen, zeg maar, het zere been, ja, been van de luister. Oké, okay, maakt niet uit.
1: Is, ja.
0: Dan ga ik toch weer terug naar de ethisch simpel plaatjes. Ja, ABBA of...
1: Oh.
0: Ja, ABBA heeft wel een grote legacy, hè? Misschien wel groter dan Tears for Fears. Ja.
1: Ik ga toch voor Tears for Fears.
0: Tears for Fears was groter. Oké, okay, nog eentje. Ja, ja. Tears for Fears of...
1: Oh, nee. 100% Pet Shop Boys.
0: Pet Shop Boys,
1: het
0: is.
1: Ja, man, echt. Ik ben zo'n groot fan.
0: Ja, lekker, man. Tim Savondsson, gefeliciteerd hier op 2.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
7: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
6: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
8: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
9: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
11: Oh, wat een goal! Goal?
12: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Dit is NPO Radio 2.
13: Het is 10:00, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden en wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Oekraïne. In Frankrijk gaan mensen de straat op uit woede over het rechtssysteem dat in hun ogen tekortschiet. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. Tegen de man die vastzit voor haar dood is in het verleden 4 keer aangifte gedaan voor ontucht en verkrachtingen van minderjarigen. Maar tot een veroordeling kwam het nooit. Correspondent Saskia Houtduin.
14: In heel Frankrijk wordt vanavond gedemonstreerd voor rechtbanken. En hier in Parijs voor het Paleis van Justitie. Voor Liana, maar ook voor alle andere kinderen die gevaar lopen. Ze willen dat er een wet wordt aangenomen die vrouwen en kinderen beter beschermt tegen geweld.
13: De wederzijdse raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig stilgelegd. De geweldsescalatie begon gisteravond. Daarna werden over en weer doelen gebombardeerd. Hoewel de landen elkaar dus nu niet meer aanvallen, zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de aanvallen op Hezbollah in Libanon wel doorgaan. Correspondent Lennart Volfs.
15: Ja, en dan is de grote vraag, wat gaat Iran doen? Want Iran heeft al gezegd, als de gevechten daar niet stoppen, dan komen wij met een reactie. Dus het is echt nog afwachten of het inderdaad rustig blijft.
13: Want tegelijkertijd waarschuwt Israël dat het met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. In Reutlingen in het zuidwesten van Duitsland zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk gaat om brandstichting. Dan het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend eerst droog, daarna wordt het wisselvallig met kans op stevige buien. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: De laatste twee uur van maandag 8 juni 2026 zijn aangebroken. Dat gaan we uitgebreid vieren in Tim's avondslot. Kom binnen, neem plaats aan de lange tafel. De poortwachter van vanavond heeft een verre bestemming in gedachten. Wie dat is, hoor je zo meteen.
17: Ster. Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserleven gevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
18: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
19: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.
18: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
19: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
21: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
22: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
23: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
24: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle libressen 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
25: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

0: cultuuravontuur. Iedere maandag tot en met donderdag tussen 10 en 12. Met vandaag een ode aan hele, hele lieve boefjes.
1: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geknutseld bolwerk dat steeds hier op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur, jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghetti-lepel. Welkom op Tim's Avondslot.
0: De poorten zijn geopend, de griffier is er ook vanavond. Goedenavond, griffier.
2: Goedenavond, Tim.
0: Je houdt alles een beetje in de gaten, ook wat er binnenkomt qua appjes. Ik vind dit zo'n ongelooflijk goed verhaal. Ik wil even een applaus voor firma PBC. Dat is de Piratencombinatie Brabant. Radio Piraten, ze bestaan nog steeds. Die zenden uit vanuit een zolderkamertje. En die moeten dan ergens hun zendmast hebben staan, hun zender als het ware. En ze hebben deze keer uitgekozen de Sint-Willibrordskerk in Mil. En dat is zo geweldig. Dus de koster was aanwezig. Die radiopiraten die klopte aan bij die kerk. Koster doet open en die zegt, goedemiddag, wat kan ik voor u betekenen? En uiteindelijk hebben ze gezegd, ja, we komen even onderhoud te plegen aan de kapel boven. Mogen we naar boven? Ja hoor, dat zijn 200 trappen, moet je naar boven gaan. En daar hebben ze een zender geïnstalleerd. Echt alle moeite daarvoor gedaan om uiteindelijk ergens anders dan radio te gaan maken. En dat signaal wordt dan opgepikt vanuit die toren in die kerk.
2: Ik wil wel even zeggen, bonuspunten voor de toewijding.
0: Gewoon. Dit is toch waanzinnig?
2: Dus tegenwoordig, het is 2026, hè? Je kan piratencombinatie.nl opvragen en dan ga je lekker uitzenden als je het makkelijk wil maken voor jezelf.
0: Dat is wel waar. Hoe heet dat, piratencombinatie.nl? Ja, is dat er echt waar?
2: Dit is de piratencombinatie Brabant die dit heeft gedaan.
0: Ja. Je zou dat zomaar kunnen doen, maar zij kozen ervoor 200 trappen naar boven. Wankele trapjes ook. Mag ik ook even bijzeggen, het was ook een gevaar voor eigen leven. Krakend inderdaad. Maar ze zijn erachter gekomen, het is in beslag genomen en de koster moest er wel omgeneffelen. Nou, dat is toch mooi.

Pistachio, daarvoor Harry Styles. Marjolein zegt, ach, het was al zo geweldig. Ton zegt, in de Johan Cruijff Arena. En ik had me zo voorgenomen, zegt ze, om geen merchandise te komen. Maar kopen. Maar voor het concert begon, had ik al een stapel shirts in mijn handen. Ja, zo werken die dingen. Dit is ook allemaal heel erg strategisch geplaatst ook. Net voordat je, zeg maar, de arena wilt binnenlopen, staan ze al met t-shirts. En ja, het ziet er allemaal echt heel goed uit, hoor. Ik heb zelfs getwijfeld. Ik ben echt geen groot Harry-fan, ben wel geweest, maar een t-shirt voor €70 vond ik net iets te veel voor een middelmatige fan. Ja, ongeveer zo'n longsleeve voor €70 of zo. Ja, het is tijd voor de verrukkelijke 15, gisteren weer geweest namelijk. En ik ga even de top 5 met je doornemen als je het hebt gemist. Vers uit de verpakking dus deze top 5. De beste liedjes van dit moment in de... Te beginnen met nummer 5 natuurlijk, Call It In, de nieuwe van Editors.

de Rolling Stones nummer 4. Ongekend hoe goed ze nog steeds zijn. Hè? Waanzinnig. En Judy komt het nieuwe album. Nou zegt dat wel, want ook dit jaar weer veel nieuwe muziek van Jet Rebel. Dat heeft hij aangekondigd. Op nummer 3, Changes Coming Around the Bend. En dan op 2...

NPO Radio 2, topsong Evolution van Nothing But Thieves. Band komt 15 en 16 januari in Ziggo Dome Amsterdam en is alweer helemaal uitverkocht. En dan heb ik nog even een tip voor je. Een liedje dat niet staat in de Verrukkelijke 15 kun je wel opstemmen. Doe dat via de site van NPO Radio 2. Ik heb het over een Haagse band. Ze heten The Wodan Boys. Jazeker, ze zijn al een tijdje bezig. Ik vind ze echt heel erg goed. Dit is Blindsided, de nieuwe Wodan

Boys, Blindsided. Als je denkt, ja, die jongens die verdienen het gewoon om in de verrukkelijke 15 terecht te komen. Die heerlijke lijst die iedere zondag hoort hier op NPO Radio 2. Stem ze dan in die lijst, gun het de Boys, de Wodan Boys. Hey, deze

0: 69.
1: Over de zomer gesproken. Ik zie al dat heel veel mensen plannen maken deze zomer voor een fijne vakantiebestemming. En, ik vind het altijd leuk als mensen dan ook voor Disneyland kiezen. Ik moet dan een beetje gniffelen. Ja, maar ik zal je uitleggen waarom. Ik begreep dat eerste instantie niet. Waarom ga je als volwassen man naar Disneyland Parijs? Maar ik begrijp het nu wel een klein beetje. Maar ik heb zelf ook zo'n afwijking. Ik ben dus echt een gigantische Beatle-nerd. Maar dat is echt wat andere mensen met Disney hebben, dat heb ik met de Beatles. Er gaat geen dag voorbij of ik luister naar ze. En ik zat even te denken, van, ja, ik ga binnenkort toch maar weer even naar Liverpool. Liverpool is de stad waar ze zijn opgegroeid, waar ze zijn begonnen. En je hebt allerlei plekken, heb je daar de magie van de Beatles nog hangen. Hier heeft John Lennon geplast. Daar heeft Paul McCartney geknikkerd. Hier is George Harrison ontmaagd, precies, op dit bankje. Je kunt het allemaal bezoeken en je kunt daarbij gaan staan en dan helemaal in vervoering raken. En dan ga je naar Penny Lane. En dat, heb je dat liedje meteen in je hoofd? Weet je? Penny Lane, dat prachtige liedje, dat melancholische meesterwerkje van Paul McCartney. En dan zie je Penny Lane, dat is één straat, met een hele lelijke rotonde en het regent er altijd. Zo lelijk.

0: Adolescent, Adolescent. En dan nu is het tijd om iemand in zijn ziel te kijken, te poeren, te roeren.
1: Tim's Character Track. Luister naar de echo van je ziel.
0: In Tim's Character Track heb ik een gesprek met je op de radio. En als het goed is, komt jouw karakter dan naar voren. En daar zoek ik dan een plaatje bij uit. Dus echt een liedje speciaal voor jou. In de hoop dat je dan je hele leven dat nummer met je meedraagt. Vandaag de beurt aan Karsten. Karsten, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hallo. Karsten, jij bent 25 jaar, maar voel je je ook 25?
2: Nou, op veel vlakken wel.
0: Ja.
2: Volgens Spotify niet qua mijn muziekkeuze. Mijn vrienden omschrijven me soms ook wel als boomer. Dus,
0: oh echt? Waar ben je een boomer op je 25ste al? Wat is je leeftijd op Spotify dan?
2: Afgelopen jaar was het 66.
0: 66? Oh, valt mee. Ik was 86 of zo. Dat valt reuze mee. Maar ik zat heel veel klassiek te luisteren.
2: Maar ik vermoed dat jij daar dichterbij zit.
0: Ja. Oké. Tot zover de karaktertrek met Karsten. Zijn er dingen, even iets heel anders, want we gaan niet over leeftijd hebben. Want het ligt allemaal heel gevoelig. Zijn er dingen, Karsten, waar jij wakker van ligt? Of die je moeilijk los kunt laten, bijvoorbeeld?
2: Nou ja, ik heb een best wel sterk intern gevoel voor rechtvaardigheid. Mm-hmm. En ik heb zelf volksgezondheid gestudeerd. En dan kijk je heel veel naar sociale ongelijkheid. Want dat ligt best wel vaak ten grond aan gezondheid. En dan kom je er toch wel best wel snel achter dat de wereld niet heel gelijk is. Mm-hmm. Dat vooral niet. Dat vind ik soms nog wel eens lastig om te accepteren.
0: En wat doe je dan met dat gevoel? Doe je er iets actiefs mee bijvoorbeeld?
2: Dat probeer ik wel. Maar je hebt dan soms toch nog wel een soort van moedeloos of machteloos gevoel van ja, wat kan ik al in mijn eentje echt betekenen.
0: Ja, dat klinkt vrij zwaarmoedig voor iemand van 25. Ik probeer toch een klein sprankje hoop nog bij jou ergens te vinden. Heb jij iets gedaan in je leven, als het gaat om je werk bijvoorbeeld, of volksgezondheid waar je net ook al over had, waardoor je er wel denkt van, nee, ik heb misschien wel iets in beweging kunnen zetten?
2: Ik doe nu onderzoek naar eenzaamheid bij mantelzorgers. En dat is dan wel echt een heel niche onderwerp, maar wel ook eens waarbij we met het team waarmee we werken wel proberen om concreet verbeteringen aan te brengen in de situatie van die mantelzorgers waar zij in zitten. En op die manier hoop ik dan mijn steentje bij te kunnen dragen aan een betere wereld.
0: Maar zou je in één zin kunnen uitleggen wat er dan met die mantelzorgers aan de hand is volgens jou?
2: Ons onderzoek richt zich dan op mantelzorgers die langdurig en intensief zorgen in een ongebruikte levensfase. En dan, dat betekent dat ze vaak weinig leeftijdsgenoten hebben die meemaken wat zij meemaken. En daardoor minder aansluiting kunnen vinden. Oh ja. Wat tot gevoelens van eenzaamheid kan leiden.
0: Oké. Okay. En dat onderzoek is klaar of dat is nog een volle gang?
2: Ik ben nu ongeveer halverwege. Dus ik ben er nog wel een tijdje mee bezig.
0: Ja.
2: Maar ook al veel inzicht.
0: Maar je zit wel iets in gang. Ik bedoel, je bent heel bewust met je leefomgeving bezig, laat ik het zo zeggen. Dat is in elk geval wat ik eruit kan halen.
2: Ja, dat probeer ik wel.
0: Ja, ik vind het wel tof. Iemand die op jonge leeftijd daarmee bezig is. En ik denk eerlijk gezegd dat ik jouw karaktertrek al heb gevonden. Dat is nog vrij snel gegaan eigenlijk. Karsten, ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Dit is een liedje dat volgens mij helemaal bij jou past.

0: Michael Jackson. A Man in the Mirror. Speciaal voor Karsten, dan ga ik even uitleggen waarom ik juist dit nummer heb gekozen. Karsten, jij kan slecht tegen onrechtvaardigheid. Je vindt het soms lastig om vrolijk te blijven in een wereld die vol met oneerlijkheid zit en onrecht. Dan had ik natuurlijk kunnen kiezen voor Waiting on the World to Change van John Mayer. Maar dat zou niet kloppen, want jij gaat niet zitten wachten tot het beter wordt. Je wil zelf ook iets bijdragen en dat doe je met je promotieonderzoek naar eenzaamheid. Daarom Man in the Mirror. If you want to make the world a better place, take a look at yourself and make a change. De vraag is, kun je hem omarmen? Ben je hier blij mee? Wat is daarop je antwoord, Karsten?
1: Ja.
0: Nou, dat is duidelijk.
1: Ja. Los van de controversies rond mijn stuk.
0: Ik was hier al bang voor. Ik wist dat dit ging komen gewoon. Ja, ja. Nou, nee, ik snap het. Maar ja, ik heb ook zitten twijfelen, Karsten. Maar ik had zo gehoopt dat je het daar eens een keer niet over zou hebben. Dat je gewoon, hè, dat je het gewoon een keer kan omarmen. Gewoon de liefde die ik uitstraal naar jou toe. Dat je gewoon niet overal weer iets ergs achter zoekt.
1: Zeker. Ik ben het heel erg met de boodschap van de muziek eens.
0: Maar ik begrijp jou ook wel een klein beetje.
2: Tim's Character Track.
0: Nou ja, ik hoop in elk geval dat je snapt waarom ik dit nummer voor jou heb gekozen. Ik zou zeggen omarmen.
1: Ja, zeker.
0: In hoeverre je dat moreel gezien kan doen. En je krijgt ook nog eens een keer Tim's Avondslot sleutelhanger cadeau. Dus daar heb je het allemaal voor gedaan.
1: Super, dankjewel.
0: Dankjewel voor het meespelen. Vind je het zelf ook een keer leuk om mee te doen, Tim's Character Track? Laat het nu even weten met de NPO Luister app. En tik in Character Track, krijg je een liedje van me en een sleutelhanger. Dit is Dolly Parton, Jolene 2. Jolene.

0: avond en hier in het avondslot mag je alle geheimen prijsgeven. Als je het wilt delen, je bent van harte welkom in de NPO Luisterapp voor een berichtje of een audioberichtje. Als je iets kwijt wil, als je iets wil vertellen, iets wil opbiechten. Bijvoorbeeld Mary Hay, die vindt van zichzelf dat hij helemaal niet kan zingen.
1: Ik heb geleerd dat ik nog steeds niet kan zingen. Nee, maar daar komt het wel op neer. Ik heb geleerd dat ik er gewoon nog steeds een kutzanger ben. Omdat de moeite dat kost om zuiver te zingen en dingen, weet je wel. Kijk, dan zit je met gasten die dus echt... Ja, je zit daar wel een beetje te hoog. Ik van, dat hoor ik niet. Hoor je dat niet? Wat ben je voor een kutzanger? Ja, inderdaad.
0: Ja, dankjewel voor het doorgeven en mededelen, Barry. Dankjewel. Zullen we het nooit vergeten. Even checken of het ook echt zo is. The devil made me do it.

0: Disco Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
4: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
5: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
9: Dat gaan we vieren.
8: Aldi.
10: Het is Bol 7-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Met alleen vandaag Samsung smartphones en tablets tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. Fijn voor als je vaak onbereikbaar bent. Dus deel hem ook even met je puberzoon. Scoor alle deals in de app.
8: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
9: Dat gaan we vieren!
8: Aldi.
0: Dit is NPO Radio 2.
11: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn vanavond mensen de straat op gegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs was het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met minderjarigen. Maar justitie kwam nooit in actie. Demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. In Reutlingen, in het zuidwesten van Duitsland, zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Vanwege de storing draaide een ziekenhuis tijdelijk op een noodgenerator en geplande operaties moesten worden uitgesteld. Ook werkten de verkeerslichten niet in de regio. Inmiddels is er een noodpunt ingericht waar telefoons kunnen worden opgeladen en babyvoeding kan worden opgewarmd. Wie er achter de brandstichting zit, is nog niet duidelijk. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het gaat om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden en wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Irak. In Oekraïne. Daardoor is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat ze dan worden gebruikt voor de oorlogsindustrie. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. En in Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen. Dat meldt Omroep Friesland. Het weer dan. In de loop van de avond wordt op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af, dan gaat het 10. Morgenochtend is het ook droog, maar daarna wordt het wisselvallig. Inmiddag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Met zometeen in Tim's avondslot muziek van George Ezra, Prince in the Revolution. En we gaan het hebben over een jarig North Sea Jazz Festival.
13: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
14: Ster. Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
15: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
16: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
17: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
18: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
19: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
20: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
21: Een heel boek? En de kinderen dan?
20: Die zijn veel te druk met spelen.
21: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
20: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
21: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
20: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
21: Proost.
20: Op sunweb.nl.
19: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
22: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.

0: in de balzaal van Tim's avondslot. George Ezra en Blame It On Me. Amy Winehouse, Adele, Sting, Alicia Keys. In een halve eeuw tijd stonden de grote de aarde op het North Sea Jazz Festival. En volgende maand is het de 50ste editie. Speciaal voor dat jubileum heeft de NTR de podcastserie 50 jaar North Sea Jazz gemaakt. In 14 afleveringen duikt jazzredacteur Adrienne Tilanus diep in de geschiedenis van dat festival. Daar gaan we het over hebben, Adrienne. Ik ben heel benieuwd, voor mensen die niet naar dat festival zijn geweest, kun je een beetje de sfeer van North Sea Jazz omschrijven?
1: Ja, zeker. Even kijken. Het is heel breed. Er komen ontzettend veel verschillende mensen, heel divers. Het is ook wel netjes. Ik ben zelf ook wel Lowlands en Down Rabbit gewend, waar iedereen met zijn laarzen in de modder staat. En dit is wel echt een hele andere festivalervaring. Mensen geven elkaar de ruimte als je naar een optreden komt kijken. Dus dat is wel heel anders. Maar dat is ook wel juist heel fijn.
0: Ja.
1: Ik zou zeker een keer gaan als je nog nooit geweest bent.
0: Je omschrijft het heel grappig, want ik had altijd inderdaad wel een beetje het beeld van de serieuze jazzliefhebber, pijprokend, met een rode broek.
1: Ja.
0: Knabbelend aan een satéetje, weet je wel.
1: Dat
0: maar dat is het dus ook, hè? Ja, precies, ja. Maar wat je zegt, ze geven elkaar wel de ruimte. Dat vind ik wel mooi. Het is echt, ze gaan 100% voor de muziek. En alles moet daarvoor wijken, eigenlijk.
1: Dat is inderdaad wel echt zo. Ja, dat denk ik wel.
0: Ja. Nou, is 50 jaar geschiedenis vatten in één podcastserie volgens mij een enorme klus. Dus hoe doe je dat?
1: Nou, alles vatten gaat dus ook denk ik zeker niet lukken. Maar ik denk dat ik, belangrijke delen van het festival zeker allemaal wel vat. En ik heb er ook wel voor gekozen om het chronologisch te doen. En niet

0: op een andere manier, omdat het is een rijke geschiedenis, in 50 jaar. En het begint eerst in Den Haag en dan in Rotterdam. En ja, er is gewoon heel veel over te vertellen.
1: Ben je nog iets nieuws tegengekomen waarvan je dacht, hey, dat wist ik nog helemaal niet?
0: Ik wist niet dat de man die het heeft opgericht, Paul Aquette,
1: ja,
0: eigenlijk alles in eerste instantie in zijn huis heeft gedaan. Dat hij zijn hele team daar uitnodigde om daar gewoon te werken. Dus dat daar in de kelder, zelfs op slaapkamers, in de sauna, want ze hadden blijkbaar sauna of daarnaast eigenlijk, dat daar een kantoor was. En dat hij gewoon heel graag thuis zijn fantastische jazzfestival wilde organiseren.
1: Ja.
0: En dan, ja, dat beeld vind ik al fantastisch. Ja. Maar dat is het ook heel lang, heel veel jaren op en na elkaar heeft hij dat op die manier gedaan.
1: Wat goed zeg. Gewoon lekker huiselijk begonnen uiteindelijk uit te groeien tot een meest toonaangevende jazzfestival van Europa. De wereld misschien wel. Ja. Er zijn ook heel veel bijzondere backstage verhalen rondom Noordzee Jazz. Ik bedoel, ik kan me herinneren dat er heel veel jam sessies ook zijn geweest. Niet alleen backstage, maar ook in hotels waar al die artiesten verblijven. Want dat ziet elkaar. En jazz is een avontuurlijke muziekgenre. Dus men vindt het ook leuk om die grenzen dan op te zoeken. Wat is voor jou het meest spannende backstage verhaal?
0: Ja, dat hoorde ik eigenlijk van een boeker van Noordzee. Dat was dat Prince, die stond er in 2011 met een legendarische nachtconcerten. Dat was fantastisch, maar 2 jaar later zat hij in zijn jet naar Montreux, Jazzfestival Montreux. Maar toen bedacht hij even, nou, ik wil eigenlijk toch wel eerst even naar Noordzee. Hij had eigenlijk gewoon FOMO. En toen is hij daar naartoe gegaan. Het festival is natuurlijk een beetje een shock van shit, Prince komt. Maar hij wilde gewoon alleen kijken naar zijn vrienden. En toen hebben ze een bankje voor hem in de backstage, dan direct naast het podium gezet, om even te gaan kijken. En hij heeft bij Liana La Havas gekeken, bij Santana. En bij Larry Graham stond hij ook heel even op het podium. Hij werd niet aangekondigd, maar iedereen zag natuurlijk meteen, hey,
1: ja, dat is en dan gonsde natuurlijk door die zaal.
0: Ja. Maar daarna ging hij ook weer weg en heeft hij gewoon een beetje gechilled. En, nou ja, het is gewoon een heel grappig verhaal. Dat weet je dan als publiek misschien niet, dat er mensen dan in die backstage ook meekijken.
1: Prince had gewoon FOMO, mensen, voor de Noordzee Jazz Festival. Hoe gaaf is dat? Als er nog één show is dat je echt heel graag terug zou willen zien. Hoe oud ben je eigenlijk, als ik vragen mag?
0: Ik ben 29.
1: Nou, dus dan heb je echt een hoop nog niet gezien in die 50 jaar Noordzee Jazz.
0: Zeker.
1: Welke show zou je echt nog een keer graag willen zien?
0: Ik denk eentje van Ella Fitzgerald. Maar ik moet zeggen, ik hoorde ook een verhaal dat Lionel Hampton zo enthousiast vroeger was met spelen dat hij niet kon stoppen met spelen.
1: Oh,
0: en dat ze toen destijds, dat was een andere tijd, hem ook wel lieten doorspelen. Nu heb je hele strakke chains over, dus dan moet je gewoon het podium af.
1: Yeah.
0: Maar dat die tijd dat muzikanten gewoon doorgingen omdat ze gewoon niet wilden stoppen. En dat, nou ja, dat leek me gewoon een fantastisch gevoel. En, ja,
1: is dat ook de reden waarom jij jazz zo fijn vindt? Dat het zo spannend is, dat er van alles kan gebeuren, dat een artiest gewoon inderdaad een half uur langer kan doorspelen dan eigenlijk gepland, dat het één groot avontuur is. Is dat jouw liefde voor die muziek?
0: Nou, ik denk wel een onderdeel daarvan. En inderdaad, het samenspel en samen kijken van waar gaan we eindigen en het niet helemaal van tevoren weten, maar ook wel muzikaal genoeg zijn om dat te kunnen doen.
1: Ja.
0: Maar zeker, ik denk dat dat een onderdeel van is.
1: 50 jaar Noordzee Jazz, de eerste 4 afleveringen die zijn nu te beluisteren via de bekende podcastkanalen. En ik memoreer nog even het optreden van Chaka Khan, niet zo heel erg lang geleden. Ze verliet met tranen het podium omdat ze stemproblemen had. Ach man, wat een tragiek. We laten haar nu helemaal uitzingen. Dankjewel.
0: Jo, bedankt. Doei.
1: I'm Every Woman, 2.

0: Er wordt opeens wel zo stil in het avondslot. Het geheime kamertje waar Misha voor ons speelde. Hoopvol hoor je.
1: Mooi, mooi. Echt waar. Dankjewel, Misha. Hier heb je een boekenbol.

0: Oké, we gaan eventjes naar 1993.
1: Het is al laat. Maar nooit te laat voor een lekkere late night track. Muziek om je vingers bij af te likken.
0: In de late night track hoor je juist muziek die niet meer zo vaak op de radio hoort. En je kunt je afvragen waarom eigenlijk. Dus goed om ze weer eens even uit de kast te halen. Ik wil het met je hebben over Bob Forrest. Ik was een hele lange tijd gefascineerd door deze man. En je moet je dit voorstellen. Pinkpop was voor mij een lange tijd de plek waar ik moest zijn. Maar in 1993 was ik 11 jaar oud en echt nog te jong om te gaan. Ik heb heel vaak gezeurd, maar mijn ouders zeiden: nee, je bent 11, je gaat toch niet. Je gaat toch niet in de modder tussen die legerkisten staan. Bij die harskikkers. Dat doe je toch niet? Dus ik zat aan de tv gekluisterd, want alles werd uitgezonden destijds. Hè. Echt complete shows, complete concerten. Er was geen manager die op een gegeven moment zei: ja, nee, dit stukje wel, dit stukje niet. Nee, alles werd gewoon bam uitgezonden. En zo kon het gebeuren dat je ook de show zag van Thelonious Monster. En de zanger van die band, Bob Forrest, die was helemaal de weg kwijt. En ik vond dat spannend, want ik wist echt niet wat daar gebeurde. Hij was erg verslaafd aan drank en drugs en haalde de meest gekke capriolen uit op het podium. Hij klom in de mast van Pinkpop. Want hij zei: ja, Eddie Vedder is vorig jaar hieruit gesprongen. Haha, dat kan ik ook. Nou, zwalkend klom hij omhoog. Dat zag er echt niet uit. Vervolgens pakt hij een rol duct tape. En draait om de gitarist heen. Die pakt hem helemaal in met duct tape. Ruzie op het podium. Bob Forrest valt op het podium. Breekt zijn been bijna. Eén grote chaos. En ik zat alleen maar te denken: wat is dit? En ik wil hier ook bij zijn. Nou goed. Is het goed gekomen met Bob Forrest? Het heeft even geduurd. Maar thans heeft hij zijn eigen afkikkliniek. Ik vind dat zo cool. In zijn eigen huis. En hij helpt allemaal mensen die met hetzelfde probleem zaten zoals hij in 1993.
1: Gebrouwen in de grote ketels uit de gaarkeuken van Tim's Avondslot. Dit is
0: Thelonious Monster, Body and Soul.

0: Olivia Dean en So Easy to Fall in Love.
1: Bel of heb je me nou?
2: Hey, verzoekie monster!
1: Want ik ben pluizig en blauw. Het is het lied dat je wou.

0: Ja, echt, vertel het me gauw. De beurt is aan jou. Dat was een mooi liedje.
1: Dat was een heel mooi liedje.
0: Nou, ik ben benieuwd wat de mensen sturen. Verzoekies.
2: In dit avondslot lopen allemaal creaties rond. Die doen we zo op tegen het einde van de dag. En vaak is het verzoekiemonster een vaste klant. En op maandagavond is hij extra hongerig, want na een heel weekend zonder verzoekies begint het maagje echt te knorren. Dus verlos dat arme beest alsjeblieft uit zijn lijden. Anders wordt hij hangry, gaat hij s'nachts spoken, houdt hij ons wakker. Dat is doodvermoeiend. Welk liedje zou je hem graag willen voeren? Andere woorden, welk liedje wil jij eigenlijk het liefst op de radio horen? Nog op deze woensdag, nee, aandag, 8 juli. Ook heel snel in de tijd. Nee, rustig maar, het is pas maandag. En die duurt nog zo'n 20 minuten. Welk liedje zou je graag willen horen? Laat het maar weten, doe het met de NPO luisteren. Hè. Alles mag, alles kan, als het maar niet Fleetwood Mac is. Want dat raakt

0: Ja. Stefan zegt, er zit weer een voorbeeld van een knijtharde hardrockband die doorbreekt met een ballad en allemaal mensen die naar die concerten gaan en dan in één keer zo ontzettend schrikken. Net zoals bij Extreme dat geval was, More Than Words. Ja, dat is eigenlijk wel waar, want Mr. Big was behoorlijk stevig. En ze hadden met To Be With You hadden ze een leuk hitje, wat niks aan de hand was. En met Wild World ook, wat een cover was. En dan gingen heel veel mensen naar zo'n show en bang, werden ze echt helemaal weggeblazen. We gaan even naar de griffier van het avondslot. Houdt alles namelijk goed in de gaten, dat alles ook goed verloopt, ook met het Verzoekie Monster. Hadden in principe contact met Michael. Wat is het verhaal, griffier?
1: Ja, Michael die vroeg een liedje aan en daar wilden wij wel even wat meer over horen. En het Verzoekie Monster zat er al helemaal klaar voor. Slabbetje omgeknoopt, alles. En Michael neemt niet op.
0: Nee, en waarom neemt Michael niet op?
1: Hij appt nu net, ik lig samen met mijn vrouw in bed. Zij slaapt en ik heb nog oortjes in en ik luister. Sorry.
0: Ja, maar daar kunnen we eigenlijk geen genoegen mee nemen. Dat Verzoekje Monster wil jou gewoon recht in de ogen aankijken. Dus Michael, we hebben even een minuutje een pauzemuziekje ingelast voor jou. En daarna gaan we jou bellen. En dan sluip je maar even je bed uit. En dan ga je maar even naar de badkamer. En we willen namelijk heel graag weten waarom jij die plaat van Lord Huron graag wil horen. Tot zo, Michael.

0: tijd om hem te gaan bellen.
1: Nee, blijft voicemail hoor.
0: Weer voicemail? Echt waar?
1: Ja.
0: Waar moeten we nou?
1: Ik denk dat hij niet durft.
0: Oh ja, dat zou kunnen. Lord Huron met The Night We Met. Hij zegt, wat een tekst. Ik zou zo graag willen weten wat de drijfkracht er is. De drijfveer is.
1: We zullen
0: is.
1: Het nooit weten.
0: We zullen het gewoon nooit... Maar dat doet pijn.
1: Dat doet pijn.
0: Verzoek je monster, we zullen het nooit...
2: Snack time!
0: Maar hij wil eten.
1: Hij lust alles.
0: Oké. Michael, ik wens jou een fijne nacht toe. En deze is voor jou.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. 18 plus speelbewust.
2: Ja!
3: Serieus?
4: Oh,
3: wat een geld!
5: 18.000, godverdikke me.
1: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. En gaan.
7: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Voor het eerst in Nederland, het Youth Symphony Orchestra of Ukraine. Op 26 juli spelen ze Dvorak's 8e symfonie en Brahms' eerste pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Dit is NPO Radio 2.
6: Middernacht, het begint van dinsdag 9 juni. Casper Meijer met het NOS-journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in ons land zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. En in Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen, meldt Omroep Friesland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Het verbod geldt ook voor auto-onderdelen. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door keeper Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat toch 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich ook aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. 2 klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Mini World Rotterdam heeft de deuren per direct gesloten omdat het failliet is. Het miniatuurmuseum had al langer financiële problemen. In het museum waren eerst vooral modelspoorbanen te zien, later ook bekende Rotterdamse bouwwerken zoals Stadion de Kuip en de Euromast. Voetballer Jurriën Timber wordt toch niet geselecteerd voor het WK voetbal. De verdediger van Arsenal had al tijd last van een blessure. In zijn plaats komt Lucerel Geertruida in de selectie van bondscoach Ronald Koeman. De verdediger van Sunderland stond op de reservelijst van Oranje. Het Nederlands elftal won afgelopen avond met 2-1 het oefenduel tegen Oezbekistan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: Twee uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Lyla voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor dat lied, dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. De douane heeft bij de controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland